0: buiten veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuisd deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? How are you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile, and he said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough, and I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die, and it's that name that helped to make you strong. Yeah. Now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, cause I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
2: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ja, dat bedankje van J. Vincent Edwards van lang geleden. Maar ja, dat bedankje lag er nog. Dus dachten wij, laten we die dan maar even oppakken. En dank, goedemorgen, dat je de radio weer hebt aangezet. Niet aangelaten en in slaap gevallen, dat kan natuurlijk ook. Maar dat is het probleem niet. Dus je bent er. Dit is dinsdag. Dit is de dinsdag dat het allemaal moet gaan gebeuren. Want ik weet het nog niet, het ligt nog allemaal voor ons. Anne is intussen ook binnengekomen. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Je had even wat moeite, geloof ik, om hier te komen.
1: Nou, dat duurde wel even, ja. Er waren wat wegen afgesloten. En ja, met zo'n vroeg ochtendhoofd denk je, oh ja.
0: Maar zelfs met de fiets is het dan moeilijk om hier te komen.
1: Ja, ik moest een heel rondje voor het water maken hier.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, ja, we zijn er. Dus,
0: dat is
1: daar
0: goed.
1: Gaat het om.
0: Ja. Lekkere muziek, fijne onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. We gaan terugkomen op de storing, zo niet de hek, bij Albert Heijn. Het is nog steeds niet toegegeven dat het een hek is, hè, bij Albert Heijn. Dat is een groot probleem met de pinnen en met alle dingen die elektronisch gaan. Dus,
1: daar gaan
0: we eens even over doorpraten vanmorgen. Veel andere onderwerpen, en als je wakker bent, laat even weten. Gerrit is erbij gekomen, zag ik al even die bericht gestuurd. Martien is erbij, Miranda is al wakker en wie nog meer. Laat maar weten in de RTV Utrecht app. Hier zijn de Jacksons.

0: DJ's op Radio M Utrecht. We horen ze graag en vaak. En ja, met veel smaak vind ik altijd diversiteit.
1: Ja,
0: zeker weten, ja. Over gezellig gesproken, leuk als je je meldt. Hartstikke goed. Jeroen is erbij gekomen vanuit de lichtmis, zegt hij. En vanuit de tunnel. En welke tunnel denk je dan? De Elbe-tunnel. Duitsland in dit geval. Is Gerrit onderweg? Dat is mooi.
1: Ah, goedemorgen.
0: Jeroen, Gerrit. Er zijn al heel veel mensen die hebben ingeklokt. Ik vind het altijd even leuk om te zien. En natuurlijk om te vermelden. Dat doe ik niet continu, hoor. Want er zijn zoveel mensen binnen. Sjaak, mogen Bob en Anne. Ik kom even inklokken. Gisteren vergeten, dus ik meld me even bij deze.
1: Nou, gezellig wel.
0: Henny is er ook altijd vroeg bij. Goedemorgen, Bob. Gelijk Radio M aan. Bordje Brinta, Rico. Daarmee wandelen is de hond, voor de duidelijkheid. Dat weten de vele onder ons. Heerlijk sporten, seniorenfitness vandaag. En daarna ga ik lekker de sauna in. Nou, en vanmiddag van mijn pensioen genieten. Al 11 jaar. Fijne uitzending. Groetjes vanuit IJsselstein. Dank je. Groetjes terug. Over het pensioen gesproken. We gaan erover praten vanmorgen in Utrecht is wakker.
1: Ja, hoe is het om met pensioen te gaan? Dat willen we van je weten. Dat is de vraag. Begon je toen gelijk met allerlei hobby's of vrijwilligerswerk of zo? Of viel je echt in een zwart gat, om het zo te zeggen?
0: Ik kan er niet over meepraten, hoor. Nog lang niet. Nog lang niet.
1: Nou, ik ook niet. Ja, ik vind het wel mooi, want in Aan Tafel Praat Conny vandaag met de schrijfster van het boek De Derde Helft.
0: Oh.
1: Ik vind het wel een mooi woord voor, voor je pensioen.
0: Ja, dat klinkt, maar dan komt de dood, vind ik, heel dichtbij. Oh. Als je zegt over de derde helft van je leven, dan moet je nog niet aan denken, hoor. Hey,
1: nee,
0: eerst lekker met pensioen gaan en dan van die... Je moet er gewoon van uitgaan dat je heel lang pensioen gaat krijgen. Daar heb je ook keihard voor gewerkt, zeg ik dan.
1: Nou toch, ja. Weet je, je hoort de gekste verhalen. Maar je hoopt dan toch dat je, als je dat pensioen bereikt... toch kan genieten van je gewerkte jaren, toch?
0: Het is gewoon zonde als het verdwijnt. Als je een partner hebt, geregistreerd partnerschap... of je bent getrouwd, dan gaat het naar je wederhelft, noem ik het maar eventjes. Ja. En anders, als je niemand meer hebt, is het gewoon weg. Gaat het wel naar een ander natuurlijk. Die pensioenpotten zitten behoorlijk vol.
1: Mm.
0: Tenzij de regering op een gegeven moment denkt... dan gaat het lekker afromen. Dat is niet eerder. Dat is wel eens eerder gebeurd. Dus dan blijft er weer een stukje minder over.
1: Oh ja, weet je. Ik hoop gewoon als je met pensioen gaat... dat er ook nog heel veel nieuwe dingen op je pad komen die je gaat doen.
0: Ja.
1: Of gewoon nieuwe dingen ontdekken aan het leven of zo. Dat de gezondheid het toelaat ook.
0: Ja, precies. Ja. De mensen die ik ken die met pensioen zijn... dat zijn er nogal wat. Die vermaken zich kostelijk. Sterker nog, die zijn drukker nu dan dat ze waren...
1: Ach,
0: tijdens hun werkzame leven.
1: Ik heb misschien ook kleinkinderen en zo, waar je
0: ook
1: dat, dingen mee moet.
0: Ja, klussen, er moet van alles gedaan worden en zo. Dus,
1: weet je.
0: Ja hoor. Maar goed, de vraag dus.
1: Ja, hoe is het om met pensioen te gaan? Tillen van je weet. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Ja, en dat kan die app ook. Kun je ook doen zeggen of je wakker bent. Kun je klokken, zo gezegd. Martien is dat ook aan het doen. Ja, heeft hij gedaan. Goedemorgen Bob en team. Een groet uit het Franse Charleville. Mézières. Dat is een mooi plekje, weet ik. 12 graden is de temperatuur. Ook even leuk om dat te weten, inderdaad, ja. Ook als je in Midden-Nederland bent ergens, hoor. Wat is de temperatuur en wat is je weerbeeld? Los van het feit dat het nog donker is. En lichte regen daar ook in Frankrijk. Dus daar moet je het even mee doen, hoor. Martien, dankjewel. Goede reis voor jou. Onderweg als chauffeur. Nederlandse chauffeur. Ook in het buitenland natuurlijk, hè. De buitenlandchauffeur. En zometeen maar eens even kijken naar de voorkanten van de kranten. Ik kan me niet aan het idee onttrekken dat er iets over Albert Heijn in staat.
1: Oh, nou, ongetwijfeld.
0: Je hoort er zometeen meer over. In Utrecht is wakker. Met u.

0: Earth, Wind & Fire, EWF. Altijd fijn om die muziek te horen. En ja, een van die grote hits, ja. Ze hebben alleen maar grote hits gehad, volgens mij. Ah. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst een LP huurde. Dat ging zo, dus een LP. Jij weet wat een LP is natuurlijk intussen. Vinyl, dat gebeurde in de bibliotheek. Dan kon je ook op een gegeven moment ook platen huren. CD's waren er nog helemaal niet. En ik haalde, ik weet niet meer welke, maar ik haalde een album van Earth, Wind & Fire. Want daar had ik wel eens van gehoord.
1: Ja,
0: dat vond ik wel leuke muziek. Ik was helemaal flabbergasted, wat een geweldige muziek met die blazers erop. Leuk. Ik had er eigenlijk alleen maar één of twee singles van gehoord in mijn prille jeugd, zeg maar. En toen dacht ik, dit is echt geweldig. Zo'n album van kop tot staart, het zat gewoon gelikt in elkaar. Ik denk dat ik over 19, ja, begin jaren 80 praat of zo. Earth, Wind & Fire bij Radio M Utrecht en Love Goes On. En wij gaan ook door.
1: Ja, zometeen.
0: Ja, zometeen een berichtje van Grieta Spannenburg. En we horen van Robert-Jan dat hij vandaag gaat ondernemen natuurlijk. Na 7:30 in Utrecht is wat.

0: so badly.
1: The Darts. Ja. Wat een leuke muziek, komen weer herinneringen boven. Eerste singeltje van mij, een van de eerste singeltjes was inderdaad van de Darts.
2: Ja?
1: Dit nummer trouwens. Ja.
2: Ach.
1: Het singeltje 45 toeren geplaatst met op de achterkant een instrumentaal nummer, waar op een gegeven moment wel in gezongen werd. Nef of heet dat. Dat gaan we een keertje opzoeken. Met een hele leuke saxofoon solo erin. Ook een kort plaatje, net als dit trouwens. Come back my love. We praten over 1978.
2: Ah.
1: Uit het blote hoofd. En ik weet ook nog waar ik hem gekocht heb. Bij Vroom en Dreesman. V&D. Je weet wel. Dat
2: oh, serieus? Wat
1: zeker
2: leuk,
1: wel, ja.
2: Moest je,
1: ja. In de kelder bij onze V&D was de platenafdeling.
2: Ja?
1: Ja, en dan kon je muziek luisteren. En ik weet nog heel goed dat ik daar met die twee koptelefoontjes stond. Dat was een losse koptelefoon. Links oortje, rechts een oortje. En ja, volgens mijn moeder heb ik keihard lopen mee brullen met dat nummer. Come back my love.
2: Oh, wat schattig.
1: Ik was 12, hè, dus ik weet niet wat ik allemaal gezongen heb. Maar vast niet allemaal Engels, denk ik dan wel. En Engels kreeg ik pas in de eerste van de middelbare school. Dus dat was net even daarvoor, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja, ach, daar ben je lekker geoefend.
1: Tegenwoordig word je al opgevoed met Engels, toch?
2: Ja, zeker. Ja, joh, als je op YouTube zit als kind of op allemaal andere iPad dingen, dan kom je Engels op.
1: Ja, dat is waar natuurlijk, ja. Ja, ja. Het enige wat we hadden was Nederland 1 en Nederland 2, de televisie. Zenders waar je dan af en toe iets Engels op zag. Of af en toe een film of zo, of een serie.
2: Zo anders.
1: Ja, had je gelukkig de ondertiteling. Dus dat duurde veel langer. Goed, over lang gesproken. Als ik blijf kletsen, dan is het zometeen 9 uur. Utrecht is wakker. We horen Robert-Jan Boon, die is even binnengewipt. We hebben hem even gefeliciteerd. Hij was afgelopen zondag jarig. Maar hij moet heel gauw naar de plek van bestemming waar hij straks verslag van doet. Live verslag. Dus we gaan zo even contact leggen met de digitale wijze die wij hier hebben. De digitale apparatuur. Om toch even te horen waar hij dan naartoe gaat. En waar we het over gaan hebben. Even kort weerberichtje van Grieta Spannenburg. En zo meteen praten we natuurlijk uitgebreid met haar over het weer van vandaag. Grotendeels bewolkt, laat ze alvast weten. Met nu en dan wat lichte regen of motregen. Had ze het gisteren ook al over, hè? Dat
2: er
1: een beetje regen zou komen. Dan wordt het een tijdje droog. In de late middag passeert er nog een bui in Midden-Nederland. Kan het ook wat opklaren. En de maximumtemperatuur komt uit op een graad of 18. Nou, daar moeten we het even mee doen voor dit moment. Maar 18 graden klinkt er nog niet zo verkeerd. Nee, dat is waar. En dan verkeersinformatie van de ANWB. En dan zeg je nu al ja. Het is dinsdagochtend. Meestal worden we drukker op de wegen richting Midden-Nederland of in Midden-Nederland. In dit geval vanuit Apeldoorn in Amsterdam. Over de A1 heb ik dan tussen Stroe en Hoevelaken. Intussen al 10 minuten extra reistijd. Even kijken of de muziek er klaar staat. Clouseau, zonder Anne trouwens.
2: Ach.
1: Het nummer Louise.

0: Hoezo, Clouseau? Omdat we het een leuk nummer vinden van Clouseau ook. Louise, volgende keer draaien we weer jouw plaat.
1: Nou, gelukkig, maar ik voelde me al gepasseerd.
0: Ja, ja, Louise, ik moet ook een beetje voor krijgen.
1: Ja.
0: Logisch toch? Niet alleen Anne. Hè?
1: Ja, jammer weer. Nee.
0: 6:30 in de voiture. Robert-Jan Borg. Rijden maar. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En wij doen het even over de zender, want jij was afgelopen zondag jarig. Heb je weer een streepje erbij gekregen. Een bijzondere mijlpaal heb je bereikt. Van harte gefeliciteerd.
2: Dank jullie wel. Wat een warm onthaal.
0: Ja,
1: tuurlijk.
0: Heb je het gevierd in de huiselijke kring? En ik bedoel met veel familie ook.
2: Ja? Vrienden, familie. Ja, dat was een gezellige aangelegenheid afgelopen zondag. Met allerlei verrassingen.
0: Ja.
2: Ook de avond ervoor nog. Dus dat is heel genoeglijk gevierd. Ja.
1: Oh, zo. Hoe ben je verrast?
2: Die leeftijd, 65 geworden. Dus is toch een...
0: Je gaat er even te snel aan voorbij. 65, hè? Dat willen we toch even vermeld hebben.
2: Geloven. Ja, zo gaat dat gewoon.
0: Nou, je klinkt nog steeds als een jonge hond, moet ik je zeggen.
2: Kijk.
0: Hoor. Ja. Toen ik jou voor het eerst hoorde, was echt midden jaren 90 of zo. Bij Radio 2. En nog steeds, ik had laatst weer even met vrienden, hadden we een hereniging, zeg maar, van de radio. En toen kwam het ook nog over jou. Inderdaad, dat mensen jou toen ook al zo spontaan vonden. En dan niet te veel naast je schoenen gaan lopen zo meteen. Maar ja, dat was gewoon leuk. En nog steeds heb je die, op je 65ste vind ik, die vrolijkheid in je stem. En zo ad rem. En gezellig
1: ook. Plezier in je werk. Ja,
0: ja.
1: Absoluut.
2: Nou. Dank jullie wel.
0: Dus.
2: Dat is allemaal leuk om te horen natuurlijk. Nog een extra kers op de taart.
0: Daarom, dat geef ik je even mee op weg naar je bestemming vandaag. Wat ga je voor ons doen, Robert-Jan?
2: Ja, ik ben onderweg naar Veenendaal Rhenen.
0: Ja?
2: En daar hebben ze de N233. Dat is een provinciale weg die druk gebruikt wordt. Hè, tussen Veenendaal en Rhenen met name. Maar die wordt vanaf deze week, eigenlijk sinds gisteren, onder handen genomen. Dus dan kun je niet zomaar doorrijden. Dus verkeer, dat heeft te maken met omleidingen via de A12, de A50 en de A15. Dus dat is nog eventjes een stukje om, lijkt mij. Nou, ik ga zo meteen kijken wat ze nou precies aan het doen zijn daar.
0: Ja.
2: Gaat allemaal in 5 fases gebeuren. Nut, noodzaak, zeg ik maar eventjes. En wat het doet met de verkeerssituatie uiteraard.
0: Ja. Nou ja, we zijn daar zeer geïnteresseerd in. En ja, veel mensen maken gebruik van die weg, dus...
2: Je moet je zo voorstellen, als je op de A12 rijdt richting Arnhem, op een gegeven moment krijg je Veenendaal West en Veenendaal Oost.
0: Ja.
2: Als je daar eraf gaat, kom je op de rondweg. En als je daar verder rechtdoor rijdt, dan kun je op een gegeven moment naar links richting Rhenen, de Quinierenweg. Nou ja, dat is dus het gebied waar we moeten zijn.
0: Ja.
2: En er zijn heel veel werkzaamheden de laatste tijd. Ik zie hier op de A27 waar ik nu rijd ook weer allerlei gele borden staan.
0: Ja.
2: Het is, lijkt drukker te zijn deze tijd dan de andere jaren. Nou, dat gaan we ook eventjes aan de orde stellen. En uiteraard de automobilisten of andere voorbijgangers die wij tegenkomen. Ja, die proberen toch eventjes bij de microfoon te trekken.
0: Oké, dat gaan we horen vanmorgen. Als rode draad hebben we het dus over de werkzaamheden aan de weg. Wat er gedaan gaat worden. En ja, misschien ook wel de frustratie bij sommige mensen die in de gemeente moeten omrijden. Of buitenwegen natuurlijk.
2: Ja, of niet. Hè? Maar ja, de werkzaamheden duren tot 4 december. Dus het is toch een fors project.
0: Maar daarna is het ook klaar. Want de Sinterklaas moet er overheen.
2: Dat is inderdaad waar ook. Ja, 4 december. Dat kan niet toevallig zijn natuurlijk dat het dan klaar moet zijn.
0: Okay.
2: Dat is duidelijk.
0: Hey Robert-Jan, dank voor nu. En we horen je straks dus van tussen Veenendaal en Rhenen. Dat zeg ik dan goed, hè?
2: Ja, we zien wel waar we zijn.
0: Oké, tot zometeen.
2: Maar de verbinding is goed, dus het moet allemaal lukken.
0: Ja, dat denk ik.
2: Tot later.
0: Zeker, tot zometeen. Even wat extra verkeersinformatie. Die A1, Stroehoek, lagen nog altijd 1 minuut of 10 extra reistijd in de richting van Amsterdam. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort is erbij gekomen. Tussen Harderwijk, Zuid en Nijkerk meet de ANWB ook hier 10 minuten extra reistijd. Zing maar mee met de hits bij Radio M Utrecht. Hier is Marianne Rosenberg. Ik ben

0: Marjane Rosenberg, is Bimbi. Doe, wat een heerlijke meezinger. Een dijenkletser, zo gezegd. Uit 1976. Ja, een lekkere dijenkletser, zo zeggen we dat. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan eens even kijken hoe het staat met de kranten van vandaag. Nou, die staan niet, die liggen, beter gezegd. Ze lagen ook op de deurmat. We hebben ze van de deurmat geplukt. Zitten ze mooi in een bundeltje. En ja, dan kun je losgaan op wat ze brengen op de voorpagina's. Want dat doen we altijd in Utrecht is wakker. Even kijken naar de krantenkoppen, de openingen van, in dit geval dinsdag de 13e. De Volkskrant doet dat met vrouwen op Sumatra in verzet tegen de ontbossing die daar is. In de hooglanden van Aceh leert een vrouwenpatrouille hoe ze het oerbos kunnen beschermen tegen de bulldozers van mijnbouwers en palmolieplantages. De correspondent voor de krant is Noël van Bemmel. Die reisde mee met de befaamde initiatiefnemer en zag hoe vrouwen het zelfvertrouwen krijgen om zich met succes overigens te verzetten tegen de bedrijven die de natuur al daar vernietigen. Dit dorp is van ons. Hier met die kettingzaag. Je ziet die dames staan. Die vrouwen zie je staan. Maar wat begin je tegen een hele ploeg mannen, kerels, mensen, maakt niet uit, met kettingzagen, met grote bulldozers, met allemaal materieel. Dan vind ik je wel heel erg dapper dat jij daar staat.
1: Dat is het goede woord.
0: Ja. En halen wij ook het hout daar vandaan? Ik weet dat niet precies. Hout heeft wel een keurmerk in Nederland. Maar ja, geen idee of wij er aan meewerken. Want ja, als de vraag er niet is, dan hoeft het ook niet ontbost te worden. Maar vind ik wel mooi nieuws naar de voorkant van de Volkskrant gebracht door de krant.
1: Nou goed, gaan we naar het NRC. Je hebt op de voorkant aandacht voor een boekje. Een cruciaal boekje met aankopen, luidt de kop. Mm-hmm. En de kleindochter van Jacques Goudstikker, die vertelt over haar grootvader, de schilderijen en de strijd om teruggaven. Groot verhaal daarover. En nog een ander leuk verhaaltje. Ik zeg verhaaltje, groot verhaal.
0: Dat is?
1: In de wetenschapskatern van NRC. Intelligentie, luidt de kop. Veel kaas eten hangt samen met intellect.
0: Ik eet elke dag kaas. Ja, liefst extra belegen kaas. Wordt er nog iets genoemd over jong, oud?
1: Even bladeren.
0: Brokkelkaas vind ik ook zo lekker. Heel oud kaas.
1: Ja, bij de borrel zeker. Lekker.
0: Nou ja, ook. Ja, zeker inderdaad. Ja,
1: dat uit het vuistje. Eet je wel eens uit het vuistje met de kaasschaaf of niet?
0: Nou ja, ik ben. Ja, ik vind het onhandig, maar als ik hier vandaan wegrijd, dan ga ik ontbijten. En dan vind ik het heel onhandig om een kaasschaaf en een stuk kaas mee te nemen. Dus ik koop dan altijd plakken met kaas.
1: Ah.
0: Plakken kaas dus.
1: Oh, ik moet lachen. Weet je wat er nog meer in het artikel staat?
0: Ja, nou?
1: Veel koffie drinken gaat samen met intelligentie.
0: Dus,
1: ook nog.
0: Hé, maar nou snap je waarom ik zo... He, toch? En heel veel koffie. Grita zit ook te lachen nu, denk ik.
1: Ja, denk het ook.
0: Ik drink heel veel koffie en ik eet alleen maar kaas. Nou, hoe is dit dan, joh?
2: Nou, je komt heel goed uit de verf nu, ja.
0: Wat staat er nog meer in? Iets over eieren? Want,
1: Nou ja, ik vind het grappig om eventjes wat meer te vertellen. Want ja, menselijke eigenschappen hebben onverwachte relaties met intelligenten. Waaronder dus die kaas en die koffie.
0: Mm-hmm.
1: Het levert kennis op over relatie tussen genen en IQ.
0: Oh.
1: Nou, super grappig. Het gaat dus om, ja, het is een beetje ingewikkeld. Mutaties, zeldzame mutaties daarmee heeft het te maken. Ja, en als je veel koffie drinkt en kaas eet, dan
0: Ja, hou het maar daarop. Het woord intelligentie, kaas en koffie, dat is...
1: Ja, dan ben je
0: dan
1: genoeg.
0: Dan moet je gewoon stoppen, ja. Als je over eieren was begonnen, dan had ik alleen maar gezegd, joh, ik eet bijna nooit eieren. Dat is echt waar, ik eet heel weinig eieren. Ja,
1: ik vind het wel lekker af en toe.
0: Ja, ze zeggen dat het goed is voor de potentie, toch? Eieren.
1: Ja, is dat zo?
0: Oh. Ja. Nou ja, daar klaag ik niet over, maar ik eet heel weinig eieren. Ja, bedoel, ik openbaar dat maar even. Sorry hoor.
1: Eet lekker.
0: Ja.
1: Nou, ga maar verder.
0: Mooi artikel trouwens. Ja. Heel kort even nog naar de Telegraaf. Die heeft twee artikelen. Het gaat over de nieuwbouw die vaak naar statushouders gaat. Jaarlijks tot 50.000 huizen voor migranten. De nieuwbouw die de komende jaren zal plaatsvinden is voor het grootste deel dus voor statushouders, zo schrijft de Telegraaf. En dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB. Groots pakt de krant daarmee uit, maar ook over Albert Heijn die waarschuwt voor lege schappen. Ja. Daar gaan we het zo nog over hebben.
1: Ja, ja.
0: Kwam jij dat ook tegen op het AD? Op de
1: ja, zeker. Voorpagina. Super waarschuwd voor lege schappen. Grootste digitale klap voor AH ooit.
0: Aha.
1: Dan nog een groot verhaal. Over tijd dat de vrouw de juiste medische zorg krijgt. Veel vrouwen voelen zich bij de arts niet gehoord, gezien of serieus genomen. Zegt Mirjam Kaaien van Voices for Women. En om mee af te sluiten heb ik toch een klein berichtje wat ik echt niet wil missen is.
0: Okay.
1: De Fabeltjeskrant. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: Nu al?
1: Terug.
0: We moeten nog beginnen aan de dag.
1: Ja, ik wou het nog even liggen. Nou, de Fabeltjeskrant komt terug als animatieserie.
0: Wat leuk!
1: Ja, ik heb gisteren de Engelse trailer al even gezien op social media.
0: Ja?
1: Ja. Hello, Sir de Owl.
0: Ja, maar wel dat melodietje ook dan?
1: Ja, precies, maar allemaal in het Engels. Dus ik dacht,
0: Nee, dat kan niet. Dat is niet oké.
1: Nee, ze willen een internationale doorstart maken.
0: Ja, dat snap ik dan ook wel weer.
1: Het was a bit weird to hear. Ja. Ja, de Fabeltjes Grand.
0: Nee, dat ben je niet.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Nee, toch?
1: Ja, maar ik ga het
0: zoek dat even op. Ja. Dan gaan we het even laten horen. Verschrikkelijk. Ja. Maar wel de Fabeltjeskrant. Oh ja, de Fabeltjeskrant.
1: Oh, god.
0: Geweldig toch, hè?
1: Hilarisch.
0: Ja. Hartstikke idee. Lekker hapjes. Tot zover even de voorkant van de krant. Ga je het even opzoeken?
1: Ja, ik zoek het fragment.
0: Fabeltjeskrant. Jeugdherinneringen komen van iedereen weer boven, geloof ik. Niet dat bij jou ook, denk ik.
3: Wat kun je dat goed nadoen, Bob?
0: Ja.
3: Zat jij achter die popjes?
0: Nee, maar ja, ik was net zo jong als heel veel andere mensen natuurlijk.
3: Ja,
0: heel veel mensen hebben het meegekregen. Of je nu bij wijze van spreken 8, 29 bent. Of je bent, zoals ik, 60 of zo. Dan.
3: Yes, of zo.
0: Ja. De Fabeltjeskrant, ja.
3: Dat is ook wel heel leuk.
0: Ja, leuk, ja. Ja. En het stoomlied zat erbij van Ed en Willem Bever natuurlijk. En,
3: Ja.
0: Nou, ik deed even Louieke de Vos na. Dat vond ik ook wel een hartstikke idee. Lekkere hapjes.
3: En de ooievaar zat er ook in, volgens mij.
0: Juffrouw Mier had je ook nog, toch?
3: Ja, ook.
0: En Stoffel de Schildpad. Ik moet nog een keer kijken. Anne gaat even wat geluiden opzoeken. Ja, kijken of we dat kunnen laten horen.
1: Heb
0: je het al gevonden?
1: Ik sta klaar.
0: Oh ja, maar waar kan ik dat...
1: Kun je mij openzetten, mijn computer?
0: Nee, dat kan niet.
1: Oh, jammer.
0: Nee. Ja, dan moeten we even wat op
3: verzinnen. Houden we nog te goed.
1: Ik zal even wat knippen. Ja, dat komt eraan.
0: Oh, dat is goed. Ja, dan gaan we dat nog even laten horen. Ja. En, of dit, of in het volgende uur Utrecht is wakker. Want nu even alle ruimte natuurlijk voor het weer voor vandaag. Gisterenochtend was je ook wel bij ons in de uitzending, Gita. Ja. Toen zei je al, nou, die dinsdag, er gaat toch wel een beetje wat regen komen. Dat is ook de verwachting nog, denk ik.
3: Ja. Ja, allerlei oude frontenstelsels liggen over ons heen. Eigenlijk passeert vandaag lange tijd een warmtefront. Daarna in de late middag en vroege avond een koufront.
0: Ja.
3: En het is een heel stereotyp front in de zin van dat ze allebei tezamenkomen bij een lage drukgebied dat ten noorden van Schotland ligt.
0: Ja.
3: De meeste activiteit zit altijd dicht bij het lage drukgebied. Dus in zuidelijk Noorwegen en deels Denemarken valt flink wat regen. In de Noorse bergen hogerop ook wat sneeuw en natte sneeuw.
0: Mm-hmm.
3: En wij krijgen een beetje de echte uitlopers, omdat we toch vrij dicht bij het hoge drukgebied boven Frankrijk vertoeven. Dus er zit niet veel power op, maar er zit wel veel laaghangende bewolking op.
0: Ja.
3: Betekent vandaag eigenlijk vooral heel veel bewolking. Van tijd tot tijd valt er eens een klein beetje regen. Wat gemiezerd. Zicht kan ook af en toe een beetje teruglopen als het wat motregent. En in de late middag, dan komt het koufront ook vrij zwak over. Met nog een enkele bui. En daarna pas de opklaringen. Maar ja, de zon die gaat natuurlijk vrij vroeg onder. Dus of we die opklaringen, die brede opklaringen nog gaan zien, dat is nog zeer de vraag. Dus een bewolkte dag, soms een beetje regen en niet koud.
0: Nee?
3: Gisterochtend toen ik jou sprak was het 3-4 graden. Het is nu een graad of 13.
0: Ja. Ik had al het idee, ja, ik onderbreek je niet, maar ik viel even aan. Want ik ging naar buiten toe en ik had weer, net als nu nog steeds, een trui aan. T-shirt, trui en een vest eroverheen. Maar ik schrok eigenlijk een beetje, want het voelde heel erg warm aan buiten.
3: Beetje warm en dapper ook bijna.
0: Ja,
1: veel te warm gekleed.
3: Ja, grappig, hè? Want gisterochtend, mensen op de fiets, die hebben denk ik de handschoenen en de muts op gehad. Maar vanochtend, met 10 graden erbij, is het gewoon echt een heel stuk milder.
0: Ja.
3: En het blijft vandaag ook mild, want ondanks de bewolking, ondanks dat er af en toe een klein beetje regen valt, warmt het wel op bij een zuidelijk windje naar 18, lokaal 19 graden. Dus voorwaar niet koud vandaag.
0: Nee, dat is wel fijn. Ja.
3: Ja,
0: en die regen, valt ook op zich
3: gepruttel. En het is alleen vandaag en morgen, donderdag en een groot deel van de vrijdag zien er dan weer droog uit en dan keert ook weer de zon terug.
0: Ja, wat een feest deze week toch eigenlijk?
3: Eigenlijk wel, hè?
0: Ja. Mooi nazomerweekje eigenlijk.
3: Ja, zeker.
0: Voor nu zeg ik, we hebben eigenlijk ongeveer alles gehoord. Volgende uur gaan we nog even doorpraten. Misschien heb je wat lange termijn verwachtingen en een weerspreuk. Hè, vanaf
3: heel goed. Ja, de weerspreuk die ligt hier al klaar voor me. Dus dat heb ik op orde.
0: Hartstikke idee. De weerspreuk. Rita, tot zo meteen.
3: Tot
0: weer
3: zo.
0: Bij Utrecht Wakker. Met nu alle ruimte voor Sommieu. Have a little faith. De tijd, 7:07. Dit is Radio M Utrecht. When you spin around the circles, when you barely see the sun.

0: away.
1: Ja, een beetje vertrouwen hebben hoor, Radio M Utrecht, dat lukt aardig. Heb jij, ik heb alle vertrouwen in jou, Anne, maar met betrekking tot, heb je iets gevonden van de Fabeltjes Krant of niet?
2: Ja.
1: Ja, dat moeten we even in het systeem zetten. Dan de...
2: ik ga hem nu in het systeem zetten.
1: Oké, dan gaan we dat in het volgende uur wel even horen.
2: Ja.
1: In het volgende uur houden we ons met diverse onderwerpen bezig. Nou, Robert-Jan hebben we al gehoord. Die gaat het hebben over de wegwerkzaamheden in de buurt van Rhenen, waar ook grootschalige werkzaamheden plaatsvinden. Heb je daar last van? Waarschijnlijk wel, als je van die weg gebruik wilt maken. Heel veel andere plekken wordt best wel veel gewerkt in Midden-Nederland.
2: Nou, hè, dat valt me ook op.
1: Ja, Rijkswaterstaat had dat ook aangekondigd. En de ABB bevestigde dat er ook dan veel files kunnen ontstaan. Ja. En het is dinsdagochtend, dus de files die hoor je in het volgende uur. Maar dan wel de autosnelwegen en de provinciale wegen natuurlijk ook. Leggen we onder de loep hier bij Radio M Utrecht. Hebben we nog een lekker plaatje uit de 60's? Want zaterdag begint het, de week van de 60's.
2: Hey.
1: Ja, en ook in Utrecht is wakker. Alvast eventjes nu een lekker plaatje. Deze komt uit 1968. Je hoort hem vaker. Hij is ook hartstikke leuk. John Fred en his Playboys. Julian is K. Zing hem maar. Julian.

0: Hotel.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
1: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
0: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
7: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
6: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
8: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
6: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
9: 7:03, Radio M Utrecht. Daar luister je naar voor nieuws, weer, verkeer. En dat vanaf nu, elke heel en halve uur bij ons in Utrecht is wakker. Begint ze, Hanna Kameraad. Hanna, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen.
9: Je was al een tijdje bezig met natuurlijk de voorbereiding van het regionale nieuws. Wat hebben we in het nieuws?
10: Nou, 11 auto's zijn in beslag genomen bij een verkeerscontrole in Utrecht. Ook heeft de politie 35 bekeuringen uitgedeeld en bijna €70.000 geïncasseerd. Het was een actie van de politie, gemeente en belastingdienst om criminaliteit en fraude tegen te gaan. Veenendaal wil een fatbike-verbod in het centrum. Politieke partijen vinden dat de fietsen voor onveilige situaties zorgen. Eerdere pogingen om een verbod op te leggen mislukten, onder andere omdat er juridisch geen verschil is tussen een fatbike en een elektrische fiets. En ook Utrechters hebben last van de IT-storing bij de Albert Heijn. Bij een kinderopvang in Utrecht zijn bijvoorbeeld de weekboodschappen niet geleverd. En ook ouderen maken zich zorgen dat de boodschappenservice waarvan zij afhankelijk zijn niet doorgaat.
9: Ja.
10: Sinds zondag kwam de supermarktketen dus met een storing.
9: Ja, precies. Wij gaan er in Utrecht dus wakker ook uitgebreid over doorpraten. Realiseer ik me helemaal niet inderdaad dat de boodschappen ook niet bezorgd worden en dat mensen daar of bedrijven daar afhankelijk van zijn. Ja,
10: ja zeker.
9: Oh, wat lastig.
11: Ontzettend
9: ja, vervelend hoor. Ja. Hanna, voor nu, dank. En 7:30 uitgebreid, hè? Regionieuws bij Radio M Utrecht. Ik heb nog nieuws van de weg voor dit moment. 4:07, een minuutje opgeschoven. Opschuiven ze het ook op de A1. Langzaam rijden en af en toe ook een beetje stilstaan. Van Apeldoorn in Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Een kwartier verlies je tijd. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Nog voordat je de regio bereikt tussen Waardenburg en Beest. 5 minuten extra. En op de A12 is het druk van Arnhem naar Den Haag. Onder Utrecht langs tussen Driebergen en Knoopend Lunette. Na zijn ongeluk gebeurt de rechte rijstrook is afgekruist. Je doet 10 minuten langer over je reis in de richting dus van Den Haag.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
14: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
15: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Gaan we zo de Fabeltjeskrant even laten horen?
19: Ja, ik heb het gevonden.
9: Oh, goed zo. In het Engels, hè?
19: Ja, het is heel gek om te horen, moet ik eerlijk zeggen.
9: Het is toch niet de Fabeltjeskrant, hè?
19: Nou, of bijna wel.
9: Ja.
19: Ja, echt.
9: Oké, nou ja, voor degenen die het voorgaande uur hebben gehoord, daar hebben we het over gehad. Ik weet niet eens, hoe kwam het dan eigenlijk?
19: Ja, we hadden het over. We hadden het over vroeger in een tv-programma. En de Fabeltjeskrant, heb ik dat ook gezien? Ja, nee.
9: Ja, ja.
19: Oh, het stond in de krant. Dat was het.
9: In de Fabeltjeskrant.
19: Hartstikke idee. Daar stond hij in.
9: Ja, precies.
19: Dat is voor in het krantenoverzicht.
9: Zo is het natuurlijk. Ja, zie je, we waren het al even kwijt. Ja. Heb je dat gemist? Geen punten. We gaan er zo meteen over door. We hebben ook andere onderwerpen, waaronder Robert-Jan daar één van is. Robert-Jan, goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen.
9: Onderweg naar Veenendaal, Rhenen. Je bent nu, nou ja, halverwege wil ik niet zeggen. Je bent al een beetje in de buurt van de bestemming van vandaag, hè?
20: Nou, ik reed nu door Veenendaal, via de A12 afslag Veenendaal West genomen om bij de N233 te komen, die vanaf deze week tot en met 4 december onder handen wordt genomen. Ik zie al, als ik kijk naar het verkeer richting de A12, dat er volgens mij drukker is dan normaal.
9: Ja?
20: Want ja, je kunt die rondweg Veenendaal-Oost kun je dus moeilijker nemen, laat maar zeggen. We gaan kijken wat er nou precies allemaal gaat gebeuren. Wat zijn ze daar aan het doen aan de weg? En ja, hoe zit het met de verkeersdrukte? En de overlast is ook een belangrijk thema natuurlijk. Want het is een forse afsluiting. Nogmaals, tot en met 4 december in 5 fasen. We gaan het van erbij allemaal bekijken.
9: En we horen je uitgebreid na 7:30. En Utrecht is wakker. Tot zometeen. We gaan het zometeen hebben over pensioen. We hebben ook een ander onderwerp trouwens, waar we eerst de tanden in gaan zetten.
19: Ja, heb je ooit wel eens iets laten repareren? Nou, een grote kans dat je het wel eens aan hebt gedacht. Maar ja, toch maar hebt gelaten of in de afvalbak hebt gegooid.
9: Mm-hmm.
19: Het is de Nationale Reparatieweek.
9: Oh.
19: We gaan eens vragen aan de Natuur- en Milieufederatie in Utrecht wat er dan precies te doen is.
9: Ja.
19: En waarom?
9: Ja, je zit gelijk te denken. Tegenwoordig is het natuurlijk wel zo dat je hebt garantie op een apparaat, zeg maar op een wasmachine, wat langer misschien, televisie. Maar gaat er wat kapot, dan valt er niet meer te repareren. Hè?
19: Ja.
9: Dan is het duurder om te laten repareren dan dat je een nieuwe koopt.
19: Exact.
9: Als het wat ouder is geworden. Dus.
19: Ja, er zijn nu nieuwe Europese regels, de right to repair om precies te zijn, die het makkelijker moeten maken voor bedrijven om dingen te laten repareren. Dus ik ben benieuwd hoe dat zit.
9: Ja.
19: Wat wij ervan merken.
9: Zeker. Gaan we zo meteen met de Milieufederatie Utrecht over doorpraten.
19: Yes.
9: In Utrecht is wakker natuurlijk. Leuk als je wakker bent. Laat even weten waar je uit hangt. Wat de plannen zijn vandaag. Dat kan via de RTV Utrecht app. En je kunt ook kijken op Facebook. Ook daar reageren. Daar gaat het over pensioenen. Maar bij ons in de uitzending hebben we daar ook al een ruimte voor.
19: Ja, inderdaad. Hoe is dat dan om met pensioen te gaan? Laat het aan ons weten. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Op de Facebookpagina Radio M Utrecht.
9: Michael is hartstikke wakker. Laat hij weten van het nieuwe gein. Is hartstikke druk. En hij heeft ook iets over pensioen. Nou, dat horen we dan zometeen. Met onderweg Queen, Crazy Little Thing Called Love uit 1979. En eerst in 1986 deze van Michael McDonald, Sweet Freedom. No more.

0: Queen, A Crazy Little Thing Called Love. En dan Roger Taylor. En ja, op de motor bij een dame in de videoclip. Oh. En dat geldt ook voor. Ja, bijzonder. Nou, dat niet eigenlijk wel. Maar ook Freddie Mercury natuurlijk achter op de motor. In die videoclip die bij de nummer hoorde. 1979, A Crazy Little Thing Called Love. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht.
1: Heb jij ooit wel eens iets laten repareren? Nou, grote kans dat je dat hebt gedaan. Of er wel eens aan hebt gedacht, maar toch maar hebt gelaten. Want veel spullen die eigenlijk makkelijk een tweede leven kunnen krijgen of gemaakt kunnen worden, die belanden dan toch bij het afval. En daarom is nu de Nationale Reparatieweek gaande. En daar praten we over verder met Paulien van Noorden van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Goedemorgen, Paulien.
2: Goedemorgen.
1: Hey, gisteren had ik per ongeluk recyclen verward met repareren. Ja. Wat zijn de grote verschillen nou tussen die twee? Dan overkomt dat me niet meer.
2: Als je het hebt over circulair, daar hebben we het nu over. Dan is eigenlijk repareren is beter dan recyclen. Want als je iets repareert, kan je het nog een keer gebruiken. Ja? En recyclen, dat gebeurt eigenlijk in een grote fabriek ergens ver weg. En dan wordt het in stukken uit elkaar gehaald. Dus liever eerst repareren. En als je het niet meer kan repareren, ja, dan is recyclen nog een goede optie.
1: Ja, precies. Bij recyclen worden dus de materialen van dat spul als het ware omgezet in iets anders. Begrijp ik dat goed?
2: Exact, ja. En met repareren, dan kan je gewoon nog langer met je spullen omgaan die je gewoon in huis hebt.
1: Ja, exact. Hey, de eerste Nationale Reparatieweek, die dus nu gaande is, komt op een belangrijk moment. Het Europese Right to Repair, dat moet repareren makkelijker en aantrekkelijker maken. Nou, wat houdt dat in? Wat is dat?
2: Ja, dit is een hele mond vol. Eigenlijk kan je het heel simpel uitleggen. Right to repair, in het Engels vertaald naar het Nederlands. Je hebt eigenlijk recht op reparatie. Mm-hmm. Maar dat wil zeggen, je hebt eigenlijk gewoon recht op spullen die het goed doen. Dus als consument heb je recht dat als je product kapot gaat, dat die dan door de producent weer gemaakt wordt. Mm-hmm. En die wetgeving komt uit Europa. En in Nederland zijn ze druk bezig om dat ook in Nederland in te voeren. Dus dat wil zeggen dus, dat je je producten veel makkelijker kan laten repareren.
1: Ah, oké. Okay. Want ja, ik weet niet, ik heb nog nooit iets laten repareren. Is dat dan nu moeilijk in Nederland, zeg maar? Om dat te regelen met een bedrijf waar je spullen vandaan komen?
2: Nou, het verschilt echt heel erg per product. Zeg maar, de fietsenmaker om de hoek, ja, die kennen we allemaal wel. Ja. Maar is je koffiezetapparaat kapot? Ja, wat doe je daar dan mee? Neem je dan de moeite om terug te gaan naar de winkel waar je hem ooit hebt gekocht? Of denk je, prima, ik koop wel een nieuwe. Dus je wil ook eigenlijk stimuleren dat je ook nadenkt, er is iets kapot, is dat nog te repareren?
1: Ja, en heeft het dan vaak ook met garantie te maken of zo? Dat je dat bewijs nog wel moet bewaren als je dat zou willen?
2: Ja, en die regels worden voor de consument dus veel gunstiger. Dus dat je eigenlijk langer garantie hebt. En dat bedrijven dus ook jou moeten helpen met het repareren. En dat ze ook veel duidelijker zijn over wat zijn de kosten, hoe lang gaat het duren, hoe lang ben je product kwijt, dat soort zaken.
1: Ja, sommige mensen weten misschien niet eens goed welke spullen wel of niet gerepareerd kunnen worden. Hoe zit dat dan? Is alles te repareren? Ja, wat je net al noemde, dat koffiezetapparaat, is echt alles te repareren?
2: Nou, wat wel leuk is, vind ik om te melden, dat we gooien veel te snel dingen weg. Mm-hmm. En daar is onderzoek naar gedaan. En naar die spullen, dus dat is alles wat je in huis hebt, mm-hmm. in en om je huis, is bijna 50% met een kleine handeling toch nog te repareren. Dus alles, of alles te repareren is, dat is best een grote vraag. Maar überhaupt jezelf de vraag stellen van, hey, nu is iets kapot, zou het nog te repareren zijn? Dat is echt al stap 1.
0: Het is vaak ook zo dat als het ook om kleinere dingen gaat, hè, dat het repareren veel meer tijd kost en veel meer energie, dus ook duurder is om te laten repareren dan iets nieuws te gaan kopen. Dat is een beetje een nadeel natuurlijk.
2: Ja, en daarvoor kan je jezelf bijvoorbeeld eerst de vraag stellen van, zou ik het zelf kunnen repareren?
0: Ja.
2: Een stekker eraf, zou ik dat dan snel zelf kunnen doen? Of die fiets, of je kledingstuk. Daar wordt ook heel veel van weggegooid. En het leuke is dat steeds meer mensen ook lol krijgen in het zelf repareren. Of voor de ander.
1: Ja, dus daar zit ook een, zo, hè?
2: Ook dat, ja.
0: Eigenlijk zeg je gewoon van, probeer het even een keertje om iets te repareren.
2: Ja. Het is ook leuk om te doen. En ik heb het zelf ook ervaren, als je iets repareert, dan
0: krijg
2: je ook...
0: Wat noemen ze een voorbeeld? Wat vind jij leuk dan?
2: Nou, ik ben sinds kort ben ik kleding aan het maken. En dus ook kleding aan het repareren.
1: Ja, want dat zou ik ook willen kunnen.
2: En precies als je dat al zegt, dat zou het moeten kunnen. Volgens mij hebben veel mensen dat.
0: Pauline, jij kunt ook sokken stoppen. Annelie die gaat nu echt denken, sokken stoppen.
1: Ja.
0: Dat was iets van vroeger, hè? Als je gaatje je sokken had, toch? Ja. Ik heb dat nog wel geleerd, moet ik je zeggen. Ik kan het niet meer, denk ik, maar ik zou het wel kunnen proberen weer.
2: Nou, en als je doet, je zal zien hoe leuk het eigenlijk is. Je raakt er ontspannen van. Ja. En je hebt gewoon weer de sok die je doet. Hopelijk niet met zo'n bultje, dat je dan daar aan je voet krijgt.
0: Heb je last van? Ja. Maar we zijn wel heel erg heel erg goed met elkaar. Zo zijn we een beetje groot geworden in het weggooien. Als het niet meer werkt, gooi maar weg. Kleding,
2: gooi maar
0: prima.
2: Weg en koop maar nieuw.
0: En dat kan
2: waarom,
0: anders.
2: Waarom zouden we niet vandaag kapot, morgen gerepareerd, in plaats van vandaag kapot, morgen weer opnieuw gekocht?
1: Nou, mooi
2: dus
1: gezegd
2: dat
1: zo.
2: Mooi zijn.
1: Ja,
2: toch?
1: Wat gebeurt er nou tijdens die Nationale Reparatieweek in Utrecht dan specifiek? Kun je drie activiteiten uitlichten uit de regio?
2: Ja, zeker. Want zoals je al zegt, het is een Nationale Reparatieweek. Dus in heel Nederland zijn er verschillende activiteiten. En ook in de hele provincie zijn er veel verschillende activiteiten. Mm-hmm. En voor Utrecht is het wel heel leuk om een keertje langs te gaan bij de reparatiebaden. En die zit in Hoogkaterijnen. Mm-hmm. Dat is naast de Albert Heijn. Dus aan die kant van het winkelcentrum. En daar kan je op woensdag en vrijdag sowieso kan je daar langs. Met je kapotte apparaat. En die kan je daar ook afgeven.
1: Nou, wat goed.
2: Dus eigenlijk voor mensen die naar hun werk gaan 's ochtends met de trein, die in Utrecht werken, die nemen die kapotte koffieapparaat onder hun arm mee, bij wijze van spreken.
0: Of in een boodschappentas. Dat kan
2: ook. Of in een boodschappentas.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, mijn melkopschuimer is kapot. Ik denk dat ik even langskom.
2: Ga even langs. En je kan een paar dagen later, dat spreek je dan met hen af, weer ophalen. Dus dat is een iets ander concept dan een IPR-café. Daar repareer je.

0: dus repareert, dan kan je deze week langs om je Mac computer of telefoon te laten scannen. Van is die nog te repareren of niet?
1: Ja, dat is dus ook slim natuurlijk. Of je daar nog even een paar jaar mee kunt
0: exact,
1: doen.
0: Exact, want een nieuwe kost zoveel geld.
2: Ja, ja. Inderdaad.
0: En wat hij ook heel leuk doet, dat is dan de laatste waar ik mee afsluit.
1: De laatste
2: vrijdag. Zijn zoveel leuke dingen.
1: Vertel, vrijdag aanstaande.
0: Vrijdag doet hij een inzamelactie. Dus iedereen, ik toevallig niet, maar sommige mensen hebben een ongebruikte computer, een MacBook, van alles in de kast liggen. Mm-hmm. Lever hem in. Hij zorgt dat hij met zijn personeel die apparaten weer nieuw leven inblaast. En kinderen die het niet kunnen betalen, die krijgen dan die apparaten. Dus dan is het niet alleen voor de duurzaamheid, voor de producten en de materialen.
1: Ja, dat klinkt
0: heel
1: mooi.
0: Het sociale aspect.
2: Mooi. Dat zijn mooie dingen. Mooi om hier op vooruit te kijken in de Nationale Reparatieweek. Pauline van Noorden van de Natuur- en Milieufederatie in Utrecht. Dankjewel, hè?
0: Ja, gedaan.
2: En een goede week.
1: Dag, Pauline. Dit is Utrecht is wakker.

0: werd tijd voor Yves Berendsen uit Vinkeveen. Misschien is het tijd, het is misschien wel tijd voor de Fabeltjeskrant. Wat denk je daarvan? Wij kwamen erop omdat we dat tegenkwamen. De Fabeltjeskrant in de krant
1: in
0: vandaag.
1: De krant.
0: Welke Fabeltjeskrant heb je dan voor?
1: Deze Fabeltjeskrant is het AD Utrecht.
0: Die bracht het verhaal over de Fabeltjeskrant dat er een Engelse versie zou komen.
1: De animatieserie komt er van de
0: Fabeltjeskrant. Oh ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Laten we even luisteren. Je hebt het even opgezocht hoe het in het Engels klinkt.
2: Ja. Well, well.

0: Yes, that's what you're waiting for.
1: Hartstikke day.
0: Het is Fableland, hè? Inderdaad,
2: Fableland.
0: Ja, Fableland. Ja.
2: Ik schrok hier van Fableland.
0: Ja.
2: Ja, dat wordt echt vernederlandst.
0: Ja, maar er komt dus een animatieserie dus van dit.
2: Ja,
0: animatieserie. Het was vroeger al met poppen natuurlijk eigenlijk.
2: Ja,
0: met papieren
2: ze hopen nu echt op internationaal succes. Vandaar de Engels.

0: optreden.
1: Wat grappig. Het leuke is dat jij dat hebt meegenomen uit je jeugd vandaan. En ik ook. Ja, zoveel mensen hebben genoten van de Fabeltjesland. Ik weet het niet meer, maar ik heb het wel eens over gehoord hoeveel afleveringen er zijn geweest. Wel heel veel. Maar eigenlijk valt het wel weer mee natuurlijk. Je kunt dingen herhalen, want het zijn natuurlijk leuke verhaaltjes.
0: Ja, of beter gezegd, tijdloos, toch?
1: Fabeltjes. Laten we even een klein stukje luisteren.
2: Hallo meneer

0: appeltjes kan.
1: Ah, geweldig toch? Leuk
2: dat ik nu kan boven.
1: Ja, inderdaad, ja. Hanna is intussen binnengekomen en die heeft geen fabeltjes. Hanna, ken je trouwens ook zometeen het regio nieuws? Willen we horen wat je in het nieuws hebt. De fabeltjeskranten, is dat ook iets wat jij hebt meegekregen?
3: Ja, ja, toch zeker. Wel, ja. Het valt me zo op, ze articuleren zo goed, die kinderen.
2: Goed, ja. Ja, zo netjes.
3: Dat klinkt, ja, zo netjes.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. De fabeltjeskant, ja. En nu bij Radio M Utrecht, ja. Zometeen het regio nieuws. Wat heb je in het nieuws? En dat is geen fabeltje.
3: Nee, 72 auto's zijn in Utrecht gecontroleerd door de politie. En je hoort zo wat dat heeft opgeleverd.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches on the look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
13: En als je huur verandert?
12: Pas het zelf aan.
14: En als je gaat samenwonen?
12: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
1: 7:31, goedemorgen. Dit is Radio M Utrecht. Zometeen het nieuws van de weg, ofwel verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Maar nu eerst het regio nieuws met Hanna.
3: Ja, we beginnen met een verkeerscontrole in Utrecht. Bij die controle in Utrecht-Zuid zijn 11 auto's in beslag genomen en 35 bekeuringen uitgedeeld. De politie meldt dat er ook €69.000 is geïncasseerd. Tijdens de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd op strafbare zaken, zoals zorgfraude en drugscriminaliteit. Twee mensen werden aangetroffen die mogelijk onterecht een uitkering ontvangen. De actie was een samenwerking tussen de politie, gemeente Utrecht en Belastingdienst. Ook Utrechters hebben last van de IT-storing bij de Albert Heijn. Er zijn lege schappen in de supermarkt en bij een kinderopvang in Utrecht zijn de weekboodschappen niet geleverd. Ook ouderen maken zich zorgen dat de boodschappenservice waarvan zij afhankelijk zijn niet doorgaat. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een storing. Nu landelijke wetgeving rondom fatbikes vorm begint te krijgen, komen steeds meer gemeenten met regels voor de fietsen met de dikke banden. Veenendaal wil een verbod op de fietsen in het centrum, omdat de fatbikes volgens meerdere partijen voor onveilige situaties zorgen. Een eerdere poging om dit voor elkaar te krijgen mislukte. Er zijn steden waar het verbod al wel geldt, zoals Enschede en Amsterdam. In De Bilt krijgen inwoners gratis een boom of struik. Die kunnen ze de laatste zaterdag van de maand ophalen bij de Milieustraat. Het liefste wil de gemeente in ruil daarvoor een tuintegel terug. Maar ook mensen met een balkon kunnen er een krijgen. En dan het weer. Het is vandaag grotendeels bewolkt met wat regen of motregen. Het wordt 18 graden.
1: Mooie vooruitzicht, 18 graden toch? Een beetje regen laten we ons niet door uit het veld slaan, denk ik.
3: Precies.
1: Goed zo. Helena, dankjewel. Tot zometeen weer. Het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Op het hele en half uur in Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB, dat begint op de A1. Als je komt vanuit Apeldoorn richting Amsterdam, kom je ons tegemoet. En ja, welkom, maar wel vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaak. Een kwartier extra. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht rijdt het langzaam tussen knooppunt Gouwen en Reewijk, een minuut of 10 extra. Daarna gaat het goed door richting Utrecht. Van Arnhem naar Den Haag, uiteindelijk onder Utrecht langs tussen Maarsberg en knooppunt Lunetten. Er is een ongeluk gebeurd. Overigens is de weg wel weer vrij, maar verlies je 10 minuten aan tijd. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda ga je de regio uit en dan 5 minuten extra. Op de A27 vertraagt het van Almere naar Gorinchem tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 10 minuten. En de laatste melding voor dit moment is Zwolle-Amersfoort tussen afrit Ermelo en knooppunt Hoevelaken met de ANWB 20 minuten extra.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
16: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
17: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
18: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
19: Doet u voorzichtig met mijn vader.
20: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
21: Utrecht is wakker met Bob.

0: Village People en YMCA uit 1978. En niet meer weg te denken. Dit dansje ook erbij op die letters.
1: Ja, iconisch.
0: Jij kunt het heel. Ik kan het nog steeds niet al die jaar. YMCA. Ja, oké. Overal, bij elk feestje doet iedereen dat gewoon zo even met elkaar. Leuk is dat altijd. Leuk om te horen bij Radio M Utrecht deze Village People. Auto's, motoren, vrachtwagens die van de populaire binnendoorweg, noemen we het maar even, de N233, tussen Rhenen en Veenendaal vice versa gebruik willen maken. Ja, die moeten voorlopig even een andere route kiezen. Want die N233 wordt vanaf deze week grootschalig onder handen genomen. Ja, wat gaat er gebeuren? Robert-Jan Boy doet vanmorgen onderzoek naar nut, noodzaak, verkeershinder. Robert-Jan, waar sta je dan precies? Tussen Rhenen en Veenendaal, snap ik, maar waar dan?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Want je moet je voorstellen, als je de A12 bijvoorbeeld afgaat en je gaat de rondweg op, Veenendaal Oost heet dat, en je rijdt rechtdoor, dan kom je als het ware bij een soort T-splitsing. Rechtsaf kun je nog naar Veenendaal. En linksaf is dat die provinciale weg, die populaire provinciale weg, richting Rhenen. Voor mijn neus rijdt nu een graafmachine weg. Ik zie daar op 100 meter afstand tolloos zo'n vrachtwagen staan. Toen ik hier aankwam rijden, zag ik zo'n lopende bandwagen die bezig was met een reusachtige stroom asfalt. Daar ginds ook, in de bouwlampen, komt er een bepaalde damp van een stroom asfalt af. Nou ja, overal van die oranje containers waar je ook een kopje koffie kunt drinken, volgens mij. En zo kunnen wij wel even doorgaan. Het is duidelijk dat hier alles in volle gang is. Meneer komt hier net aanlopen.
3: Goedemorgen.
2: Op zijn gemak een wandelingetje maken, neem ik aan.
3: Ja. Ja,
2: ik dacht, wat heb ik nou mijn fiets hangen?
3: Nou, ik had er gisteren al notie van gekregen. Dus deze weg kan ik alleen wandelen. Ja. Niet meer met de auto.
2: Normaal gesproken doet u dat wel met de auto?
3: Ja.
2: Voor richting Rhenen waarschijnlijk?
3: A15.
2: Ja.
3: A15.
2: En nu?
3: En nu nog geen flauw idee. De komende dagen hoef ik dat pad nog niet te bewandelen of te bewandelen met de auto te gaan. Maar ik denk dat ik via Els moet of via de A12.
2: We hebben geluk. Want Jeffrey Tijthoff van de provincie staat er ook bij.
4: Goedemorgen.
2: En die kan het allemaal precies vertellen. Ja, wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Ja, ik zei net wat van asfalt, maar gebeurt er nog meer?
4: Ja, dus op het traject tussen Veenendaal en Rhenen wordt de komende 8 weken het asfalt vervangen. Dus we plegen onderhoud uit aan de weg om deze in goede conditie te houden.
2: Uitsluitend asfalt?
4: Met name asfalt, ja. Er worden ook wat kleine andere dingen gedaan, maar met name wordt asfalt vervangen, ja.
2: Even over die afsluiting. Dit is al afgesloten waar we hier staan. Maar ja. Hoe lang is die weg eigenlijk, die Cunera-weg, die provinciale weg?
4: Die is wel echt een aantal kilometer. Dus tot aan de Rijnbrug in Rhenen gaan we nu vervangen. Dus nu is het deel afgesloten tot de Geertensteeg, de rotonde. En straks gaan we het andere deel doen. Dus de weg is in fases afgesloten.
2: Ik hoorde van 5 fases.
4: Ja, klopt. 5 fases, waarbij dan steeds een ander deel van de weg afgesloten is. En het andere deel is dan ook gewoon weer beschikbaar.
2: Tot en met 4 december.
4: Klopt inderdaad.
2: Ja, meneer, trekt nu een beetje bleek weg, moet ik zeggen.
3: Maar, ja, ik vind het een hele lange periode om zo'n belangrijke weg dicht te gooien.
2: Maar het zal wel nodig zijn.
4: Ja, het is een lange weg. Er moet een hoop asfalt vervangen worden. Daarnaast moeten we ook rekening houden met dingen als weersomstandigheden. In de herfst is het natuurlijk een stuk regenachtiger, zoals vanochtend ook al. Dus houden we daar ook rekening mee in de planning.
2: Ja.
3: Ik heb een vraagje voor u. Want ik rijd dit geregeld, maar ik vind het gewoon, het was gewoon in prima staat, volgens mij.
2: Het asfalt zag er perfect uit, zegt inderdaad.
4: Nou, de afgelopen winter hebben we bijvoorbeeld gezien dat er best wel veel vorstschade in het asfalt heeft gezeten. Best wel veel gaten in de weg kwamen. En daarmee zagen wij wel echt dat die aan vervanging toe was. En dat zal dan niet, op elk punt was er heel veel vorstschade. Maar goed, zo'n weg moet gewoon in 1 keer. Want anders dan komen we volgend jaar weer om de weg af te sluiten en het jaar erop weer. Dus we doen het nu in 1 keer goed, het asfalt vervangen. Ja. Zodat hij er weer een flink aantal jaren tegenaan kan.
2: Maar zijn die eisen niet te streng? Dat je op misregens asfalt gaat vervangen.
4: Ja. Nou ja, in dit geval heb je echt afgelopen winter vorstschade gezien. En hebben we best wel wat noodreparaties uitgevoerd die ook een hoop geld kosten. Dus nu wordt gewoon de hele weg vervangen.
3: Dus gaatjes dicht is geen optie?
4: Ja, dat hebben we dus gedaan. Maar hoe meer gaatjes dichten is ook niet gratis. Als dat komende winter weer gebeurt, dan zijn we verder van huis.
3: Ja. Ja, dat is helder.
2: Nou, en dan nog even de omleiding. Voor de omleiding via A12, A50,
4: ja.
2: A15.
4: Ja.
2: Ik bedoel, meneer heeft een vraag over hoe die dan van A naar B moet komen. Hoe is dat geregeld?
4: Dus van hier naar de A15, dat zou inderdaad via de A12, A50
2: zijn.
4: Maar
2: dan moet je de Rijnbrug over A15?
4: Als u naar Renen moet, inderdaad. Ja. Maar als u naar de A15 moet, dan leiden we om via de A12 en A50. Dat doen we om ook met name niet over de kleine wegen hier om te leiden. Je zag het net al, hoeveel schoolgaande kinderen hier langs fietsen. Ja. Dus omleiden over andere wegen in de buurt is niet echt een veilige optie. Dus daarom een grootschalige omleiding die tussen 20 en 30 minuten extra rijden.
2: En voor het OV geldt het niet, hè, die omleidingen?
4: Nee, de lijnbus hier tussen Veenendaal en Renen blijft rijden.
2: Nou.
3: Ja, goed. Ik moet het doen met deze info. Ik denk al met al over 2 maanden zou ik er blij mee zijn. Dus
2: u
3: succes.
2: Gaat in ieder geval door met het wandelingetje. Dat kan in ieder geval doorgaan.
3: 100%. Fijne ochtend.
1: Dag. Hoi.
0: Nou, we gaan er zo meteen meer over horen. Ja, omrijden inderdaad niet via de provinciale weg. Je zou inderdaad over Bennekom kunnen rijden richting Wageningen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat Rijkswaterstaat en de provincie adviseren om de A-wegen te nemen. Dit is Utrecht is wakker met tijd voor Cadans.

0: Althans, steeds hoe je de wind en hoe de wind waait vandaag, dat zullen we zo meteen van Grieta horen. In Utrecht is wakker. Het weerbericht voor Midden-Nederland. Eerst gaan we het even hebben over een onderwerp wat velen nog lang niet gaat gebeuren. Anderen zitten er middenin of zijn al een tijdje dus bezig, zeg maar, met het pensioen.
1: Ja, hoe is dat om met pensioen te gaan? Dat is ook een vraag die ik mezelf wel eens stel. Ik heb geen idee.
0: Anna, je bent 29, dan ga je je niet mee bezighouden, toch? Ja. Nou ja, de verandering van het pensioenstelsel, kan me voorstellen. Je bent wel geïnteresseerd natuurlijk.
1: Het opbouwen van pensioen, ja.
0: Dat je wel weet, als je 84, tegen die tijd dat jij met pensioen gaat, moet je 84 zijn. Moet je je voorstellen, hè?
1: Oh, dat vind ik zo raar.
0: Ja, dat duurt nog even, hoor.
1: Ja, ik hoop het te halen, zou mooi zijn.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook een punt. De vraag dus vandaag.
1: Ja, hoe is dat om met pensioen te gaan? Begon jij gelijk met allerlei hobby's of vrijwilligerswerk? Of viel je echt in een zwart gat? Dat willen we weten. Gaan we even naar wat reacties van mensen die een reactie hebben achtergelaten op de vraag. Dat kan bij ons via de app en via Facebook.
0: Ja.
1: Zegt hier Marianne, goedemorgen. Ik heb 46 jaar in de zorg gewerkt. En daarna ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Heerlijk drukke jaren daarna met oppassen op de kleinkinderen. Ja, van een seizoensplek op een mooie camping genoten. En nog veel meer. En sinds een paar maanden doet ze mantelzorg aan huis. Dus dan ontlast ze mensen in allerlei dingetjes zoals koken, wandelen, spelletjes spelen, boodschappen doen. Nou, dat is
0: nuttig, heel nuttig. Ja, zeker wel.
1: Pensioenmoment dat je dan nog dat zou willen doen. Superleuk. Nou, en Henny die zegt, goedemorgen, ik doe vrijwilligerswerk voor een ouderenbond. Iedere maand boekjes rondbrengen, daar hou ik me ook druk mee.
0: Ja,
1: en hebben we ook Nettie die zegt, goedemorgen, ik heb ook heel lang gewerkt, 40 jaar lang. Sinds juni dit jaar ben ik net met pensioen. Heerlijk, zegt ze.
0: Heerlijk, ik wil zeggen, hoe is het? Maar heerlijk dus. Het wordt heerlijk, dat spreekt je uit.
1: Niks zwart gat, zegt ze.
0: Nee, heel goed.
1: Ik ben drukker dan ooit zelfs. Ja. Vrijwilligerswerk, lezen, dingen doen waar ik tijdens mijn werkende leven nooit tijd voor had. Het is mooi geweest. Er is meer in het leven dan werken.
0: Ja, dat hoor ik trouwens ook steeds vroeger. Heel gek, mensen die nog jonger zijn dan ik, zeg maar. Die onder de 60 zijn. Die zeggen, ik wil toch op mijn 62e wel stoppen. Of ik noem maar even op 63. Ja. Of als ik 60 ben, dan wil ik wel stoppen. Ja. Ja, ik zou me echt doodvervelen, moet ik je zeggen, als ik nu helemaal niks meer zou doen. Dan zou ik ergens toch weer radio gaan maken of zo. Dus ik blijf gewoon hier. Maar ik ben ook niet op mijn pensioen toe, duidelijk. Maar ik kan me dan niet voorstellen dat je zegt van, ik stop er gewoon mee.
1: Ja,
0: probeer nu ook de dingen te doen die je leuk vindt. Want...
1: Ja, je hebt helemaal gelijk ook. Ja, ik heb het wel eens over met mijn ouders en vrienden van hen weer ook. Die daarover spreken, die ook een beetje die leeftijd bereiken. Ja, het kan zo uiteen liggen. De een die zegt van, ik ben eraan toe, joh. En ik ben er wel klaar mee met dat werk. Ik ga het afbouwen. Dus dan gaan ze het subtiel afbouwen per jaar, het aantal uren. Ja, mijn moeder bijvoorbeeld, die is er nog lang niet klaar voor. Die vindt het nog zo leuk.
0: Die zit ook in de 60, denk ik, toch?
1: Ja. Nee, dus dat kan ook wel heel erg uiteen liggen. Maakt niet uit of je dan dezelfde leeftijd hebt, ja of nee.
0: Ja.
1: Interessant.
0: Nou, zeker wel. Dus daar praten we graag met je over door. Dat doen we vanmiddag in aan tafel natuurlijk ook. Tussen 12 en 2. En bij Aart in Utrecht komt thuis vanaf 5 uur.
1: Kom maar bij mij. Via de app. Hoe is het om met pensioen te gaan? En hoe kijk je daarnaar? Laat het weten. Of via Facebook. Dat kan ook. Radio M Utrecht.
0: Zij is ook nog niet met pensioen. Denk je er wel eens aan, Grieta Spannenburg?
2: Ja, ik word altijd een beetje bang van al die berichten over pensioen en je geld. Je wordt natuurlijk gebombardeerd in de media en met reclames van denk aan je pensioen, denk aan dit, denk aan dat.
0: Ja.
2: Dus, ik zou ook gewoon heel lang door willen blijven werken.
0: Ja, dat
2: ik vind het eigenlijk heel leuk om te werken, vrijwilligerswerk, om lekker bezig te zijn. Dus op zich heb ik niet zoiets van, ik moet met pensioen. Ik weet wel, mijn broer heeft een best wel zwaar werken op een schip. Die is wel, werken ze ook fysiek zo zwaar dat hij wel zoiets heeft van op zijn 62e wil hij eigenlijk wel, wel stoppen. Ja. Ja, omdat hij het anders gewoon ook in de nachtdiensten en met de vele uren werken gewoon niet meer volhoudt, zeg maar.
0: Ja, maar dat is dan wel logisch als je zwaar werk hebt op die manier.
1: Ja.
0: Dat je
2: maar
0: dan
2: dit werk kan ik natuurlijk gewoon doen tot mijn 85e of zo.
0: Zeker, minstens.
2: Hoop ik. Minstens. Jij toch
0: 95.
2: Ook?
0: Ja.
1: Ook ook weer oma.
2: Weer oma.
0: Zoals
2: Margot, dat is de weer oma. Dat klopt,
0: Nou, zometeen eens even kijken naar mensen die ook wakker zijn. Een tijdje die ons hebben laten weten via de RTV Utrecht app. Maar eerst even naar jou luisteren. Want we willen wel weten hoe we de dag kunnen gaan besteden vandaag. Of je dan met pensioen bent of niet. Of dat je dan moet werken na je werk dan in dit geval. Qua weer dus, zeg maar. Hoe staan we ervoor?
2: Qua weer is het vandaag behoorlijk bewolkt. Gisteren hadden we natuurlijk een volle bak aan zonneschijn. Volle bak weer aan zonuren. We gaan dit jaar echt in de top 10 misschien. misschien wel in de top 5 terechtkomen van zonnigste jaren sinds het begin van de metingen in 1901. Maar vandaag is eventjes wat anders. Veel bewolking boven ons. Af en toe verdicht die bewolking ook wat. Wordt het een beetje nevelig? Valt er wat lichte motregen of wat lichte regen? Dus ja, een beetje een licht druilerige dag zou je kunnen zeggen. Met wel hoge temperaturen. Het is nu 13 graden op veel plekken. Met een matige zuidelijke wind wordt de temperatuur opgestuwd naar 18. Misschien 19 graden. Dus die temperatuur is helemaal op orde. Het aandeel zonuren is gering. Misschien dat in de loop van de middag eventjes de zon erbij komt. En de echte opklaringen zitten achter het passerende koufront. Dat zal rond het begin van de avond zo'n beetje langskomen. Maar ja, om 7:10 gaat de zon onder. Dus de vraag is of we de opklaringen die er achteraan zitten nog meekrijgen.
0: Ja, precies. Een zonnig weekje dan? Kan ik dat zo concluderen? Al even heel gauw?
2: Ja, woensdag, donderdag, vrijdag komt de zon zeer geregeld tevoorschijn. Is de lucht ook mild overdag met 18, 19 graden. Ergens laat op vrijdag komen er dan een paar buien aan. Maar dat is dan pas weer.
0: Ja, oké. Best een gunstige week dus.
2: Deze dag is een beetje een dissonant in een verder hele fraaie najaarsweek.
0: Nou, heel mooi. Wat heb je dan voor weerspreuk voor vandaag? Het moet iets zonnig zijn.
2: In ieder geval heb ik even weer naar beneden gekeken naar de paddenstoelen. De paddenstoelen staan al klaar, maar de echte herfst is nog niet daar.
0: Oh nee, dat is mooi. Ja. Eet je wel eens paddenstoelen of niet?
2: Zo uit het bos. Oesterzwam.
0: Zo uit het bos.
2: Zo uit het bos, dat durf ik niet. Maar ik vind oesterzwam altijd wel lekker.
3: Oh ja. Heel lekker, ja, voor een risotto. Of een lekkere paddo.
2: Ja, nee. Dat. En de rest, ik durf niet iets te plukken. Jullie dan? Dat je iets plukt en denkt ik ga eens kijken.
0: Ik doe er pas als er van die bakjes omheen zitten.
2: Ja, ik zou dat ook heel eng vinden om het uit het bos te halen.
0: Ja, blijven schimmels natuurlijk. Hè. Ja. Maar goed, als je erin verdiept, niet in de grond, maar ik bedoel in de paddenstoelen.
2: Super interessant.
0: Dat zou best kunnen, ja. Nou, ik ga erover nadenken. Ja, volgende uur hebben we het over paddenstoelen en vooral ook het weer.
2: Helemaal goed, dat zag ik
0: eens. Christian laat al even weten in de RTV Utrecht app dat hij er is. Bob en Anne, ik ben op weg naar Zuid-Duitsland. Maak er een goede uitzending van. Nou, mede door jou zijn we er goed mee bezig, denk ik dan.
3: Morgen,
0: Ruud, die zegt, alle ochtendwerkzaamheden heb ik weer gedaan. Ontbijt en broodpakketje klaargemaakt voor mijn zoon. En nu even lekker luisteren naar Bob en Anne.
3: Dat vind ik gezellig.
2: Hoi Ruud.
0: Dat noem ik gezellig wakker worden. Zijn niet mijn woorden? Ja, ik spreek het uit, maar Ruud heeft dat geschreven. Met een groet aan iedereen. Een hele fijne uitzending vanuit Dordrecht dus. Nou, waar je ook luistert op dit moment. Leuk als je het even laat weten in de RTV Utrecht app. Met de Beach Boys onderweg naar 8 uur. En het volgende uur. Utrecht is wakker. Vanaf zaterdag de week van de 60's.
4: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek.
0: En de verhalen van toen.
4: De week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
9: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
8: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
10: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
8: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
11: Dit is Radio M Utrecht. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB. Een drukke dinsdagochtend. Ben je het wel een beetje gewend? Ochtendspits. De files voor Midden-Nederland. Deze kant op komend over de regio uit. Hoor je zometeen. Eerst even in het kort het nieuws uit de regio met Hanna. Goedemorgen, Hanna.
12: Goedemorgen. Tegen een man uit de Meern is een celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het bedreigen van agenten en het neersteken van een politiehond. Dat gebeurde afgelopen jaarwisseling. Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. De officier wil naast de celstraf die is geëist via de dwangverpleging de man hulp bieden. 7 zogeheten skeve huizen komen op een andere plek in Leidse Rijn, Utrecht. Dat zijn huizen waar mensen wonen die... excuus, even een technisch probleem. Oh. Mensen waar die overlast geven, een verslaving hebben of psychische klachten. Over bijna 3 jaar staan ze aan de Strijlandweg, vlakbij de A2. Op de plek waar ze nu staan worden namelijk huizen gebouwd. En ook Utrechters hebben last van de IT-storing bij Albert Heijn. Daarover straks meer in het regionieuws.
11: Goed, Hanna, dankjewel. Ja, beeldschermen die even uitvallen, dat kan wel, zo'n knippertje, zeg maar.
12: Precies.
11: Ik denk, als je zelf maar niet omvalt, vind ik het allerbelangrijkste, eerlijk gezegd, hoor. Allah, tot zometeen. Alle kameraden en het nieuws uit de regio de hele ochtend bij Radio M Utrecht. Dus zometeen weer om 8:30. Dan verkeersinformatie, dat begint op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Stroohoevenlaken, 20 minuten extra. Goede reis namens ons, waar je ook rijdt. Amersfoort Amsterdam, nog een stukje door tussen Baren en Naarden heb je ook 10 minuten tijdverlies. Dan naar de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen heb je 5 minuten extra reistijd nodig. Je bent er nog niet als je doorrijdt. Van Harmelen tot Nieuwebrug ook weer 10 minuten extra. Maar dat is wel de andere kant op trouwens. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Hilversum en Knopen Dunette 10 minuten vertraging. En de A28 2 meldingen richting Utrecht. Tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort doe je ruim 25 minuten over je reis. Langer dus. En tussen Soesterberg en Knopen Rijnsweerd. Dat is het staartje van de A28. Bijna bij Utrecht of de A27 op. Of doorrijden naar Utrecht. Maar wel 5 à 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig.
2: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival van oktober tot kerst.
13: Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Op zoek naar vervoer waar je echt van op aan kunt? Taxi Touringcar Middelweert is een absoluut begrip in de regio als het gaat om stiptijd. Wist je dat Middelweert ook luxe bussen heeft in alle maten? Voor 15, 20, 30 tot 50 personen. Wel zo makkelijk. Taxi Touringcar Middelweert. Ook Schiphol Service.
15: 0348-44-1800.
16: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
19: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
20: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
22: Radio M Utrecht.
11: Er wordt keihard aan de weg getimmerd. In Rhenen, tussen Rhenen en Veenendaal om precies te zijn. Dat is de N233. Daar kan voorlopig los van de streekbus geen andere bus en geen auto en geen motorrijden en geen vrachtwagen. Ja, dat zijn de grootschalige werkzaamheden. Daar vinden mensen wat van. Robert-Jan Boy staat er bovenop met de microfoon.
23: Ik vind het wel mooi. We maken er wel.
24: Ja, inderdaad. Bij die N233, die weg tussen Veenendaal en Rhenen, voor mijn neus. Eigenlijk op de rotonde zie ik een reusachtige straal asfalt in een vrachtwagen verdwijnen via een van die, die machines. Meneer komt hier een stukje, komt hier voorbij lopen toevallig.
23: Ja, ja.
24: Ik vroeg even aan u, meneer, wat vindt u ervan?
23: Ik vind het wel mooi als het netjes wordt, ja toch? Ik bedoel, ik hoef niet beroeps over die weg dus.
24: Nee. U heeft alle tijd.
23: Alle tijd.
24: Ik moet wat harder praten, want u bent een beetje op leeftijd, hè?
23: Ja, dat is het geworden. Ik heb die dingen helemaal, hoor ik ook niks.
24: Nee,
23: dus
24: nee.
23: Die heb ik uitgedaan.
24: Ja. Ja. Maar het duurt wel tot 4 december. Het duurt wel tot 4 december.
23: Ja. Ach goed, we komen wel weg. En dan gaan we met de trein op de fiets naar de trein. Ja, als het moet. Ja, toch ook nog dat.
24: Kijk eens, nou. Prettige wandeling.
23: Ja, dankjewel.
24: Ik ga verder kijken hier bij de wegwerkzaamheden en bij de mensen die misschien toch even last hebben van de opstopping. Maar als we even op de navigatieapparatuur kijken, dan valt het wel mee met de files. Mensen hebben hun weg kennelijk weten te vinden. Wat zegt u?
23: Je moet de weg een beetje binnen door het dorp. Ik zeg nog dorp, want dus, toen ik hier kwam wonen 7000 inwoners. En nu zijn er 10 keer zoveel.
24: Meneer, het is ongelooflijk. We kunnen er uren over praten. De soort asfalt was er toen ook nog niet.
23: Nee, ongelooflijk. Niet zo,
24: zo zie je maar weer een beetje relativeren. Ja, prettige wandeling.
23: Ja, fijne
11: wandeling. Ja. Robert-Jan, deze meneer... Die laat zich niet gek maken, dat is wat ik wil zeggen volgens mij. We praten door over de werkzaamheden op de N233 tussen Veenendaal en Reen en vice versa. Want dat gaat toch wel eventjes duren sinds deze week. Is er gestart of wel sinds gisteren. Inmiddels 8:09. Waar gaan we over praten in dit uur, Utrecht is wakker?
12: Ja, voor een paar minuten gaan we in gesprek met technologie-expert Sophie Slinkert over het IT-incident dat klanten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal raakt. Ja, boodschappen die bijvoorbeeld niet worden bezorgd bij een kinderopvang hier in Utrecht of bij mensen thuis die vanwege hun gezondheid de deur niet uit kunnen. Veel gevolgen. En we zijn benieuwd, wat is er aan de hand en wat betekent dit?
11: Maar voordat je met pensioen gaat, hebben wij het er nog even over. Hoe ga je met pensioen? Sterker nog, als je met pensioen bent, hoe vind je dat? Nou, een reactie hier van Michel, die zegt, het duurt nog ruim 2 jaar. Ik moet er nog even niet aan denken, ik ben nog lekker aan het werk.
12: Nou, staat dat bijna om de hoek dus.
11: Zo. Overigens niet om de hoek, groentjes vanuit het Duitse Münster. Temperatuur 12 graden Celsius. En wat levert het bij ons op het weer? Dat horen we zo meteen van Grieta Spannenburg. Maar goed, het pensioen dus, praten we graag met je over door. Dus laat weten hoe dat gevoel is om met pensioen te zijn. Wat doe je zoal?
12: Ja.
11: En zag je er tegenop? Ja, ik kan me allerlei vragen voorstellen en leuke antwoorden. Dus kom er maar mee.
12: Kom maar door in de app of op Facebook. Radio M Utrecht.
11: 8:10. On the wings of a Nightingale. We vliegen mee met The Everly's. Donneville uit het jaar 1934.

0: dan, ja, draai je nog maar een keertje om. Als het kan natuurlijk, hè, want het is inmiddels al 7:15 geworden. Misschien moet je de deur wel uit. En misschien moet je er ook wel even een paraplu meenemen. Want het kan nog een beetje regenen. Ja, wat ga je doen? Bijvoorbeeld boodschappen halen. Dat kan, maar dan moet je wel even opletten. Want geen boodschappen kunnen laten bezorgen. Maar ook geen persoonlijke bonuskorting. En soms zelfs lange rijen bij de kassa. Dat ontstond allemaal gisteren. En nog altijd zijn er problemen. Want klanten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal, die merken nog altijd de zogenoemde, ja, noem het maar, de gevolgen van een zogenoemd IT-incident. Sinds zondag is dat gaande. Ja, wat er dan precies aan de hand is, is nog altijd niet duidelijk. Maar wat betekent dat in elk geval? Wat zijn de gevolgen? Daarover gaan we doorpraten met Sophie Slinkert. Goedemorgen, Sophie.
1: Hi, goedemorgen, Bob.
0: Jij bent technologie-expert, zo zetten we je natuurlijk neer. Dit wordt een IT-incident genoemd door Albert Heijn. Ja, inmiddels gaan de gedachten toch echt wel naar een soort met van hek uit, dat ze onder druk gezet worden, dat er iets gebeurd is. Wat denk jij ervan?
1: Ja, je zou bijna denken, hè, en de kans is zeer aannemelijk. Maar Albert Heijn die zegt dat ook met bepaalde redenen nog niet hardop. Ook omdat ze natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf zijn. En om je gelijk te zeggen dat je nou gehackt bent, daar zitten redelijk grote financiële, maar ook juridische consequenties aan. De kans is ook groot dat ze intern nog allemaal onderzoek aan het doen zijn. Ja. En dat ze het misschien nog helemaal niet weten. Ja. Wat je wel ziet, is dat ze inderdaad eerst spraken van een IT-incident gisterochtend. En dat het inmiddels al een cybersecurity-incident is. Nou ja, stel dat ze een gewone storing hadden, dan zou je het geen beveiligingsprobleem noemen. Zoveel is wel duidelijk.
0: Precies, maar dat weet eigenlijk de doorsnee Nederlander ook wel. Er is iets meer aan de hand dan alleen maar, we hebben last van een klein storingje. Personeel, wat ik lees uit de berichten, is nog niet echt op de hoogte gesteld. Want niemand die het weet. Maar je zegt al beursgenoteerd, belangrijk. Want ja, het gaat misschien wel, denk ik dan, een afslag pakkend, om afpersing of wat ook. Dat zou ook nog kunnen misschien.
1: Ja, zeker. Dat kan absoluut. En ook in dat geval, kijk, stel dat het om afpersing gaat, dan hebben criminelen dus toegang gekregen tot het systeem. Die hebben bepaalde gegevens mogelijk buitgemaakt. En die gaan daar dan dus bij Ahold geld voor terugvragen. Want anders dreigen ze het om het vrij te geven. Ja. Mocht dat het geval zijn, en nogmaals, ik zeg absoluut dat het niet hoeft te zijn, maar theoretisch. Nou ja, dan wil Ahold Delhaize natuurlijk die criminelen ook niet heel veel wijzer maken in hun communicatie. Dus dat is ook een van de redenen dat ze misschien nog wat terughoudend zijn.
0: Ja, stel je hebt nou gewinkeld bij een van de winkels die ik net noemde. Maar Albert Heijn of bij Ethos van Gal en Gal hebben ze gelijk alle drie te pakken. Of Delhaize in België kan ook, hè, want die hebben ook zit onder dezelfde keten.
1: Ja.
0: Maar ik heb boodschappen gedaan, ik heb met mijn kaart betaald of ik heb mijn bonuskaarten bijgepakt. Loop ik risico, Sophie?
1: Ja, dat is het lastige, want Albert Heijn heeft inderdaad ook nog niet bevestigd dat er gegevens zijn gestolen.
0: Ja.
1: Dus daar weet je ook nog niet heel veel van, maar je hoeft natuurlijk niet te wachten om nu alert te zijn. En het grootste risico voor klanten van Albert Heijn of de andere winkels die je noemde is niet zozeer de hack zelf, als die er is, maar vooral de oplichters die er daarna mee meeliften.
0: Ja.
1: Dus ik zou iedereen aanraden voor nu, wees super alert. Want trouw elk bericht wat je mogelijk nu gaat krijgen over inderdaad compensatie, tegoedbonnen, je bezorging die mislukt is of inderdaad een eventuele misgelopen bonus.
2: Uh-huh.
1: Ga naar de website zelf van de Albert Heijn of de app als je bepaalde vragen hebt of dingen wil doen. Ga nooit op een link nu klikken.
0: Nee, precies.
1: En heb je je Albert Heijn wachtwoord of een ander wachtwoord van een van de instanties die je ook ergens anders gebruikt, verander dat zo snel mogelijk. Want stel dat dat wel is buitgemaakt, ja, dan heb je de spreekwoordelijke pop aan het dansen.
0: Ja, precies. Ja. Anne, je hebt ook een vraag.
2: Ja, ik had nog een vraag. Want ja, we krijgen bij RTV Utrecht best wel wat reacties op dit probleem eigenlijk. Utrechters die dan zeggen, ja, mijn boodschappen worden niet geleverd. Ik kan niet de deur uit, dus dat is belangrijk voor mij. En de boodschappen zijn niet geleverd bij een kinderopvang bijvoorbeeld. Ja, hoe kwetsbaar zijn supermarkten voor dit soort incidenten? Dat dit ook bij een supermarkt kan gebeuren, joh.
1: Ja, snap ik, Anne. Het is inderdaad ook echt een hele schrijnende situatie. En het vervelende is ook dat supermarkten eigenlijk onwijs kwetsbaar zijn, juist omdat ze zo efficiënt zijn. Want supermarkten die werken natuurlijk met heel weinig voorraad. Het zogenoemde just-in-time-principe. Waarbij ze dus eigenlijk alleen de voorraad in huis hebben die voor een bepaald dagdeel geldt. Maar stel, zoals nu dus inderdaad, dat er een storing is in de systemen, waardoor ook de distributiecentra plat liggen, ja, dan heb je dus binnen no time lege schappen. En dan zie je inderdaad hoe kwetsbaar het is.
0: Ja, en dan kunnen mensen, de klanten van deze winkels, die kunnen naar een andere winkel overgaan. Dat is dan wel het alternatief. Maar dat is voor de firma zelf, die gehackt is, niet zo fijn natuurlijk.
2: Ja, zo, die gaan ook onder lijden.
1: Nee, klopt. Absoluut.
0: Maar als je, want je zegt, verander je wachtwoord, ik wil er nog wel even op doorgaan. Als je bijvoorbeeld iets gekoppeld hebt bij je bonuskaart, en dat is volgens mij bij mij ook zo, dat mijn gegevens daarbij staan. Als ik een betaling heb gedaan, dan is het misschien een beetje handig, maar onhandig. Maar ik moet wel mijn wachtwoord veranderen, zeg je dan, hè? Dat is wel een tip.
1: Ja, absoluut. En in theorie, als het inderdaad om een hack gaat en de gegevens zijn buitgemaakt, dan kan het zo zijn dat het wachtwoord helaas van de Albert Heijn of de andere instanties dus op straat ligt. En dan is het met name belangrijk dat als je dat wachtwoord ergens anders ook gebruikt, de hackers dus met dat wachtwoord ook in andere inloggegevens van je kunnen
0: gaan. Ja, precies. Dat is de reden dat je moet veranderen. Ja. Nou, we volgen het aandachtig natuurlijk, de ontwikkelingen, wat er naar buiten gaat komen.
1: Absoluut, op de voet.
0: En ik hoop dat, dat de boodschappen maar gauw weer binnen mogen komen bij de mensen die daar afhankelijk van zijn. En anders maar even voor je buurman of je buurvrouw even een boodschap doen, denk ik.
1: Ja, dat was inderdaad nog een verzoek wat ik aan de luisteraar wilde doen. Denk even na in je omgeving en in je kringen van, is er iemand die moeilijk ter been is, die een helpend handje kan gebruiken?
0: Ja.
1: Bel diegene op, weet je. Toch ook in deze tijd, wees lief voor elkaar en kijk hoe je elkaar kunt helpen.
0: Wat een mooie woorden, Sophie.
2: Mooi,
0: maar je hebt wel gelijk, hoor. Zeker. Dank je wel, Sophie.
1: Ja, graag gedaan.
0: Sophie Slinker, de oprichter van Sophie en Technologie. Ja, de hack bij Albert Heijn, dat zo gebeurt. Jij zei het ook al, hè? Apart.
2: Ja, het viel me al op. Die zelfscankassa was niet open gisteren waar ik stond.
0: Oh ja.
2: Toen dacht ik, hey.
0: Ik heb de winkel echt even overgeslagen, maar ik moet vanmiddag wel even boodschappen doen. Dus.
2: Nou, gaan we zien dan.
0: Ja, precies. Je hoort dat morgen. Utrecht is wakker met Share, Love and Understanding. 8 minuten.

0: Stop, stop, stop.
1: Ik denk meteen aan de busstop van de Hollies, maar dit is het nummer Stop, Stop, Stop. Daar gingen we even mee weer terug naar de jaren 60. Ja, het enthousiasme groeit naarmate de week vordert. Want komende zaterdag, dan is het 17 oktober. Ja, ik moet even uit mijn hoofd tellen. Ja. 17 oktober, dan starten wij met de week van de 60's. En dat betekent overdag alleen maar muziek uit de jaren 60. Gek is, ik ben in 66 geboren. Dus feitelijk heb ik maar heel weinig van die 60's meegekregen. Maar goed, we hebben al elke dag het programma tussen 2 en 3 uur. Van maandag tot en met vrijdag. Met alleen maar jaren 60. En dan beleef je gewoon echt weer die periode. En vooral ook of ze het gouden weekend hebben met Edwin. Dat hij terugblikt op een jaartal uit de jaren 60. Bijvoorbeeld 66 of 67. Of nou ja, die andere jaren. Kan ook 63 zijn. Ja, dan zit je weer helemaal in die tijd. Wat de krantenberichten waren. En hoe
2: het
1: op de radio
2: mooie tijdmachine. Hè?
1: Zo geven we dan steeds weer een beeld. Zaterdag dus start de week van de 60's. En dan hebben we ook nog de top 100 van 1966, de week daarna. Dat is een groot feest op vrijdag.
2: Ah, leuk. Want
1: 1966 is mensen, ja, Hanna.

0: Anne, het is zo geweldig. Bouwjaar 1966. Ik zeg niks meer. Ik hou mijn mond. Over 2 minuten hebben we het regionieuws bij Radio M Utrecht. Wat heb je het nieuws, Anne? Of Anne, Hanna moet ik zeggen. Hanna en Anna. Ik kan op links en op rechts kijken naar jullie. Heerlijk, ja. Op rechts, Hanna.
1: Overlastgevende mensen die begeleid wonen moeten verhuizen. Daarover straks meer.
0: Oké, nou tot zometeen dan.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Hey, Raymond!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op reumanderwaterontharders.nl.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op reumanderwaterontharders.nl.
0: Voor Midden-Nederland het nieuws van de ANWB. Het nieuws van de weg hoor je zometeen na het regionieuws van Radio M Utrecht door Hanna.
1: Ja, we beginnen met het nieuws over scheve huizen. De 7 zogeheten scheve huizen in Utrecht komen op een andere plek in Leidse Rijn. Het zijn huizen waar mensen wonen die overlast geven, een verslaving hebben of psychische klachten. Over bijna 3 jaar staan ze aan de Strijlandweg, vlakbij de A2. Ze moeten weg van de huidige plek omdat daar huizen worden gebouwd. Deze mensen kunnen niet in een gewone woonwijk terecht. Op de nieuwe plek komt net als nu een beheerdersruimte en begeleiding. Tegen een man uit de Meern is een celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het bedreigen van agenten en het neersteken van een politiehond. Ook zou de man 2 bestelbussen in brand hebben gestoken. Dat gebeurde allemaal tijdens de afgelopen jaarwisseling. Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. De 35-jarige Maika volgde eerder ook al een tbs-behandeling, maar volgens het OM heeft dat niet het gewenste effect gehad. Met een nieuwe behandeling hoopt de officier te voorkomen dat de verdachte nog eens de fout ingaat en hulp krijgt bij zijn psychische toestand. Ook Utrechters hebben last van de IT-storing bij de Albert Heijn. Er zijn lege schappen in de supermarkt en bij een kinderopvang in Utrecht zijn de weekboodschappen niet geleverd. Ook ouderen maken zich zorgen dat de boodschappenservice waar zij afhankelijk van zijn niet doorgaat. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een storing. En in De Bilt krijgen inwoners gratis een boom of struik. Die kunnen ze de laatste zaterdag van de maand ophalen bij de Milieustraat. De gemeente hoopt dat inwoners tegels uit hun tuinen halen om plaats te maken voor het groen. Maar ook mensen met een balkon mogen gewoon een boom ophalen.
0: Heb jij een balkon of een tuin, Sofie?
1: Een balkon.
0: Sofie, hoe komt dat bij Sofie?
1: Al die namen voor de bingo.
0: Ik zat toch een technologie-expert.
9: Zo met Karin en mijn mom.
0: En Wilma doet ook toch even.
9: Wilma,
1: Nou, wij geven toch wel antwoord.
9: Ja, natuurlijk. Zo moeilijk zijn we ook.
0: Jullie zijn heel makkelijk voor mij. Dat is wel heel fijn, ja. Goed, hoe heet je ook alweer? Hanna, heb jij een tuin of een balkon? Dat was mijn vraag eigenlijk.
1: Een balkon.
0: Maar doe jij daar ook iets aan groen op je balkon? Of niet los van alg? Ik neem aan plantjes of zo bedoel ik dan.
1: Ja, dat proberen we wel. Een druivenplan, we hebben veel zon. Dus het is is heel fijn. Maar ook soms een beetje werken om het allemaal goed wel groen te houden. Want dat...
0: Ja.
1: wil nog wel eens hard gaan.
0: Okay. Je moet ook een plekje houden voor als het zonnig is. Zoals vandaag het zonnetje er weer bij komt natuurlijk. Dan wil je ook op een balkon in de zon kunnen
1: zitten. Precies. Het is een beetje proppen, maar het mag niet plagen.
0: Oké. Hanna, heb je nog het weerberichtje voor ons?
1: Zeker. Vandaag grotendeels bewolkt met regen. Hier en daar wat motregen. Het wordt niet al te koud met 18 graden.
0: Ja, wat een mooi vooruitzicht. En je bent er om 9:30 weer voor het volgende nieuwsbulletin, hè?
1: Absoluut.
0: Dat zal meteen. Dankjewel. Hanna Kameraad. En dan verkeersinformatie van de ANWB. Begint op de A1 Apeldoorn in Amsterdam van Stroe tot Hoevelaken toch weer 20 minuten extra. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, het vertraagt vanaf Reewijk tot Woerden, een minuut of 10. Ook de andere kant op tussen Nieuwegein en Harmelen, 10 minuten. Dan ga je verderop tussen Gouda en Blijswijk richting Den Haag ook nog de file in. 5 minuten komen daar weer bij. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweerd. Een kwartiertje extra. En op de A28 de laatste melding voor nu. Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Knoopend Hoevelaken 20 minuten meer. Dus goede reis namens ons, Radio M Utrecht. En over verkeersinformatie gesproken. De N233 die is dicht tussen Veenendaal en Rhenen, vice versa. Daar wordt onderweg gewerkt. Je hoort er meer over van Robert-Jan Boy, want hij bekijkt en praat over nut en noodzaak van die werkzaamheden.
10: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
14: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Utrecht is wakker met Bob van

0: hè? Heerlijk. Oh, zo geweldig. De hoge stem, de kopstem van Paul da Vinci. Van de Rubens en Sugar Baby Love. Maakte het weer even in 1974. Lang geleden. Mooi jaar, denk ik. Maar we moeten weer terug naar vandaag de dag. En moeten is een groot woord. We willen weer terug naar vandaag. Op deze augustusdag. Dinsdag vandaag. De N233. Daar hebben we het over. De weg tussen Rhenen en Veenendaal. Vice versa. Ja, die wordt met grootschalig onderhoud onder handen genomen. Ja, we zitten er met onze neus bovenop. Met de microfoon en de ogen en de oren van Robert-Jan Boy.
1: Jazeker. En Robert-Jan Boy die kijkt richting de rotonde. Aan het eind eigenlijk van de rondweg Oost van Veenendaal. Als je van de A12 komt, je rijdt door via de rondweg richting de T-splitsing. Kun je linksaf richting Rhenen. Dan heb je die provinciale weg tussen Rhenen en Veenendaal. En linksaf kun je ook nog richting, welke kant gaat dat eigenlijk op? Richting Elsten, denk ik zo'n beetje.
2: Als je dus vanaf Veenendaal komt,
1: ja,
2: rondweg Oost, is rechtsaf richting Els, linksaf richting Rhenen.
1: Ja.
2: En die zit dicht nu.
1: Ja, en die wordt in 5 fases opgeknapt. Asfalt hebben we al een uurtje geleden uitgebreid gehoord. En dat gaat tot en met 4 december duren. We staan nu vlak voor die rotonde. Mensen kunnen hier nog naartoe rijden, maar moeten ze omdraaien voor de wegversperring. Achter de versperring zien we allerlei machines aan de gang met stralen asfalt en zo. En daarvoor een paar verkeersregelaars. En daarvoor dus weer de kerende auto's. En laten we om te beginnen eens even gaan luisteren naar wat reacties van automobilisten die reageren op deze situatie.
3: Ja, ik moest nog de rondonde hier op de Knerenweg hebben, maar die is afgesloten. Dus ik moet omrijden. Een stukje, niet zo ver, maar ik moet wel een eindje omrijden.
1: Moet u in Rhenen zijn?
3: Nee, ik moet in Veendal zijn. Hier de eerste rondonde, die is afgesloten en die had ik juist kwart moeten hebben. Driekwart.
1: En had u dat niet van tevoren aan kunnen zien komen?
3: Nou, het heeft wel in de krant gestaan, ik denk, maar ze zullen wel bij Rhenen beginnen. Met stukken, want het gaat in periodes en stukken.
1: Ja.
3: Maar ze beginnen bij Veendals kant, dus een beetje pech gehad.
1: Maar je woont er in de buurt?
3: Ja, ik woon hier in de buurt.
1: Dus. Maar wat merkt u van files en zo?
3: Niks. Daar merk ik niks van.
1: Geen opstoppingen?
3: Nee. Nee, ik woon helemaal in een buitenwijkje, dus dat er komt niet zoveel verkeer, dus geen opstoppingen.
1: Ja, het asfalt moet gedaan worden.
3: Ja, als het nodig is, moet het. Ja. Verder kunnen we er weinig aan doen. Ons eigenlijk maar bij neerleggen, maar dat is bij een heleboel dingen.
1: Ja, nou in ieder geval tot 4 december.
3: Ja, oké, dank u wel.
1: Oh, wat heeft u raad al? Ja.
3: Nee. Ik moet even mijn auto wegbrengen voor een servicebeurt.
1: Oké,
3: dus.
1: Succes.
3: Ja, dank u wel.
1: Meneer, u bent de weg kwijt.
4: Ja, alles is afgesloten tegenwoordig.
1: Ja.
4: En ik vind het slecht afgezet. Want het had veel eerder al aangegeven moeten worden.
1: Maar het is al wel aangegeven.
4: Veel verder hadden ze het allemaal te doen.
1: Ah ja?
4: Ja, want ik nou eigenlijk tot het eind en dan moet ik terug. Maar dat is het leven.
1: En ik hoor u zeggen, alles is afgezet tegenwoordig.
4: Ja, veel. De wegen is veel afgesloten.
1: Ja.
4: Het hoort bij het leven. Dus zo kun je geen geld verdienen.
1: U bekijkt het filosofisch.
4: Ja, klopt ja. En financieel.
1: U gaat door.
4: Ja, ik zou moeten.
1: Oké.
4: Ja, hey, dankjewel.
1: Goeie
4: ochtend.
1: Hoi, hoi. Ja, zo gaat iedereen uiteindelijk door. Jeffrey Tijthoff van de provincie. Ja, meneer zegt, alles is afgesloten tegenwoordig. Dit is weer zo'n situatie. Wordt het dan niet een beetje afgestemd met gemeente, met Rijkswaterstaat?
5: Ja, dat wordt zeker afgestemd met gemeente en Rijkswaterstaat. En daarom, daarom kan het ook voelen alsof er altijd wat afgesloten is. Omdat we niet alles in één keer gaan doen. Dus als we nu ook de A12 gaan doen, dan hebben we geen omleiding.
1: Ja, toch is het wel een beetje het gevoel de laatste tijd dat je van de ene afstopping in de andere wegwerkzaamheid verzeild raakt, hè, zeg maar.
5: Ja, als provincie hebben we niet
1: meer. Weet
5: je
1: dat zelf ook een beetje, als je zo particulier, zeg maar, door de provinciale dreverheid?
5: Ja, als provincie hebben we niet meer afsluitingen nu dan andere jaren. Maar ik kan me best voorstellen, als in de provincie als wegbeheerder heeft dat niet per se. Maar ik kan me wel voorstellen dat het zo voelt, ja.
1: Ja, vindt u ervan, meneer?
2: Ja, die afsluitingen. Ik denk dat een hulp een achterstallig onderhoud is, maar dan moet bij de regering beginnen. Als die de boel niet goed op een rit hebben, dan krijgt de provincie zulke soort problemen.
1: Ja.
2: Dus er valt in, daar een afsluiting. En dan is er weer een keer wat geld en dan wordt er alles afgesloten. En het is helaas niet anders.
1: Ja, het gaat via gemeente, via provincie, via het Rijk.
2: Ja, en ik vind dat het bij de regering, daar doet het fout.
1: Ja.
2: Dat is mijn mening.
1: Dat is uw mening. Ja, goed. Jeffrey Tijthoff kijkt van dat kan inderdaad zo zijn. Maar u loopt hier met 2 honden.
2: Ja, dat klopt.
1: U woont hier al jarenlang.
2: Ik woon hier bijna 40 jaar.
1: Bent u blij met deze werkzaamheden?
2: Ja, Waarom niet? Het moet gebeuren. Als ze het niet doen, wordt het alleen maar erger.
1: Heeft u al wat van files gemerkt of zo, van opstoppingen?
2: Totaal niet. Het is heerlijk rustig bij mij voor.
1: Oh, kijk, dat is weer het voordeel.
5: Zeker.
1: Nou, ik kwam hier bij een diervoederwinkel. Die zei van ja, we zijn er toch niet blij mee. Maar ja, die zaak is minder goed bereikbaar. Ik begrijp wel dat alle omwonenden brieven hebben gehad en zo.
2: Ja, zeker weten. We hebben goede brieven gehad. Zelfs omleidingen op de brieven. Als je goed leest, staat alles aangegeven. Hoe ze kunnen rijden.
1: Ja.
2: De mensen die in de buurt wonen, die weten wel wegen binnen het hoor. Ik zei net al, ga je er over Elst als ik naar Reden moet. Of ik kan een keer over Kerkenwijk, Veenendaal, Waringslaan en dan door Binnenveld kan ik ook in Reden komen.
1: Ja.
2: Dus ja, het is in mijn ogen goed bekend.
1: Goed.
2: Ik heb dus daar op dit moment geen opmerkingen over.
1: Waar beginnen de borden met kijk uit voor afzetting?
5: Ja, op de A12 al.
1: Daar al?
5: Ja, ja okay, en ook op de A15. Dus aan alle kanten staat het aangegeven.
1: Nou, tot en met 4 december in ieder geval de afzetting. Het werken aan het asfalt. De N233 tussen Renen en Veenendaal en vice versa. Succes met de hondjes.
2: Ja,
1: die willen ook weer verder. En nou ja, we kijken hoe het verder gaat. 4 december in ieder geval is klaar.
2: Wat zeker weten.
1: Wat is Sinterklaas cadeautje, zeg. Fantastisch.
5: Ja, mooi, zo is dat.
2: Tot ziens.
6: Leuk.

0: Nou, toch weer even de complimenten voor Waylon.
1: Man over manner.
0: Hij doet een beetje Willie Nelson-achtig aan, maar ik doe dat heel positief, bedoel ik dat dan. Want ik vind het echt heel goed gedaan.
2: Ja, het is een mooi nummer, vind ik ook.
0: Zo.
2: Ja.
0: Willem wordt wakker, zeggen we dan. Het is 9:11. Even kijken of ze aanwezig is. Nog steeds. Ja, het is terug aan het werk, joh. Ja, zie je.
2: Kijk, zeker.
0: Goed verstaan, er heeft een half woord nodig. En jij ook. Grita, tot zo. Want dan gaan we door over het bier voor vandaag. Wordt het een beetje droog al gehaald trouwens? Dan hebben we alvast even een tipje van de sluier opgelicht.
2: Ja, een beetje gemiezen nog de komende uren.
0: Nou, voordat je met pensioen gaat, weten we al meer van jou. Je komt er zo meteen uitgebreid bij. Want we praten vandaag over pensioen. Hoe is het als je met pensioen bent? Ik ben er nog niet aan toe en ik ben er nog helemaal niet mee bezig. Maar oké, hoe gaat dat? Vinden we leuk om erover door te praten vandaag.
2: Nou, willen we het weten van mensen die het al zijn of die het gaan. Ben je bijvoorbeeld begonnen met een nieuwe hobby of vrijwilligerswerk? Of viel je echt in een zwart gat en dacht je, oh mijn god, wat moet ik nu weer met mijn leven doen? We hebben het daarover omdat in Aan Tafel kon hij doorpraten met de schrijfsters van het boek De Derde Helft. Ofwel het pensioen. Nou, er zijn wat reacties binnengekomen. Even kijken, het zijn er best behoorlijk wat.
0: Ja.
2: Zoals van Jan en Tineke uit mijn hoofd. Waar is hij nou gebleven?
0: Waar zijn Jan en Tineke? Die wonen in Ermelo en die zijn wel met pensioen.
2: Ja, die zijn sinds deze zomer allebei met pensioen. Niet tegelijk met pensioen gegaan, maar dus allebei tegelijk.
0: Ja.
2: Ze zeggen van, nou ja, weet je wat het is? Hé, verdorie, dan schiet mijn scherm weer weg. Nou, ik kan ook wel met pensioen gaan als het zo doorgaat. Mijn laptop. Ja, het loopt helemaal vast. Sta je voor je? Ja.
0: Bij jou?
2: Ik kan niet scrollen meer. Oh, mijn muis loopt vast.
0: Ja, dat is. Nou, dat komt dus door die muis. Dat kan niet missen. Ik heb hier een opmerking van Harry, want ik kom er gewoon verder niet aan. Blijft het op mijn beeld zijn. Pensioen, zegt hij, is heerlijk. Veel reizen, soms ook wel spannend. Nou ja, goed, je kunt doen wat je graag wilt doen en wanneer je dat wilt doen. Je kunt ook bijvoorbeeld 's morgens lekker in bed blijven liggen.
2: Oh, dat lijkt me heerlijk.
0: Zeker in de koude wintermaanden. Dank voor deze reactie. En Bert zegt, al 6 jaar ben ik met pensioen na 40 jaar werken. Heerlijk, veel tijd voor hobby's zoals modelbouw en koken. Dat is wat ik graag doe. Leuk, maar wat kook je dan, Bert? Wat vind je dan leuk om te koken? En kom je een keer voor ons koken? Oh, nee, we kunnen hier niet met pot en pannen natuurlijk in die studio gaan zitten. Maar
2: wat zou jij, stel je bent met pensioen, wat zou jij het allereerste doen? Ja. Een reis maken of zo, vind ik wel wat voor jou.
0: Nou nee, ik kom wel eens op vakantie. Ik ben volgende week een paar dagen weg en dat vind ik prima. Of het nou in Nederland is of in dit geval ga ik even naar het buitenland, naar Spanje. En dus dat doe ik al genoeg, vind ik. Dus fietsen ook wel, ontspannen. Ja, ik heb geen idee, Anne. Ik ben er echt niet mee bezig. Ik hoop echt dat ik nog heel lang dit mag blijven doen.
2: Ja, nou, ik ook. Ja. Dat zou ik het ook zo saai vinden, zeg.
0: Ja.
2: Sorry, jou.
0: Ik blijf radio maken. Dat is ongeveer wat ik waarvoor ik geboren ben, denk ik.
2: Ja, nou,
0: en dat radio verandert en de dingen veranderen. Ja, ik verander wel mee.
2: Nou, heel goed. Ja. Inderdaad, in mijn scherm doet het weer. Dus ik kan de reactie van Tineke en Jan even voorlezen.
0: Nou, vertel.
2: Die zijn dus allebei deze zomer met pensioen. Niet, heerlijk van deze zomer genoten. Maar het werk gaat nog wel geregeld door je hoofd. En
0: dat
2: kan
0: ik
2: me dus ook voorstellen.
0: Ja, ja.
2: Dat je dan niet meer hoeft te werken, maar er wel continu over nadenkt. Oh, wat zou die collega nu aan het doen zijn?
0: Mm-hmm.
2: Oh, hoe zou ik nu gaan met dat project?
0: Ja.
2: Of dat programma dan in ons geval. Het lijkt me ook wel afschakelen meteen eventjes.
0: Ja.
2: Nou ja, en hier Jeroen, ik moet nog 5,5 jaar. Ik geniet van mijn werk. Ik weet 100% zeker dat ik me daarna ook niet zal vervelen.
0: Nee, nou, dat denk ik ook niet. Nee. Maar blijf wel aan de gang met hobby en zo. Ik heb natuurlijk veel muziek, LP's, CD's en zo.
2: Je kan gewoon een winkel beginnen thuis.
0: Ja, misschien doe ik dat dan wel. Goed idee.
2: Laat het draaien.
0: Wordt het een stukje leger ook natuurlijk, ja. Maar laat ik het zo zeggen. Ik denk ook niet dat ik me ga vervelen. Maar ik denk ook dat je dat niet moet voor ogen moet hebben. Dat je niks meer zou gaan doen.
2: Nee.
0: Ik moet er niet aan denken dat je elke ochtend niks gaat doen. Elke middag niks. Ik zou wel wat verzinnen hoor, denk ik dan.
2: Ja.
0: Goed, reacties, die nemen we dan mee. Natuurlijk ook vanmiddag weer van 12 tot 2. Waarin Connie dus ook praat over pensioenen in Aard vanmiddag. Vanaf 5 uur.
2: Utrecht kan thuis in zijn programma inderdaad. Hier op Radio M Utrecht praten we erover door. Laat het weten in de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
0: En dan nu tijd voor, jawel!
2: Nog lang niet met pensioen.
0: Nee.
2: Klopt.
0: Nee. Het is ook doorwerken natuurlijk. En dat geldt ook voor trouwens heel veel, denk ik nu in ene, aan de mensen die freelancen natuurlijk. Die zijn er wat minder geworden vanwege het feit. We hebben een bezoek hier, ook gezellig.
2: Ik hoor het, het is een café.
0: Ja, zeker. Doen we de deur even dicht aan nu. Ja, er zijn mensen die binnenkomen natuurlijk. Terwijl wij al veel eerder aan de bak zijn gegaan vanmorgen. Ik weet niet meer waar ik was met mijn verhaal. Ik weet wel waar we meer van willen weten. Dat is van jou, van het weer voor vandaag.
2: Ja, bewolkt. Af en toe is wat, wat gemiezen. Er wordt her en der worden er wat natte straten gemeld.
0: Ja, toch, dus
2: dat,
0: hè?
2: Ja, dat is toch wel van mieze regen. Je hebt niet veel nodig om toch al een nat straatje te krijgen. En toch al natte haren of een beetje een natte jas. Dus dat geldt eigenlijk voor de hele ochtend. Dat er uit de bewolking af en toe wat lichte regen, motregen kan vallen. Ja. Veel bewolking, temperaturen op dit moment rond een graadje of 13, 14. En met een zuidelijk windje gaat die temperatuur wat omhoog. Vanmiddag. Dan is het ook wel een tijdje droog. Vanochtend trouwens ook wel vanmiddag. Misschien dat er ook een paar voorzichtige opklaringen komen vanuit het westen voordat het koufront passeert. Ja. Dat zal rond het avonduur gebeuren, zeg tussen 5 en 7. Met een paar buien. En daarachter zitten dan de echte opklaringen. Maar daarvoor wordt het nog 18 of 19 graden. Dus ook onder de bewolking echt niet koud.
0: Best wel heerlijk eigenlijk vandaag.
2: Ja, de temperatuur is goed. Zonnetje moeten we een beetje missen. Maar die krijgen we dan morgen, donderdag en deels ook vrijdag weer terug. Komt de zon er gewoon weer bij.
0: Kijk eens, ik had ook geen enkele twijfel dat hij weer een keer terug zou komen. Maar dat is morgen alweer.
2: In elk geval en we zitten natuurlijk in een hartstikke zonnig jaar. Ja. Dus wat dat betreft doet ook deze oktobermaand heel goed mee. Ja. Met volle bakken aan zonuren.
0: Heel veel zonuren dit jaar inderdaad. Ja. Ja. We kunnen daar heel negatief over gaan doen. Maar we kunnen er ook van profiteren als
2: Zeker.
0: De zon er is. Dat is wel waar.
2: Absoluut.
0: Ik zeg 5 voor 9. Ik zeg tot z'n metief over gaan doen. Maar we kunnen er ook van profiteren als
2: Zeker.
0: De zon er is. Dat is wel waar.
2: Absoluut.
0: Ik zeg 5 voor 9. Ik zeg tot vanmiddag.
2: Tot vanmiddag.
0: Dan horen we je graag weer. Ik weet Anne ook niet, maar jij bent er in aan tafel weer. Dankjewel,
2: Mooi
0: Rita.
2: Dag. Doei, doei.
0: Dit was hem. Utrecht is wakker voor de dinsdagaflevering.
2: Nou, gaan we naar de woensdag.
0: Ja, precies. Ja. Doen we dan. Vanaf 6 uur morgenochtend. En zometeen Edwin Meerman met de hits uit Hoorn.

0: vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl. Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans

0: Maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 9 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
6: Om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
5: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
7: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
5: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan gaan we even naar de files van dit moment. Gemeld door de ANWB. In een deel van het land is het herfstvakantie, maar toch ook wel druk nog. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. Geldt ook voor de A12 Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Houten. En ook richting Den Haag vanuit Utrecht tussen Gouda en Blijswijk. Dat is ongeveer een kwartier. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Knooppunt Lunette 10 minuten. En ook de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand 0 en Amersfoort Vathorst 10. En de N459 komt niet zo vaak voor van Reewijk naar Bodegraven tussen de A12 en de aansluiting met de N100, de N11, dat is op dit moment 10 minuten. Nou, ook onderweg de hits uit Holland beginnen zo met Frank Boeien.
9: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
10: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
11: Voordeelhuitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169.
12: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
10: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
11: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
10: Voordeelhuitjes.nl.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren, Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En even een kritische noot gekraakt bij het ontbijt. Frank Boeien, inmiddels zonder groep was dit. Goedemorgen, dinsdag de 13e, dus de kust is veilig. Hoewel niet geheel droog overgestoken vanmorgen. Dus op het ritme van de miezenregen onderweg naar de studio. Ik ben Edwin. We halen het zonnetje gewoon muzikaal even in huis dan maar. Hier zijn de hits uit Holland.

0: Gelukkig, muziek als medicijn. Doe maar. Deze muziek ging destijds als een virus door Nederland. Maar daar was de reddende engel Nachtzuster.
1: 3 is prijs.
0: Een rondje vol leven vandaag. Met zelfs ook nog een Utrechts randje. Maar de vraag is vooral, welke namen hoor je in het kort? Met kans op een cadeautje uit onze winkel. In onze etalage ligt te glimmen. Onder andere de gloednieuwe schrijfzet. En ook een mooie cap van Radio M Utrecht. Of een van de andere prijzen naar keuze. Maar ja, dan moet je ze wel aan 3 weten, hè?

naar studio@rtvutrecht.nl. In het laatste geval graag ook even met je telefoonnummer erbij. Ja, die dus ook, hè. En je mag ook gewoon de namen van de uitvoerende geven, hoor. We zijn niet al te streng. Laat het maar horen. Dit is

Ik persoon hier, Boudewijn de Groot. Sommigen die hebben geluk met hun lot, zo te horen. En volgende week tijdens de week van de 60's horen we vooral zijn jonge stem weer voorbij komen, want hij is van alle generaties.

0: Dus volgende week dan moeten we hem wel even missen op de radio als we in de 60s zijn. Zometeen meer daarover nog overigens. En ook deze ga ik draaien. Deze plaats zal volgende week niet klinken. Dus geniet er zometeen nog even van Circus Custers. Ik zal ook de drie fragmenten nog even laten horen voor het spelletje direct. Dan gaan eerst naar Hanna, die heeft het regionieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, in Utrecht groeit de kans op een uitbraak van ziektes zoals rode hond en kinkhoest. Hoe dat zit, hoor je zo in het regionieuws.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken.

0: vragen naar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Zo werd het precies 9:30, het regionieuws met Hanna Kameraad.
3: Ja, we beginnen met nieuws over vaccinaties. Er is een verhoogd risico op uitbraken van mazelen, bof, rode hond, difterie, kinkhoest, tetanus en polio in de gemeente Utrecht. En dat komt omdat de vaccinatiegraad steeds verder daalt. In 2020 was 93% van de Utrechtse kinderen gevaccineerd. Nu is dat 84%. Volgens de gemeente komt dat door een daling van vertrouwen in de overheid, twijfels over de veiligheid van vaccins en desinformatie op sociale media. De gemeente heeft een actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen. 7 zogeheten skeve huizen in Utrecht verhuizen naar een andere plek in Leidse Rijn. Dat zijn huizen waar mensen wonen die overlast geven, die een verslaving hebben of psychische klachten. Over bijna 3 jaar staan ze aan de Strijlandweg, vlakbij de A2. Ze moeten weg van de huidige plek omdat daar huizen worden gebouwd. Deze mensen kunnen niet in een gewone woonwijk terecht. Op de nieuwe plek komt net als nu een beheerdersruimte en begeleiding. Bij een verkeerscontrole in Utrecht-Zuid zijn 11 auto's in beslag genomen en 35 bekeuringen uitgedeeld. De politie meldt dat er ook €69.000 is geïncasseerd. Tijdens de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd op strafbare zaken, zoals zorgfraude en drugscriminaliteit. 2 mensen werden aangetroffen die mogelijk onterecht een uitkering ontvangen. De actie was een samenwerking tussen de politie, gemeente Utrecht en de Belastingdienst. En nu landelijke wetgeving rondom fatbikes vorm begint te krijgen, komen steeds meer gemeenten met regels voor de fietsen met dikke banden. Veenendaal wil een verbod op de fietsen in het centrum, omdat fatbikes volgens meerdere partijen voor onveilige situaties zorgen. Een eerdere poging om dit voor elkaar te krijgen mislukte. Er zijn steden waar het verbod al wel geldt, zoals Enschede en Amsterdam. Het is 18 graden en grijs buiten. Hier en daar valt een buitje of motregen.
2: Nou, je wordt nat op je fatbike ook vanmorgen, hoor.
3: Ja, precies.
2: Dankjewel, Hanna. We gaan nog even naar de weg, want de files nemen af, meldt de ANWB. Ik heb toch nog 2 vertragingen in onze regio die ik even kan melden. Allebei op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen. En ook van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Waardenburg. Nou, dat is dan allebei ongeveer 10 minuutjes.
4: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beepforhelp.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En de saxofoonsolo werd hier verzorgd door Fred Leeflang. De hits uit Holland van Papa Paradijs tot Verliefd. En ook zometeen Stef Bos en Jeroen voor de Boom. Nou, eerst nog even terug naar de 3 is prijs. Win bij Edwin. Welke namen?

namen door te geven. Liedjes over leven dus vandaag voor ons. Maar we zoeken de uitvoerenden. Je hebt nog nou tot ongeveer 14:15. Mag je een mooi cadeautje uitkiezen als je in de uitzending komt. En ook nog bepalen welke van deze drie we helemaal...

0: zaterdag de week van de 60s.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
2: Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
1: De week van de 60s mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag bij ons. Radio M Utrecht.

0: is prijs.
1: Gisteren waren we in Tull en 't Waal en vandaag ook zo'n leuk klein plaatje, maar niet in onze regio. Ver over den Einde zelfs. Spanbroek. Goedemorgen, Ferry.
2: Goedemorgen, Quinn.
1: Ja, zeg je nou Noord-Holland of West-Friesland? Wat zeg jij het liefste?
2: Ja, kijk, als mensen vragen waar woon je, dan zeg ik altijd in de kop van Noord-Holland.
1: Ja, dat is ook duidelijk.
2: En zijn het Noord-Hollanders, dan zeggen ze, ja, doe eens even specifieker, weet je wel.
1: Ja.
2: Ja, dan zeg ik West-Friesland.
1: Ja. Ja. Nou, hier hebben we een mieze regentje vanmorgen. Ik hoor dat het bij jou ook grijs is, hè?
2: Ja, het is nog droog, maar niet lang meer, denk ik.
1: Nee, maar er komt wel weer beter weer aan. Dus hoef je niet heel lang op te wachten, gelukkig. Jij vermaakt je ondertussen met wat hersengymnastiek, zei je net ook.
2: Ja.
1: Niet alleen dit spel, maar ook puzzelen, hè?
2: Ja, elke ochtend eventjes de Sudoku uit de krant. En dan worden de hersenen ook wakker.
1: Ja. En kon je het een beetje snel doen vanmorgen? Kon je een beetje winnen?
2: Jawel.
1: Okay.
2: Ik doe het al zo lang.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja.
1: En wat staat er verder nog op het programma voor vandaag?
2: Nou, niet veel eigenlijk. Het weer nodigt niet uit om wat te doen.
1: Nee, dus een beetje bezigheden binnenshuis, hè?
2: Binnenbezigheden en ik heb altijd wel wat te studderen, noemen wij dat.
1: Ja, studderen, mooi woord. Luisteren is ook zo'n mooie bezigheid. Lekker naar de radio, we zijn altijd bij je. En je sleept zomaar even zo'n mooie schrijfzet in de wacht, want die wilde je graag hebben.
2: Ja, graag.
1: Want je had ze alle drie goed geraden. We gaan ze even doornemen.
3: Ik haal alles uit je leven.
1: De eerste stem was van
2: André Hazes, een junior.
1: Ja. En de liefde. We zijn niet zo streng, hoor.
2: Nee.
1: Deze was misschien wat lastiger.
2: Nou, nee, ik mag ze heel graag horen, Ancora.
1: Oh ja, Ancora. Ja, dit was weer met een andere zanger dan, hè, wat van later. Dat is goed. En dan deze nog. En we eindigen dus in Utrecht.
2: Het goede doel.
1: Het goede doel. Henk en Henk had ik uiteraard ook goed gerekend.
0: 3 is prijs.
1: Nou, heel veel plezier met jouw prijs. Dat is dus die nieuwe schrijfset. Dat is een mooi doosje met bijzondere pennen. Dat zal je wel ontdekken als we bij je aankomen.
2: Oh, hartstikke leuk. Ik ben heel nieuwsgierig.
1: En welke zal ik draaien? Nou, het is eigenlijk wel een beetje duidelijk dan, hè, wat je leuk vindt.
2: Ja, Ancora.
1: Ancora.
2: Mag ik heel graag horen. Ja.
1: Ik moet hem nog heel even opzoeken, want hij is ineens weg. Dan zeggen we meestal, heb je nog iemand die... Oh, ik heb hem gevonden. Ja, nee, daar is hij. Helemaal onderaan mijn lijstje stond hij. Nou, ik wou zeggen, wil je nog de groeten doen, maar laat maar zitten.
2: Hey, dankjewel.
1: Dag, Ferry.
2: Tot de volgende keer. Doei.

0: andere keer misschien.
1: En ik maak zo plaats voor Pieter. En Connie daarna aan tafel over Wereldtrombosedag onder meer. En ook het boek De Derde Helft. Dat gaat over 65 worden, dus niet wat je denkt. En daar ben ik graag weer bij je terug met Studio 60. Nog één hit uit Holland voor Tine, Namibia en John West.

0: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Klinkt lekker hè, als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
11: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit. Wordt een heerlijk dagje Kuit.
12: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

60s. En zaterdag dan gaan we beginnen met onze week van de 60s. Volgende week lekker genieten van dat heerlijke geluid uit de jaren 60. Nou, goedemorgen, 13 oktober vandaag. Ik ben Pieter, ik zorg voor lekkere muziek bij de koffie. En bij de koffie, gezellig dat je erbij bent. En de puzzel, laten we daar eens naar gaan kijken. Het is oktober, paddenstoelenmaand. Dus ga op zoek naar een paddenstoel. Een soort. Niet eten, alleen puzzelen. De L van Leo, de M van Marie, de I van Isaac, een G van Gerard, de Z van Zacharias. Ik heb een A van Anton, de N van Nico, twee keer de E van Eduard, de W van Willem en ook nog de V van Victor. Natuurlijk kun je die letters weer bekijken in de app van RTV Utrecht. Of op de site radio.mutrecht.nl. Daar vind je het wel. En heb je het gevonden, stuur een appje of mail of bel. En wie weet ben je dan zo de winnaar. Succes!

0: Koffie met Pieter Voorage.
1: She's crazy like a fool.

0: Taylor Swift.
1: Radio M Utrecht, we hebben ook de beste nieuwe muziek. Nou, zometeen lekker aan de koffie. 10:50. Dan is het zover. De koffiekeuze. Ja, de maand oktober, november, dat zijn van die tijden dat je ook weer lekker op de bank kan ploffen en kan genieten met een dekentje en een kop thee van een goede oude film of een leuke serie uit het verleden. Dus ik dacht, weet je wat, koffiekeuze vandaag. Dit is keuze 1. Ja, dat is het thema uit Midnight Cowboy van John Barry natuurlijk. Zou je deze helemaal willen horen, laat het weten. En stem 1, stuur een appje naar de studio. Maar ja, dan hebben we ook nog keuze 2.

Ben Hammer en zijn Crockett's Theme natuurlijk uit de serie Miami Vice. Ik ben benieuwd, wat is je favoriet uit de televisie- en filmhoek deze keer? John Barry dus, Midnight Cowboy. Of twee, Jan Hammer en Crockett's Theme. Laat het weten, stuur een appje naar de studio. En de meeste stemmen gelden. Zo werkt het weer.

gaat lekker. Koffiekeuze, over een paar minuten wordt het John Barry met zijn Midnight Cowboy. Of ga je liever voor Jan Hammer, Miami Vice en Crockett's Theme? De meeste stemmen gelden, en dat kan nog heel even. Stuur een appje naar de studio. En dankjewel voor het meedoen. Radio en Utrecht. Hier is Julie.

0: Ja, Julien Clerc, Steel Shot. Dit is Radio M Utrecht. Zometeen gaan we naar de jaren 80. Virgil Sharkey en natuurlijk de koffiekeuze. Laatste nieuws met Hanna is ook onderweg. Hanna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je zometeen?
1: Nou, mogelijk liggen de gegevens van zo'n 900 Utrechters op straat.
0: Poeh. Dit en meer. Zometeen over een minuutje.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je

0: levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
5: Zo, het laatste nieuws met Hanna. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. We beginnen met een datalek. Een Utrechtse zorgwebsite is gehackt en daardoor liggen mogelijk de gegevens van bijna 900 Utrechters op straat. Het gaat om de website Welzijn op Recept, een platform waar inwoners terecht kunnen met milde psychische klachten. Volgens de gemeente Utrecht zouden onder meer namen, telefoonnummers en medische informatie zijn gelekt. Inwoners van wie de gegevens mogelijk zijn ingezien, zijn daar ondertussen over geïnformeerd. Er is een verhoogd risico op uitbraken van mazelen, bof, rode hond, difterie, kinkhoest, tetanus en polio in Utrecht. Dat komt omdat de vaccinatiegraad steeds verder daalt. In 2020 was 93% van de Utrechtse kinderen gevaccineerd. Nu is dat 84%. Volgens de gemeente komt dat door een daling van vertrouwen in de overheid, twijfels over de veiligheid van vaccins en door desinformatie op sociale media. De gemeente heeft een actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen. Deze week rijden er minder treinen rond Amersfoort. Tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn worden bussen ingezet vanwege de werkzaamheden. Volgend weekend geldt dat ook in de richting van Putten en Barneveld. Reizigers doen er verstandig aan om voor vertrek even de reis te plannen. Nog even een tip. Ik zou dat sowieso doen. Waarom lees je op onze website uitgebreid? Want morgen is er een OV-staking. Inwoners van Oudewater mogen meedenken over 2 fietsroutes in de gemeente. Het gaat om de routes tussen Touwslag en de binnenstad en Strengen richting de Prins Bernhardstraat. De gemeente wil onder meer weten of er onveilige punten zijn, waar het groener kan en of er extra voorzieningen moeten komen, zoals bankjes of prullenbakken. Daarmee wil de gemeente fietsen tussen de binnenstad, scholen en sportclubs makkelijker en veiliger maken. Het is 18 graden en wat grijs buiten. Hier en daar valt een buitje of motregen.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
8: Voordeelhaartjes.nl. Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
12: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
14: Ontdek Kasteel De Haar met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
18: En bij de koffie met Pieter Voorhuis.

het allemaal goed daar? Heb je alles een beetje onder controle vandaag? Oké. Vraag het even. Dit is Radio in Utrecht en ik vind het hartstikke leuk dat je wat van je tijd met ons deelt. En geniet van de muziek. Ja, en ook de muziek bij de koffie natuurlijk. Het is tijd voor de koffiepauze. Ik dacht, een leuk themaatje vandaag. Beetje donkere dagen, regen gehad ook dit weekend. Het is nu ook een beetje grijs en grauw. Ja, wat doe je dan? 's Avonds misschien even terug in de tijd met een goede film. Of een leuke serie uit het verleden. Hè? Wat dacht je van Midnight Cowboy? Legendarische film met Dustin Hoffman natuurlijk. En die prachtige muziek van John Barry. Nou, dat was keuze 1. En daartegenover, ook niet verkeerd... Wie keek er niet naar? Miami Vice. En daarbij hoorde Jan Hammer en zijn Crockett's Theme. Dat was keuze 2. En wat is er gereageerd? Dankjewel. Ik kan echt niet iedereen noemen, maar ik pak er even wat namen uit. Wander, dankjewel voor het reageren. Sylvia, Jaap, Anja, Wil, Anneke en Ineke. Jan Hoek gaat voor Jan Hammer. Leonie, bedankt. Wilma, Marion, Henk, Paul. Jij gaat ook voor Jan Hammer. Dat was de muziek die jullie beluisterden tijdens de zeiltochten naar Engeland, schrijf je. Nou, ik heb er meteen een heel mooi beeld bij, met die muziek ook. Joke, dankjewel. Gerry, Anne, Anne, ja, Jeannette, Peter, Honda, Carola zie ik staan. Nou ja, de stemmen zijn geteld hoor. En we gaan naar de jaren 80. Jan Hammer en zijn Miami Vice Crockett's Theme kreeg de meeste stemmen. Geniet ervan, dit is de Koffiekeuze.

0: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
1: en de verhalen van toen.
0: De week van de 60's mag

0: zeg het wel vaker. Als je naar Radio M Utrecht luistert, dan blijf je bij. Nieuwe muziek en dan kom je nog eens ergens. Bijvoorbeeld in de disco. Hè. Dit was Bauza en Magnetic. En dan heb ik ondertussen aan de lijn Teuny. Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: en welkom bij Radio M Utrecht, Teuny.
1: Dankjewel.
0: En jij zit in Amerongen.
1: Nou, we zitten op het ogenblik op de camping in Lunteren.
0: Op de camping in Lunteren.
1: Het is zo mooi weer.
0: Een beetje van hetzelfde, denk ik, vrees ik, vergeleken met hier.
1: Het is hetzelfde weer, ja, zeker.
0: Ja. Oh jee. Zit je al lang op de camping daar?
1: Vanaf donderdag.
0: Oh, oké. Okay.
1: Met een vriendin.
0: Ja. Dan was het weekend ook wel wat plansbuien gehad, hè, denk ik.
1: Ja, maar goed, spelletjes doen is ook leuk.
0: Nou, dat wat ik net ook vertelde op de radio, het is ook alweer de tijd inderdaad om lekker met een dekentje op de bank daar een goede oude film te kijken of een spelletje te doen of gewoon eens met elkaar lekker te kletsen en naar de radio te luisteren. Dus je maakt er wel wat van daar, hoor ik.
1: Zeker, okay. Ja.
0: Nou, gezellig. En je kan ons ook gewoon meenemen. Ook in Lunteren zijn wij goed te ontvangen natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dan kun je ook meedoen met de puzzel.
1: Ja.
0: Ja, het is een paddenstoelenmaand, hè?
1: Ja,
0: en ook in het nieuws deze week dat ze echt als paddenstoelen uit de grond schieten. Heb je ze ook al gezien daar in Lunteren?
1: Amerongen wel. Prachtige paddenstoelen zijn zeker.
0: Gisteren ook weer een rondje gelopen bij mij in de buurt. En daar kwam ik ook weer alle hele interessante soorten tegen. Maar gazon zit ook helemaal vol. Dat kan binnen een dag, hè, dat je ineens van die enorme hoeveelheid de paddenstoelen tegenkomt.
1: Ja, een hele grote.
0: Ja, prachtig.
1: Ja, heel mooi.
0: Nou, welke soort heb jij gevonden vandaag?
1: Vliegenzwam.
0: De vliegenzwam.
1: Ik zou niet weten welk het is, maar...
0: Dat is die met die rode stippen volgens mij, als ik het even...
1: Is dat zo?
0: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Oké. Nou, prachtig is die, ja.
0: Ja, leuk om naar te kijken.
1: Zeker.
0: Niet om aan te raken.
1: Nee, doe ik niet, zonde. Nee,
0: ja, het is inderdaad die met die rode stipjes.
1: Oké.
0: Zonde inderdaad en ook giftig. Dus goed oppassen. Nee. Mooie foto's kun je er ook van maken, hè?
1: Ja.
0: Goed, Teuny. Ik ga eens even kijken wat ik voor je heb. Want je mag natuurlijk wat kiezen uit onze prijzenkast hier.
1: Oh, leuk.
0: Jazeker. En we hebben sinds vorige week ook weer wat nieuwe prijzen. Bijvoorbeeld een mooie schrijfset van Radio M Utrecht. Ik heb een leuke cap in de kleur zwart met een wit logo van de radio. Ik heb een keukenschort natuurlijk, de klassiekers, hè, het puzzelboek of de shopper.
1: Het eerste wil ik wel, schrijfset.
0: De schrijfset. Je hebt groot gelijk.
1: Heel leuk. Ja.
0: ik ga hem naar je toe sturen.
1: Oké, dankjewel.
0: Nou, dan wens ik je ondanks het grijze weer toch nog een hele fijne tijd daar. Maar dat gaat ongetwijfeld goed komen.
1: Komt zeker goed.
0: Goed zo. Laat de radio lekker aanstaan. Dan vind ik hartstikke gezellig dat je erbij bent.
1: Zeker.
0: Tot de andere keer, Teuny.
1: Dankjewel en bedankt, Pieter.
0: Graag gedaan.
1: Fijne dag.

So funny, funny, honey, honey. En daarvoor Tony, de winnaar van onze nieuwe schrijfset. Dat is een leuke nieuwe prijs in de prijzenkast hier. Nou, zometeen de tweede ronde woordbouwer. Heerlijk puzzel weer op de camping misschien ook wel. Doe mee en win iets leuks. En geniet van de muziek. Elvis is onderweg. Clean up your own backyard. Zitten we toch weer in die tuin, hè, zometeen.

0: nu bij Ben dubbel dikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV.
4: Ja. Maar ook Nepal en de Himalaya.
3: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
4: Of met de jungle van Borneo.
3: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit. Wordt een heerlijk dagje kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
17: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

geniet van je dag. Samen met Radio M Utrecht. En lekkere koffie en muziek. En dat noemen we M bij de koffie. Van Wham en Earth, Wind and Fire. Zometeen Elvis is ook onderweg. En nou, misschien ben je al begonnen. De letters in de app van RTV Utrecht. Met die letters kun je een woord maken. We zoeken weer een paddenstoel. Soort. Ik zie ze nu al binnenkomen. De K van Karel, twee keer de N van Nico, de B van Bernard, de F van Ferdinand, drie keer een E van Eduard, dan heb ik hier nog een A van Anton, de L van Leo en de J van Joris. Als je het gevonden hebt, stuur een appje naar de studio. Hè. De letters vind je in de app of op radio.mutrecht.nl. En leuke prijzen in de prijzenkast natuurlijk. Onze schort, de shopper, maar ook de nieuwe schuifset. En de cap van Radio M Utrecht.

0: is kwart over.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Elke dag in dit programma tijd voor de King. En dat heeft hij verdiend. We noemen het kwart over Elvis. Kijk maar op de klok. Ja, vandaag de 60s. Alvast een klein voorproefje, want zaterdag dan beginnen we natuurlijk met onze week van de 60s. Jarenlange traditie. De enige echte week van de 60s bij Radio en Utrecht. Nou, dat wordt weer genieten. 7 dagen lang in het teken van de jaren 60. Met aan het einde van de week een mooie top 100, namelijk de top 100 van 1966. Dus lekker genieten. En nu alvast een voorproefje met de King natuurlijk, Elvis. En dit is Clean Up Your Own Backyard.

0: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
1: en de verhalen van toen.
0: De week van de 60's mag je niet missen.

0: zometeen swingen we verder met John Denver. Zijn country boy is onderweg. Natuurlijk ook het laatste nieuws. De tijd vliegt. Het is alweer bijna 11:30. Hanna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je zo?
1: Nou, ook vandaag gaat de zoektocht verder naar een overvaller in Amersfoort. Daarover straks meer.
0: Oké, tot zo.
2: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
3: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
2: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
4: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
2: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
5: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Geeft ruimte.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke spieljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
0: Is het 11:30, het laatste nieuws met Hanna. Hanna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dan beginnen we met die zoektocht, hè, naar de overvaller.
1: Ja, hij is nog steeds niet gevonden. Gisteren overviel een man een gezondheidscentrum in Amersfoort. Volgens de politie heeft hij een medewerker bedreigd met een wapen en medicijnen gestolen. In dat centrum zit onder andere meer een huisarts en een apotheek. Agenten met kogelwerende vesten zijn gisteren urenlang op zoek geweest naar de man. Tevergeefs dus. Vandaag zoekt de politie verder. Bus- en tramchauffeurs staken morgen. Het is nog onduidelijk welke lijnen er wel of niet gaan rijden. Dat hangt af van hoeveel chauffeurs het werk daadwerkelijk gaan neerleggen. Reizigers worden geadviseerd om vlak voor vertrek de reis te plannen en te checken. De bonden eisen meer loon, minder werkdruk en een goede ouderenregeling. De vakbonden zijn van plan om tot kerst elke week één dag te staken. Helikopters van Defensie vliegen komende donderdag in de regio Soest. Met één of meer Chinooks zal de bemanning een buitenlanding trainen. Dat is een landing op een niet-militaire plek. Eenheden worden daar afgezet en opgehaald.

0: Defensie zegt gebieden met bebouwing, industrie en veel mensen te vermijden. Ook wordt geprobeerd om geluidsoverlast te voorkomen. Wie toch klachten heeft, kan zich bij het ministerie melden. Inwoners van Oudewater mogen meedenken over 2 fietsroutes in de gemeente. Het gaat om de routes tussen Touwslag en de Binnenstad en Strenge richting Prins Bernhardstraat. De gemeente wil onder meer weten of er onveilige punten zijn waar het groener kan en of er extra voorzieningen moeten komen, zoals bankjes en prullenbakken. Daarmee wil de gemeente fietsen tussen de binnenstad, scholen en sportclubs makkelijker en veiliger maken. Het is bewolkt vandaag met hier en daar wat regen en 18 graden. Vanavond en vannacht wordt het droog en helder.
1: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: De Midget Golftuin in Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
3: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
5: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
6: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
7: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
8: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
9: Doet u voorzichtig met mijn vader.
10: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
11: En bij de koffie met Pieter Voorage.
12: Radio M.

0: binnenkort heeft Jos ook weer de countrymiddag, Connie.
1: Ja, ik zag het. Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, ja. Later meer daarover. We kijken eerst even naar jouw programma. Dat begint zo om 12 uur.
1: Ja.
0: Wat ga je doen vandaag?
1: We gaan het hebben over vrouwen die een beetje een zoektocht hebben als ze de leeftijd van 65 hebben bereikt, Pieter. Want dan begint de derde helft. En dat is tevens de titel van een boek wat voor mij ligt. Jolande de Best, die krijg ik hier zo meteen op pad, op bezoek. En zij heeft tijdschriften gemaakt. En ze heeft er ook zelf ervaring mee, want ze is in de 70. En dat is eigenlijk een boek voor dames die die leeftijd hebben bereikt. Wat ga je dan doen met je leven?
0: Ja.
1: De weg ligt open. Je kunt zoveel doen, maar er zijn ook mensen die vallen wel in een gat. Of die zeggen, ja, ik ben nu steeds wel een beetje op mijn kleinkinderen aan het passen, maar wil ik dat wel? Wil ik niet toch nog vrijwilligerswerk gaan doen?
0: Ja.
1: Dus daar gaat het eigenlijk om. En dat is heel toepasselijk, want daar gaat de dagvraag ook over. Vandaag te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Hoe is het om met pensioen te gaan? Begon je gelijk met allemaal hobby's, vrijwilligerswerk? Of viel je misschien wel in een zwart gat? Of zat het er ergens tussenin? Vind ik wel heel leuk hoor, want heel veel mensen reageren erop. Ik wil een heel klein stukje laten horen. Dat kwam ik toevallig tegen. Ik ga dan op de redactie een beetje speuren van, is daar nou nog iets leuks te horen? Het is wel een tijd geleden dat dit liedje is gemaakt. Je hoort de stem van Frits Lambrecht. Een mooie acteur met zo'n mooie stem. En die hebben dan een liedje gemaakt over je pensioenleeftijd. Er staan allemaal oudere mensen in het koor. Mm-hmm. En Henny Vrienten, die leefde toen nog. Ook met zijn zoon Xander, die spelen bas. Met een hele toepasselijke tekst. Klein stukje.

0: Ja, zo ging dat toen, hè?
1: Zeker.
0: En dat is nog steeds aan de orde natuurlijk. Want vroeger ging je met de fut als je, wat was het, 55? En nu is het 68.
1: Ja.
0: Dus daar heeft iedereen wel een mening over. We gaan ons er vanmiddag eens eventjes rustig in verdiepen.
1: Hartstikke leuk. En heb je, wil je reageren? Dat kan via de app natuurlijk.
0: Ja.
1: Of onze Facebookpagina. Mooie verhalen komen daar alweer.
0: Ja, ik heb ze al gelezen. Het zijn hele bijzondere verhalen.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja.
1: We zitten er klaar voor, Cornie. Tot zo.
0: Tot zo.

0: Ja, Beach Boys. Radio M Utrecht. Ja, Anneke.
1: Ja.
0: Ja. Dat krijg je ervan, hè?
1: Krijg ik ervan, inderdaad.
0: Ja. Jij dacht vanmorgen, weet je wat? Pen en papier bij de hand. Of heb je in de app gekeken? En
1: Ik heb in de app gekeken.
0: Ja.
1: En toen zag ik al die letters zo. En toen dacht ik, hé, wat moet ik daarvan maken?
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment zag ik vee. En toen dacht ik, vee, ja, bosvee. Toen dacht ik aan elfen.
0: Ja.
1: Elfjes.
0: Ja.
1: En ja, zodoende. Ik denk, hé, volgens mij zou dat wel eens kunnen zijn. Dus vandaar.
0: Nou, dat ben ik wel heel benieuwd. Je mag het even zeggen. Wat heb je gevonden?
1: Elfenbankje.
0: Dat was hem, het elfenbankje. Had je nog meegekregen dat we op zoek waren naar een paddenstoelsoort?
1: Ja. Oh, okay. Het was met de vliegenzwam. Dus toen dacht ik, oh ja, die volgende mevrouw die wist niet dat de vliegenzwam was. Ik denk, volgens mij weten heel veel mensen toch wel, dat leer je op school voeren, de vliegenzwam.
0: Ja, het is maar net wat waar je interesse ligt natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. En het elfenbankje, dat is inderdaad ook een prachtige paddenstoel. Heb je hem wel eens, ben je hem al tegengekomen bij jou in de buurt?
1: Nou, bij mij in de buurt, zijn er niet zoveel dat soort dingen. Maar in het bos natuurlijk wel, hè. Daar zie je ze volop.
0: Ja, prachtig, die oktobermaand, hè, met al die mooie paddenstoelen links en rechts. Vooral naar kijken, niet aankomen en niet plukken.
1: Ja. Nee, niet lukken. Nee, vooral niet eten. Ook.
0: Nee. Alleen in de supermarkt.
1: Ja.
0: Die kan je wel gewoon pakken. Ja, de paddenstoel stond centraal deze morgen. En het elfenbankje, dat was inderdaad de goede oplossing. En dan leuke verrassing als dan zo de telefoon gaat, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Je bent de winnaar, je bent uit de hoed gekomen. En dat betekent dat je wat mag gaan kiezen, Anneke. Uit de prijzenkast hier. Een mooie schrijfset heb ik voor je. Dat is een nieuwe prijs. Ik heb ook een leuke cap van Radio M Utrecht. Natuurlijk ons keukenschort, het puzzelboek of wil je de shopper?
1: Ja. Ik denk de keukenschort.
0: Het keukenschort.
1: Laat ik over de keukenschort
0: gaan. Ja. Goed zo. Nou, dan ga ik er mooi strijken. Dan doe ik er een strik omheen. En dan komt hij richting.
1: Ja, helemaal geweldig.
0: Richting Hagestein. Nog leuke plannen voor vandaag? Of een binnendag en wat aanrommelen?
1: Ja, dat laatste.
0: Ja. Ik merkte het ook. Het was weer heel druk hier op de lijn ook. Dus iedereen zit binnen klusjes te doen, denk ik.
1: Ja.
0: Goed. Nou, dan wens ik je daar ook succes mee, Anneke. Dank je wel voor het meedoen.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Ja.
0: En een mooie dag daar.
1: Ja, jullie ook een hele mooie dag. En succes nog met de uitzending.
0: Dat komt goed.
1: Laatste paar minuten.
0: Wie weet, tot de volgende keer.
1: Ja, wie weet.
0: Oké, dag Anneke.
1: Ja hoor.
0: Hoi.
1: Dag.

hoop dat Joe blijft luisteren. We zijn er de hele dag. Dit is Radio M Utrecht. En zometeen natuurlijk de lunch met Cornie aan tafel. Veel plezier. En daarna de 60's. Met Edwin. Goedemiddag. Met Edwin. En Utrecht komt thuis met onze aard natuurlijk.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe geeft ruimte. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. 12 uur, Dorald Negens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie. Diezelfde dag is de terreurverdachte van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote computerstoring. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken, daarna vrij zonnig. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, 2:12 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Marlijn is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Er wordt opnieuw gezocht naar de man die gisteren een gezondheidscentrum in Amersfoort heeft overvallen. Hij bedreigde een medewerker met een wapen en heeft medicijnen gestolen. En hij is dus nog niet gevonden. Utrecht wil gratis kraamzorg voor alle bewoners van de wijken Kanaleneiland en Overvecht. Vanaf volgend jaar begint een pilot. Ook moet het werk voor kraamverzorgenden aantrekkelijker worden in de stad. En Utrecht hoopt dat te bereiken met gratis parkeren en voorrang op een sociale huurwoning. Militairen die trainen deze week in de buurt van Soest. En dat gaat om een buitenlanding. Dat betekent dat ze helikopters laten landen op een niet-militaire plek. Dus militairen afzetten en ook weer ophalen. als het allemaal goed gaat.
9: Okay.
10: Dus dat en meer zo.
9: Dankjewel.
11: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda. Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen. Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Kou in hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
14: Ontdek Kasteel De Haar met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: zo heel oud klinkt die piano. Nou, ook weer niet, hoor. En kon ik toch maar zo spelen als deze pianist. Diana Ross op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. Fijn dat je luistert naar het lunchprogramma Aan tafel. Dinsdag 13 oktober. Wat druilerige dag. Ik kijk even naar buiten. Ik zie parapluutjes. Nou, 10 voor 1. Dan hoor je het uitgebreide weerbericht. Ja, we gaan het hebben over trombose. Het is vandaag Wereldtrombosedag. En daar is goed nieuws over en daar is slecht nieuws over. En dat hoor je zo meteen na deze van Neil Diamond. MUZIEK

0: mooie zin eigenlijk. Dan maak ik je pijnstiller. Nieuwe single van Suzanne en Freek. 12:15, je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. Het is vandaag Wereldtrombosedag en daar heb ik goed en slecht nieuws over. Eerst het slechte nieuws. In de toekomst kan 1 op de 4 mensen overlijden aan trombose. Het goede nieuws is, je kunt er ook iets aan doen om het toch wel enigszins te voorkomen. Want als je weet dat niet alleen oudere mensen het krijgen en je goed op je lijf kunt letten, dan is dat een stap in de goede richting. Ik heb aan de lijn Annelies Verhelst. Zij was 37 jaar toen zij zich niet lekker voelde en dacht dat ze trombose had. Annelies, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn jou eventjes aan de lijn te hebben. Eerst nog even kort uitleggen, wat is ook trombose? Wij weten dat het een bloedprop is. Is er nog iets meer over te vertellen?
1: Ja, het is zeker een bloedprop. En het komt voornamelijk in de grote vaten voor. In met name benen toch wel. Maar kan ook in armen of op andere plekken gebeuren. Het is eigenlijk, je bloed stolt dan te veel en blijft een tijdje plakken totdat het losschiet. En dan gaat het reizen in je lichaam. En soms kan dat eindigen in een longembolie. Als ik het goed zeg, ik ben geen arts natuurlijk. Maar bij mij eindigt het wel in een longembolie.
0: Ja, ja, zeer gevaarlijk. Hoe gaat het nu met jou?
1: Het gaat nu goed. Ja,
0: ja. Oké, gelukkig. Ja, even het dingetje. Want wij denken allemaal trombose, dat is echt iets voor oudere mensen hoor. Die stilzitten. Maar jij was 37 toen je dat kreeg. Wat gebeurde er?
1: Ja, ik was inderdaad 37, jong, vrij gezond in mijn beleving althans. En ik begon me echt ziek te voelen. Een beetje zoals corona, zeg maar. Dat je echt over je hele lichaam eigenlijk ziek voelt. En dat trok echt naar mijn longen. En het gekke was dat ik dus de week ervoor last heb gehad van mijn been. Weet je, zo'n gek gevoel qua kramp en zo. Maar er was niks echt aan te zien. En dat was van de een op de andere dag weg. Ja. En 's nachts werd ik een paar keer wakker met pijn in mijn longen. En de dag daarna werd het eigenlijk alleen maar erger. Dus ging ik naar de huisartsenpost.
0: En wat werd daar gezegd?
1: Ja, dat kan geen trombose zijn. Ze heeft ook nog even naar mijn been gekeken. Maar er was natuurlijk al niks meer te zien. En je bent nog jong en gezond. En dat lijkt me meer iets in de richting van een longontsteking, zei die arts daar.
0: Ja, dat was het niet. Hoe kwamen ze erachter dat het toch een trombose was?
1: Nou, dat heeft nog een week geduurd daarna. Want ik ben 2 dagen later naar mijn eigen huisarts geweest omdat het niet wegtrok. En eigenlijk alleen maar erger werd. En ook die huisarts die zei van dat kan geen longembolie zijn. Want er waren toch een aantal symptomen die ik dan ook niet had. En ik werd wel naar het ziekenhuis gestuurd om een foto te laten maken van mijn longen. Maar daar was niks op te zien. Nog een paar dagen later werd het zo erg dat ook mijn hart echt heel erg raar ging doen. En dat ik dacht van dit is heel vreemd. Dus toen heb ik de soort van dienstdoende arts op vrijdag gebeld. Want dat is hier in de buurt een soort van wisseldienst. Dus en die zei van zal ik je dan toch maar een bloedtest laten doen?
0: Zo, ja. En daar kwam het uit uiteindelijk?
1: Daar kwam het uiteindelijk uit en hij had het ook niet met spoed aangevraagd. Ik heb zelf moeten zoeken naar een locatie waar ze die middag nog plek hadden om een bloedtest af te nemen. Ik heb daar ook een half uur van moeten reizen om daar te zijn. En die vrouw die zag die test afnam, die zag dat buisje bloed en die zei van weet je zeker dat het geen spoed is. Ik zeg ik weet dat volgens mij zeker, maar als je het spoed kan maken, dan graag natuurlijk. En dat heeft ze denk ik gedaan.
0: Ja. En wat doe je nou uiteindelijk als je een longembolie hebt? In dat geval, wat moest jij doen? Wat gebeurde er?
1: Nou, ik moest eigenlijk direct naar het ziekenhuis en dat heb ik ook gedaan. Toen kwam ik op de hart-longafdeling terecht en daar hebben ze me 24 uur lang aan de monitor gehangen. En wederom dat mijn hart natuurlijk ook betrokken werd. En ze hebben me direct bloedverdunners gegeven en een CT-scan gedaan. En ook daar kwam weer een foutje van de dienstdoende arts bij, dat hij met die bloedtest eigenlijk ook een niertest had moeten doen om te zorgen dat ik direct door had gekund naar de CT-scan. En dat is niet gebeurd. Dus in het ziekenhuis waren ze ook een beetje bebolgen eigenlijk dat ik niet direct door kon. Want daardoor moest ik dus nog langer wachten met alle pijn van dien.
0: Ja.
1: Dus dat zouden daar ter plekke goed in de gaten.
0: Het is een gek verhaal. Mede dat je denkt altijd aan een trombosebeen, dan wordt dan dik opgezwollen in rood. Maar goed, dat was bij jou niet het geval. Nee. En wij denken, ja, dat zijn ouderen. Maar dit is dus, en dat hoor je wel vaker, hè, dat jonge mensen ook een last van trombose krijgen. Wat kun je doen om het te voorkomen eigenlijk? En is het te voorkomen?
1: Ik weet niet helemaal zeker of het te voorkomen is. Ik ben geen arts. Ik denk als je een bepaalde aanleg hebt dat vrij lastig is. Het is meer dat je kan zorgen dat je net dat je niet direct krijgt of zo. De standaard dingen die ook gelden voor andere ziektes, die gelden hiervoor dus ook. Dus regelmatig bewegen op een dag. En ook echt even minstens een half uur intensief gezond eten. Niet drinken, niet roken. Als je lange vluchten doet, dan zeker steunkousen dragen.
0: Ja,
1: en zorgen dat je bloed dus in je grote bloedvaten goed blijft stromen.
0: Ja, dat is belangrijk. Ja, ik moet ook denken aan Johnny Boer. Hè? Dat was volgens mij ook zo'n voorbeeld die daar ineens last van had. Gezonde leefstijl. Nou, kortom, dit is dus een waarschuwing. Wil mensen ook natuurlijk niet bang maken. Maar het kan dus iedereen overkomen. En als je kijkt naar het slechte nieuws. 1 op de 4 mensen gaat in de toekomst overlijden aan trombose. En een trombosebeen is weer wat anders dan een longembolie. Of waar op een andere plek dat propje maar terecht kan komen. Dat kan natuurlijk overal terechtkomen met grote gevolgen. Gelukkig ben jij er goed van afgekomen, Annelies. Dank je wel voor het delen van dit verhaal. En er is een actie, dat heet Stop de Prop. En dat is allemaal terug te lezen op www.trombosestichting.nl. Op deze Wereldtrombosedag. Annelies, dank je wel dat je dat verhaal met ons wilde delen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dank je wel. Het gaat goed nu met je? Dat vroeg ik net ook al.
1: Ja, het gaat hartstikke goed. Ik heb nog wel medicatie ervoor om te zorgen dat ik het niet nog een keer krijg. Want helaas is de recidive, de kans op herhaling, is best wel hoog.
0: Oh ja.
1: Maar ja, goed, met medicaties en dus goed bewegen is dat allemaal wel onder controle te houden, gelukkig.
0: Ja, precies. Dankjewel voor je verhaal.
1: Yes. Fijne dag.
0: Hoi, hoi.

0: Bloemen op Radio M Utrecht. Het is bijna tijd voor het nieuws, Marjolein. Wat zit erin zometeen?
1: Nou, dat gaat onder meer over gratis kraamzorg voor bewoners van sommige Utrechtse wijken. En ook over jonge vandalen die zich hebben gemeld.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Marjolein.
1: Utrecht wil gratis kraamzorg in een deel van de stad. Het gaat om bewoners van de wijken Kanaleneiland en Overvecht. Vanaf volgend jaar begint een pilot om de eigen bijdrage voor kraamzorg te vergoeden. Dan moeten de personeelstekorten in de geboortezorg wel zijn weggewerkt. Utrecht wil het werk aantrekkelijker maken door kraamverzorgenden voorrang te geven op sociale huurwoningen en door gratis parkeren aan te bieden. De man die gisteren een gezondheidscentrum in Amersfoort heeft overvallen, wordt nog altijd gezocht. Volgens de politie heeft hij een medewerker bedreigd met een wapen en medicijnen gestolen. In dat centrum zitten onder meer huisartsen en een apotheek. Agenten met kogelwerende vesten waren gisteren uren naar de man op zoek. Tevergeefs dus, en vandaag zoekt de politie ook verder. Twee jongeren uit Oudewater hebben zich bij de politie gemeld nadat beelden van hen waren gedeeld door de politie. Ze worden verdacht van het vernielen van een drankautomaat en diefstal. De jongens waren onherkenbaar gemaakt. De daders kregen een week om zich te melden. Nou, ze hebben niet alleen de drankautomaat kapot gemaakt, maar ook een bewakingscamera. In Utrecht ligt veel meer zwerfafval op straat sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes. Steeds vaker worden vuilniszakken opengescheurd en afvalbakken opengebroken, zegt het college op vragen van de raad. Er is vooral een toename sinds 2023, toen statiegeld op blikjes werd ingevoerd. En met name in het centrum van de stad en bij winkelcentra neemt de troep toe. En jaarlijks is de gemeente zo'n 1,3 miljoen euro kwijt aan schoonmaakkosten. En je kunt er ook meer over lezen via onze app. Dan het weer. Het is een nogal grijze dag. Af en

0: kan er wat motregen vallen en het is 18 graden.
1: Dankjewel Marlijn en tot over een half uur. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB. Een korte vertraging op de A28. Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht. 6 minuten vertraging. Muziek komt eraan van Charles en Eddie.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
8: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
9: Aan tafel met Connie Kraaijenveld.

0: Utrecht. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Volgende week hebben wij de Week van de 60's op Radio M Utrecht. We weten uit ervaring dat dat zeer wordt gewaardeerd. We draaien de mooiste muziek en halen herinneringen op uit die jaren 60. Ook in aan tafel, ik zei gisteren al, Robert-Jan die gaat naar plekken in onze provincie, ja, die ertoe deden, waar er iets gebeurde in die 60's. En ik krijg ook wel hele bijzondere gasten hoor. Bijvoorbeeld Bas Achterberg. Hij is conservator in beeld en geluid. En daar heb je natuurlijk een keur aan oude televisieprogramma's liggen. En daar gaan we het dan ook over hebben. Want waar keek jij toch allemaal naar in die tijd? Was het soms Lassie over die leuke hond? Maar bijvoorbeeld ook Per Seconde Wijzer. Ik heb begrepen dat het ook al werd uitgezonden in die jaren 60. Kortom, volgende week dus die fijne week van de 60's. En dan hebben we vrijdag 23 oktober natuurlijk de top 100 van het jaar 1966. En jij kunt je favoriete muziek uit de lijst aanvinken. Doe dat maar in de app van RTV Utrecht of via Radio M Utrecht. En dan maak je ook nog eens kans op onze enige echte 60's koffiemok. Zometeen spelen wij De Stem van M. Eerst dit fijne duo. Elton John en Kiki Dee uit 1976. Een tijdje later.

0: zijn van die nummers, daar word je gewoon zo vrolijk van. Dat heb ik altijd met dit nummer. Ontstaat meteen een glimlach. Heerlijk. 1976, Elton John en Kiki Dee.
1: De stem van M.
0: Misschien heb jij donderdag wel een glimlach, omdat je die portable radio van ons wint. Dat zou zomaar kunnen. Want de stem van M, kortom, lekker meedoen en raden welke stem jij hier hoort. En als je een idee hebt of je wil een gokje wagen, dat kan ook. Dan mag je dat meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Doe daar ook even je telefoonnummer bij, hè, want dan ben je te bereiken aanstaande donderdag. Let heel goed op. Dit is degene die wij zoeken.
2: Maar over het algemeen valt je zelf iets op, soms voel je iets.
1: De stem van M.
0: Nou, mail het maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen het uitgebreide weerbericht. Dit is de nieuwe van Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht? Met een vraagteken.

0: Ik zeg 1:15, hoogste tijd voor het weerbericht met Gita. Dag Gita.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Hallo. Wat een druilerig dagje vandaag. Ik denk, laat ik eens netjes, uitspreken.
1: Ja. Zullen er mensen zijn die dit lekker weer vinden? Vroeg ik me nog af toen ik naar de bakker liep en ook dacht van nou, het is het niet helemaal.
0: Nou, ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad zo'n warme zomer hebt gehad en je zit knus naar Radio M Utrecht te luisteren en naar jou en je hebt een puzzelboekje erbij van krant, dat je dan denkt, nou, ik zit hier eigenlijk prima binnen. Ik heb mijn boodschappen in huis. Dat zou kunnen.
1: Het heeft iets knussigs, hè? Zo langzaam door de herfst heen richting de winter. Ja. Wennen aan wat aan meer donkerte en je binnen een beetje in je hol verschuilen. Ja, dat kan vandaag heel goed. En we weten ook dat het morgen overmorgen weer heel fraai is. Dus dat scheelt. Er is vanochtend op veel plekken motregen gevallen. Straten waren nat, mieze regen. Er zit nu een mooi opklaringsgebied. Toch nog boven de Zuidwestkust en Zeeland. Dus ik heb het idee dat wij straks ook wel af en toe de zon eventjes te zien krijgen. Deels slipt het dicht. Maar ik denk dat even de zon er wel doorheen piept. En dat het op veel plekken, nou, de komende 2 uur, 3 uur misschien wel zo goed als droog is. Maar dat in de late middag, dan komt het zogeheten koufront. Dat komt eraan en dat brengt wat buiige regen met zich mee. Dus dan heb je aan het einde van de middag vooral weer wat neerslag. Terwijl ondertussen de temperaturen oplopen. Het is in Vlissingen al 19 graden. Bij ons een graad of 16, 17. Maar die temperatuur die stijgt nog eventjes op veel plekken naar 18, 19 graden. Kunnen we best even aantikken zo vanmiddag.
0: Ah, kijk dan.
1: De temperatuur, daar ligt het niet aan.
0: Nee, daar ligt het niet aan. En hoe gaat het verder deze week dan?
1: Ja, je ziet dat dit front wat nu overkomt is eigenlijk een warmtefront. En aan het eind van de middag een koufront. Maar allemaal een beetje lafjes, want de echte activiteit zit veel noordelijker dan Nederland. Maar het is een frontensysteem en vervolgens komt er weer hoge drukwerking van het zuiden onze kant op, zoals we dat al zo vaak hebben gezien de afgelopen maanden. Dat betekent dat het morgen en donderdag en deels vrijdag, ik denk vrijdag tot halverwege de middag, dat het droog is, dat het kalm is, met flink wat ruimte voor de zon. Morgen ook. Een fraaie dag, denk ik. Flink wat zonuren die we meepakken. De temperatuur morgenmiddag 17, 18 graden, ook heel fraai. En donderdag dan 18 of 19 graden. Dus wat dat betreft zijn de nazomerse herfstdagen nog steeds niet op.
0: Nee, en kun je al iets over het weekend zeggen? Is dat weer heel anders?
1: Het weekend is een beetje zo'n soort overgangsmoment. Want eigenlijk zie je vrijdag dat er nog weer een front vanuit het westen komt. Dat is een wat actiever front dat vanaf deze late middag passeert. Er zitten wat buien op in de loop van vrijdagmiddag en avond. En daarna, daarachteraan, draait de wind meer naar het noorden. Dat betekent dus dat je van een zuidenwind nu in de komende dagen naar een noordenwind gaat. Dus dat heeft best wel effecten voor je temperatuur. Er zitten ook nog een paar buitjes bij, vooral op de zaterdag. En vooral die temperatuur die gaat dan een duikeling maken naar middagtemperaturen van 14, 15 graden.
0: Oh ja, dat is heel wat anders weer goed. Nou, het zonnetje komt er nog een beetje aan. Wij gaan daarvan genieten, Gita. Dank je wel.
1: Alsjeblieft.
0: Ik zou zeggen, tot vanavond weer.
1: Tot vanavond. Doei.

De Mavericks. Zometeen hier aan tafel Jolande de Best. Zij schreef mee aan een bijzonder boek over vrouwen die de leeftijd van 65 bereiken. En ze spreken dan met experts, ervaringsdeskundigen en verkennen het nieuwe terrein van ouder worden in al zijn facetten. Dus wat ga je doen als je 65 bent geworden? Heb je het helemaal naar je zin? Valt het in een gat allemaal of zit het er ergens tussenin? Dat hoor je zo meteen. Eet smakelijk.

0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
1: Geeft ruimte, scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Eén uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de Stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden en mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaar staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie. Diezelfde dag is de terreurverdachte van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een paar jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat op 1 januari in, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op, trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna is het vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, 3 minuten over 1 is het en je luistert naar Radio M Utrecht. Marjolein is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws.
6: In de rechtbank in Utrecht is vanmiddag een tweede voorbereidende zitting over het in brand steken van een 69-jarige man. Dat gebeurde in april op het Smaragdplein. Het was overdag, veel mensen die hebben dat gezien. Het gaat ook over de vermiste Ouadouz uit Zeist. De 22-jarige man verdween deze zomer tijdens een vakantie met zijn ouders in Marokko. En sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie denkt dat hij weer in Nederland is. Stadsboerderij Griftstede in Utrecht krijgt deze week nieuwe varkens na de commotie over de twee andere varkens die onlangs werden geslacht. Nou, of het beleid nu gaat veranderen, hoor je om 1:30.
11: Dankjewel, Marjolein.
12: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
17: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ja, dat was Dusty Springfield. Die maakte vroeger altijd wat meer wat zoetige liedjes. En dit was ineens heel anders in de jaren 90, 1990. Dusty Springfield en In Private. 7:07 is het.
1: Aan tafel.
0: Voormalig tijdschriftenmakers José Bernards en Jolande de Best, beide eind 60 en nog volop in het leven, duiken in de spannende nieuwe levensfase tussen 65 en 75 jaar. Ze spreken met experts, ervaringsdeskundigen en verkennen het nieuwe terrein van ouder worden in al zijn facetten. Van zingeving en vitaliteit tot relaties, uiterlijk, vriendschappen en een nieuwe rol in de maatschappij. Want ouder worden kun je leren. Jolande, van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Een boek dat ligt hier naast mij. Jij bent hoofdredacteur geweest van verschillende bladen. Ouders van nu, groter groeien. Pedagoog ben je mediator. Je schreef boeken over scheiden en familierelaties. En wat mij zo opviel, het gaat vaak over wat er nog komt. Het vooruitdenken.
2: Ja, dat is het.
0: Waar
2: ken je
0: komt
2: die spreuk nog van een slimme meid is op haar toekomst voorbereid?
0: Ja, inderdaad.
2: Dat ging eigenlijk over kinderen krijgen op tijd, wat trouwens nog steeds speelt.
0: Ja.
2: Maar dat is wel een kreet die zit nog steeds in mijn achterhoofd.
0: Ja, wat grappig. Jij bent 70 jaar, je ziet er nog een stuk jonger uit.
2: Dank je.
0: Uit mijn hart gemeend. Bedoeld voor vrouwen van 65 tot 75 die in een nieuwe fase belanden. Waarom moest dit boek er komen?
2: Nou, eigenlijk is het een beetje toevallig ontstaan tijdens een lunch met oud-collega's. José Bernards was een van de oud-collega's van Ouders van Nu ooit. Wij kenden elkaar dus toen we hele kleine kindjes hadden. En toen hadden we het erover dat er in de boekenwinkels en heel veel aandacht is voor de overgang en 50+. Maar dat wij zelf net gepensioneerd waren, want we zijn natuurlijk al een poosje mee bezig. Althans, de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt. En dat je daar eigenlijk niks over leest.
0: Ja.
2: Dat het zo is van, oké, je gaat met pensioen. De meeste mensen hebben een vaste baan. Dan is er een datum geprikt. Dan krijg je een leuk afscheid met kaas en leverworst. En een heleboel kaarten met geniet maar lekker.
0: Ja.
2: En dat is het dan.
0: Ja.
2: En heel veel mensen hebben geen idee wat staat me nou te wachten. Alsof je alleen maar rustig gefaseerd naar de 90 glijdt. En dat dan was.
0: Ja.
2: Terwijl, dat weten we nu inmiddels, die periode, laten we zeggen tussen 65 en 75, als je geluk hebt, dat moet altijd, ben je nog heel erg actief. Ben je nog heel erg ook actief in je hoofd. Fysiek kun je nog van alles aan. En je kunt nog helemaal meetellen in de maatschappij. Sterker nog, heel veel van die jonge pensionado's, zoals ze dat tegenwoordig noemen, die zijn ook heel actief. De wereld zou ineenstorten als al die mensen die vrijwilligerswerk doen bijvoorbeeld, ineens dat niet meer zouden doen.
0: Ja, maar er zijn toch ook heel veel mensen die zeggen, ja, jeetje, eerst was het 66, 67, nou is het 68 jaar, waarom moet dat nou?
2: Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel uitmaakt welke baan je hebt. Hè? Ik ben inderdaad wat je noemt mediator, een journalist. Dat zijn van die vakken die zijn zo heerlijk, maar die zijn ook lichamelijk niet zwaar. Mm. Die kun je gewoon net zo lang doen tot het moment komt dat je denkt, ik ben niet meer zo scherp.
0: Ja.
2: Zit jij je hele leven lang al op een hele saaie kantoorbaan of doe je lichamelijk heel zwaar werk? Mensen in de verpleging enzovoort. Ja, dan is je lijf misschien ook wel een beetje op.
0: Ja.
2: En dan denk je, oh wat heerlijk dat ik daarmee mag stoppen.
0: Ja. Hoe was het voor jou, dat is 5 jaar geleden, toen jij met pensioen mocht gaan? Jij ging helemaal niet volgens mij.
2: Ik ging helemaal niet met pensioen.
0: Niemand zegt
2: ik
0: dat
2: was
0: dat
2: eigenlijk al ZZP'er. Hè, want dat mediation en schrijven, dat is natuurlijk allemaal ZZP-werk. Dus daar ben ik gewoon altijd mee doorgegaan. Ik had toen de tijd wel ook een vast baantje voor 2 dagen. En daar ging ik met pensioen. Maar dat heeft zich al heel snel weer opgevuld met ander werk. Maar ik weet wel dat mijn buurvrouw, die trouwens ook een van de ervaringsdeskundigen is in het boek, dat die op een gegeven moment na 3 maanden tegen mij zei, wat gebeurt er nou met jou? Ik zie je nog steeds elke dag met je werktas in een netpak in de auto stappen. Je bent toch met pensioen?
0: Ja, en wat zeg je dan?
2: Dat ik nog steeds eigenlijk heel actief ben en dat ik nog steeds doorwerk.
0: Ja, maar dat is wel een van de dingen die belangrijk zijn in het boek. Van ja, je hoeft niet, blijf bezig, want anders wordt je wereldje zo klein.
2: Ja, nou hoeft het natuurlijk niet per se alleen maar werk te zijn of betaald werk te zijn. Hè? Het gaat erom, en dat is ook een beetje een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Het gaat erom dat je erover nadenkt hoe je die tijd daarna wil besteden. En als jij ja, iets wil gaan doen waar je hele leven al zin in hebt gehad, dan heb je dan de kans om het te gaan doen. Je ziet ook wel van die mensen die ineens een droom gaan uitvoeren die ze altijd al hadden en die ze bijvoorbeeld om financiële redenen niet konden uitvoeren. Denk nou maar eens aan onze oude staatssecretaris die op de bus ging rijden.
0: Ja.
2: Want dat had hij altijd al leuk gevonden.
0: Fred Teven.
2: Ja, en Edward Niesing, die ging op de tram rijden in Den Haag.
0: Ja.
2: Die kreeg natuurlijk zijn pensioen en zijn AOW en noem maar op. En ineens kon die droom uitkomen. En je ziet als mensen met pensioen gaan en ze willen actief zijn, dan gaan ze in ongeveer een derde van de gevallen blijven ze ook een beetje doen wat ze deden. Vaak wat minder. En soms laten ze inderdaad een droom uitkomen. En anders gaat het ook wel vaak in het vrijwilligerscircuit.
0: Ja.
2: Ook dingen doen die ze zelf heel zinvol vinden.
0: Ja, maar je hoort ook heel veel verhalen van mensen die zeggen van ja, ik wil zingeving, maar ik wil ook niet altijd een kinderoppas zijn voor mijn kleinkinderen.
2: Dus nee.
0: Dat je ook goed op jezelf moet letten, wat vind ik zelf fijn.
2: Je moet ook wel je grenzen bewaken. Want inderdaad is het heel verleidelijk om te zeggen van nou, ik ga op mijn kleinkinderen passen. Maar realiseer je, als er één kleinkind is, dan komen er vaak nog meer. Dat is voor je het weet zit je met 4 kleine kinderen. En het maakt ook dat je helemaal geen vrijheid hebt.
0: Ja.
2: Dat is ook met vrijwilligerswerk zo. Dat is niet vrijblijvend. Dus als jij op je kleinkinderen past en dat is een vaste afspraak, dan kun je eigenlijk geen kant meer op.
0: Nee.
2: Om die reden heb ik ook altijd gezegd, dat ga ik niet vast doen.
0: Nee, maar je bent veel te druk bovendien.
2: Ik ben te druk, maar ook in noodgevallen vind ik het leuk. Of als ik het lang van tevoren weet. Ik heb toevallig in juni best wel veel dagen opgepast op mijn kleinzoon die 4 werd en nog niet naar school kon. Nou, dat was leuk. Het was 1 maand. Maar ik zou dat niet vast willen. Niet elke week. Want dan kun je inderdaad geen kant meer op.
0: Nee. Jullie hebben heel veel mensen gesproken in het boek. Kun je daar eens wat voorbeelden van noemen?
2: We hebben heel veel deskundigen gesproken. Het was voor onszelf ook echt een zoektocht. Van wat kom je nou tegen? Waar moet je op letten? En toen hebben we ja, alles in 6 blokken verdeeld. Je hebt ze al een beetje opgenoemd. En daar deskundigen bij gezocht die zich met dit onderwerp bezighouden. En dat is wel heel apart. Dat heel dat ageism, zoals we dat noemen, dat is wel een heel actueel onderwerp, ook in de wereld van de wetenschap. Dus we hebben bij hoogleraren gehoord hoe het zit met gezondheid, hoe het zit met voeding. Maar bij andere artsen en andere deskundigen weer van hoe zit het eigenlijk met hormoonhuishouding en wat zou je wel en wat zou je niet moeten doen. Nou, en zo hebben we eigenlijk als sociologen gesproken, maar ook filosofen. Van wat betekent nou eigenlijk ouder worden? En
0: wat zeggen ze daarover, die filosofen?
2: Nou, wat ik heel interessant vond was Suzanne Biewinga. Dat is eigenlijk best een bekende filosoof. Die trouwens pas op haar 75ste afstudeerde. Of hoogleraar werd. Die zei, het is een fase. Als jij bijvoorbeeld een kind hebt van 0 tot 4. Dan weet je heel goed wat die in die leeftijd allemaal gaat leren. Die gaat leren lopen, die gaat leren praten. Die weet precies wat je tegemoet gaat. Hè, als we het hebben over een gezond kind. Maar als je oud wordt, weet je het eigenlijk niet. Het kan zijn dat ik heel lang heel goed blijf. Ik ga maar even vanuit dat dat zo is.
0: Ja.
2: En dat ik dus nog heel lang bijvoorbeeld gewoon in mijn huis kan blijven wonen enzovoort. Maar er zijn ook mensen die zijn eigenlijk al veel eerder lichamelijk veel minder goed. Je ziet ook dat de wat lagere sociale klasses, dat daar schrikbarend veel mensen veel sneller niet meer gezond zijn.
0: Ja.
2: En je weet dus ook niet wat je tegemoet treedt. Dus bijvoorbeeld die dingen die, er wordt heel veel nu gezegd dat oudere mensen hun huis moeten verkopen en eigenlijk een soort beschikbaar moeten stellen en dat ze op tijd naar een appartement moeten gaan. Maar het kan heel goed zijn dat je in je leven fysiek nooit toekomt aan in een appartement moeten wonen.
0: Ja.
2: Dus het is allemaal veel lastiger te plannen.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja. Wij gaan even muziek draaien en daarna wil ik het ook met jou hebben over de verschillen tussen jou en José qua uiterlijk. Dat is ook wel een heel grappig verhaal.

0: Rafferty en zijn band Steelers Wheel op Radio M Utrecht. 2:10. Ik heb aan tafel Jolande de Best. Samen met José Bernards maakte zij het boek De Derde Helft. Een zoektocht voor vrouwen van 65+. We hadden het er net al over. Jullie hebben heel veel mensen gesproken. Ervaringsdeskundigen. Wat ik heel grappig vond is, je hebt het boek met haar geschreven. Maar jullie zijn behoorlijke tegenpolen, hè?
1: Ja, echt. Zowel van binnen als van buiten, zeg maar.
0: Ja, en waar uitzicht dat nog meer in?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, ik heb gelezen dat zij bijvoorbeeld haar haar blijft verven tot aan het graf.
1: Ja. En dat is niet het enige, kan ik je vertellen. Nee, zij heeft zoiets van alles wat beschikbaar is, dat ga ik ook inzetten. En dat vind ik, ze ziet er ook hartstikke goed uit. En zij is sowieso altijd helemaal tot in de puntjes verzorgd en gekleed. Waar in mij toch iets meer een ma vlodder schuilt, zeg maar.
0: Valt best mee als ik het zo zie, hoor.
1: Nee, maar goed. Ik heb, ja, anders dan zij. Zij heeft zoiets van, alles wat je hebt, kun je toch gebruiken. En ik heb meer iets van, ja, ik ben ook helemaal niet tegen ingreep of dat soort dingen. Ik heb ook wel eens wat gedaan. Maar ik heb ook zoiets van, het kan toch niet zo zijn dat het alleen maar fijn is om echt jong te zijn. We lopen allemaal zo aan achter jong zijn en jong blijven. Hè? Ik ben nu 70. Dan denk ik, ja, als ik nu niet er ouder uit mag zien, wanneer dan wel? Als ik nu niet oud mag worden, wanneer dan wel? En ik vind eigenlijk dat we meer moeten zoeken naar een herwaardering van ouder worden, dan dat we zo krampachtig moeten proberen jonger te blijven.
0: Ja.
1: En dat is ook een strijd die je altijd gaat verliezen. Ik vind mensen met een facelift er over het algemeen niet jonger uitzien, maar zie, vind ik gewoon dat ze eruit zien als een vrouw met een facelift. Dus nog steeds niet jong. En je ziet dat natuurlijk op tv en zo doen mensen echt soms zoveel dat je denkt, ja. En sommige dingen zijn natuurlijk best mooi en best subtiel en die zullen we wellicht ook niet zien. Maar ik vind dat, nogmaals, dat we zelf moeten gaan kijken hoe het is, dat ouder zijn ook leuk kan zijn en ook mooi kan zijn. Ja. Ik heb bijvoorbeeld handen en voeten altijd,
0: vind jij bijzonder,
1: al heel,
0: hè,
1: mooi gevonden, ja, als ze ouder zijn. En als je kunstenaars vraagt, dan zeggen ze ook, die mensen zijn veel interessanter om af te beelden. En Erwin Olaf bijvoorbeeld, die is natuurlijk overleden, die fotograaf, heeft ook op een gegeven moment een hele mooie tentoonstelling gemaakt van oudere mensen.
0: Ja.
1: Die zijn ook mooi, maar we moeten niet alles door het filter bekijken van, je moet jong zijn. Het is sowieso een strijd die je gaat verliezen als je ouder wordt. Er is maar één ding wat helpt tegen echt oud worden, dat is jong sterven. En dat willen we niet.
0: Nee, maar dat is mooi gezegd. En soms moet je ook een beetje bijsturen. Wij doen al jaren verslag van de, vroeger de 50+ beurs. Als je daar gaat kijken, onze verslaggever ging daar naartoe. Daar lopen 70-plussers. Dus dat heet nu ook de plusbeurs, heb ik begrepen. Om dat toch een beetje aan te passen. Voor wie is dit boek bedoeld, vind jij?
1: In principe is het eigenlijk bedoeld, kijk, we zeggen, we hebben het over die fase tussen 65 en 75. Dus dat is dan toch wel je kern.
0: Maar vrouwen, over vrouwen.
1: Over vrouwen, ja. Het is onze zoektocht. Ja. Het is niet dat er niet een heleboel dingen ook gelden voor mannen. Maar wij zijn echt op zoek gegaan van, wat gaan we nou tegenkomen? Wat is belangrijk? En dus gaat het over vrouwen. Maar mijn man heeft het gelezen en die zegt, ja, maar dit geldt toch voor ons eigenlijk ook allemaal.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het ook een heel fijn boek is om te lezen als je nog helemaal die leeftijd niet hebt. Laten we zeggen, als je begin 60 bent, dat je denkt, oh, wacht even, ik moet misschien nu wel wat meer gaan investeren in het uitbreiden van mijn netwerk. Of ik moet nu wel gaan denken aan zaken die ik ook leuk vind om te doen naast werk. Want ik werk bijvoorbeeld nog heel veel, maar op een dag stopt dat. En dan moet het toch niet zo zijn dat je alleen nog maar televisie kunt gaan zitten kijken, als die dan nog bestaat.
0: Ja, nou, dat is een hele goeie.
1: Dus ik zou zeggen, vanaf een jaar of 60,
0: dan
1: zou ik dit boek zeker aanbevelen.
0: Ja. En ik noemde net al in de introductietekst, het gaat over zingeving, gaat over vitaliteit, relaties, uiterlijk, vriendschappen. Hormoontherapie, daar wordt ook nog aandacht aan besteed?
1: Ja. Dat is nou een van die dingen. Er zitten meerdere stukken in, interviews in met artsen en deskundigen op het gebied van hormonen. En nu ik dat weet, denk ik, was ik daar nou maar eerder aan begonnen.
0: Als je wat wist?
1: Als ik wist wat ik nu weet van hun, dat het inzetten van hormoontherapie op een bepaalde leeftijd een hele gunstige invloed kan hebben op het ouder worden.
0: Op je gemoedstoestand?
1: Ja, nee, maar vooral ook fysiek.
0: Okay.
1: Bart Fauser, dat is een hoogleraar uit Amsterdam. De man van Guusje ter Horst, de oud-burgemeester. Superleuke kerel. En die zei, ik kan van buiten aan een vrouw zien of ze wel of niet hormonen heeft gebruikt. En ik zei, hoe komt dat dan? Ze zeiden, ja, wij worden steeds ouder en onze lichamen kunnen dat heel goed aan. Omdat we veel beter eten en bewegen en dat soort dingen dan vroeger. Maar er is één ding wat eigenlijk hetzelfde blijft. Dat zijn je geslachtsorganen. Rond je 50ste of 55ste ga je in de overgang. En dan is dat deel weg. En die produceren niet meer de hormonen die altijd ervoor zorgden dat je vitaal bleef. En die zou je eigenlijk dan kunstmatig moeten

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Goedemiddag, het is 2:30, tijd voor het nieuws met jou, Marlijn.
7: Met oplossingen voor het volle stroomnet. Netbeheerder Tennet gaat hoogspanningstations in onder meer Breukelen aanpassen. Ze worden opgewaardeerd waardoor ze extra elektriciteit kunnen transporteren. Door het volle stroomnet wordt gezocht naar nieuwe locaties en naar manieren om de capaciteit te vergroten. En de aanpassingen beginnen volgend jaar. Vanmiddag is een tweede zitting in een schokkende zaak. In april werd een 69-jarige man in Utrecht in brand gestoken op het Smaragdplein. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd overgoten met spiritus. Daarna werd een brandende folder naar hem gegooid. Dankzij omstanders overleefde hij dat. Twee mannen van 37 en 55 staan terecht en zij zijn onderzocht in het Pieterbaancentrum. De politie vraagt opnieuw aandacht voor de vermiste Ouadoud uit Zeist. De 22-jarige man verdween tijdens een zomervakantie met zijn ouders in Marokko. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Volgens de politie is hij mogelijk terug in Nederland, in de regio Utrecht of Zeist. Hij heeft een lichamelijke beperking en psychische problemen, maar kan wel zelfstandig naar Nederland zijn gekomen. Na de ophef over twee geslachte varkens krijgt stadsboerderij Giftsteden in Utrecht nieuwe varkens. De slacht van de vorige bewoners leidde tot commotie. Er kwam een petitie en in de lokale politiek werden vragen gesteld. Stichting Utrecht Natuurlijk, van wie de boerderijen zijn, past de informatiebordjes nu aan. Maar het beleid verandert niet. Varkens van 8 tot 10 maanden gaan naar de slacht om bezoekers bewust te maken van de vleesproductie. En wil je daar meer over weten, ga dan naar onze app. Dan nog het weer. Het is een grijze dag. Af en toe kan er wat motregen vallen en het is zo'n 18 graden.
6: Dankjewel, Marlijn.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Schappig dat je jezelf noemt in een liedje. Si Jérôme, c'est moi. Van, het liedje heet ook C'est moi. En het komt uit de jaren 70.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Aan tafel. Ja, van de 70s naar de 60s, want volgende week dan is het weer zover. We weten uit ervaring dat dat wordt gewaardeerd. De week van de 70s met de mooiste muziek. Die komt allemaal voorbij volgende week. Vrijdag ook de top 100 van het jaar 1966. Daar kun je je favoriete platen ook aan kruisen. Via de app he, van RTV Utrecht of via radio.mutrecht.nl. En in Aan tafel hebben wij leuke gasten. Robert-Jan die gaat sowieso op pad. Dat is heel leuk dat hij weer terug te horen is in Aan tafel. Wij gaan het hebben over de televisieprogramma's uit de 60's. We gaan het hebben over die zeer koude winter hè, van 1962 en 1963. Het was min 20 en ook al heel erg lang, heel erg koud. Natuurlijk die legendarische Elfstedentocht. We gaan het hebben over de Beatles, de opkomst van de Beatles... met onze eigen collega Koop Geersing, die weet er alles van... En maandag de aftrap met Benno Baksteen. Misschien ken je hem wel, hij is de deskundige als het gaat om luchtvaart. Want hoe stonden wij in Nederland in de 60's? Nou, het was een turbulente periode, om maar in termen te blijven. Het was het begin van de Jet Age, dus het straaltijdperk. Het was ook alleen maar voor de jet set, hè, want je kwam echt niet zomaar even in een vliegtuig. Er werd nog lekker gerookt aan boord. Kortom, wij halen de bijzondere herinneringen op uit de jaren 60. En dit is uit die 60's, Little Eva.

0: Ja, die dans werd gedaan in de 60s. Dat je dan met je armen zo'n stoomlocomotief nadoet. En dan stond je met z'n allen op een rijtje op de dansvloer. Little Eva was dat. Het is 2:50.
1: De stem van M.
0: Oftewel, jouw kans om in het bezit te komen van onze portable radio. Mooie prijs die je kunt winnen. Als je weet wie dit is. Wij laten zo de stem horen van een bekende Nederlander. En als je denkt, ja, ik herken hem wel. Of je doet een gokje. Dan mag je dat meteen met je telefoonnummer gaan doormailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En wellicht win jij die mooie radio. Ben jij er klaar voor? Wij wel namelijk. Dit is de opgave.
2: Ik heb heimwee, terwijl ik nog nooit heimwee had gehad.
1: De stem van M.
0: Mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl.
3: Dit

Er zat ook een hele leuke videoclip bij, hè? Lionel Richie Dancing on the Ceiling. De dagvraag van vandaag. Altijd weer terug te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Ja, de aanleiding was eigenlijk het gesprek wat ik in het... wat ik nog niet zo lang geleden had, een half uurtje geleden, met Jolande de Best. Zij schreef samen met José Bernards het boek De Derde Helft. Een zoektocht voor vrouwen van 65 plus. Maar we trekken hem wat breder, de vraag. Want hoe is het om met pensioen te gaan? Begon je gelijk met allemaal hobby's en vrijwilligerswerk? Of viel je in een zwart gat? Of zat je er ergens tussenin? Nou, dat wordt leuk op gereageerd. Jeroen die zegt, ik moet nog... Dat vind ik ook al, ik moet. Dan denk ik, dan heb je het niet zo leuk. Ik moet nog zo'n 5,5 jaar en ik geniet nog van mijn werk. Oh, dat is fijn. Maar ik weet ook 100% zeker dat ik me daarna niet één moment zal vervelen. Ik hoop dat er nog wat fijne jaren gaan zijn. Dat hopen wij natuurlijk ook, Jeroen. En Jan die zegt, wij zijn allebei, mijn vrouw en ik, voor de zomer met pensioen gegaan. Maar dan kun je eerst heerlijk van de zomer genieten. Of schoon het werk wat je deed nog geregeld door je hoofd gaat. Daarna zijn wij vrijwilligerswerk gaan doen. Sarah die zegt, ik ben al een paar jaar met pensioen, bevalt me prima. De eerste jaren heb ik nog wel af en toe ingevallen. En daarna heb ik het lesgeven wel gemist. Maar om zonder klok te leven vind ik het heerlijk. Ik heb nu lekker de tijd om te lezen, radio te luisteren, te puzzelen en voor vrienden te zorgen. Ik geniet met volle teugen van mijn pensioen. En dan wil ik graag nog een heel leuk liedje laten horen. Dat is al meer dan 10 jaar oud. Je hoort de mooie warme stem van zanger en acteur Frits Lambrechts. Op de achtergrond hoor je een oudere koor. Het gaat op de wijs van een liedje van Doe Maar. En op bas en gitaar hoor je ook Henny Vrienten en zijn zoon Xander. En het gaat erover dat die pensioenleeftijd maar steeds omhoog gaat.

0: En allemaal ouderen die in het koortje zit. Nou goed, laat je reactie maar achter op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of even reageren via de app van RTV Utrecht.
1: Goedemiddag.
0: Wat is jouw plan?
2: Ja. Ik zo meteen even over 60. Ik zie Frits Lambrechts is nu al 89. Dat is heel lang met pensioen.
0: Heel lang met pensioen. Hele leuke acteur vond ik dat altijd.
2: Ja. Nou, zo meteen dan de hits die nooit met pensioen gaan uit de jaren 60. Hoewel de oudste toch al weer 66 jaar is. Want ja, 1960 is zo lang geleden inmiddels.
0: Ja.
2: Volgende week de hele week. Die tijd. Dus we zijn... dit programma is het hele jaar door. Maar we gaan nu lekker voorproeven voor volgende week. Vooral met in onze jukebox. Een jarige Job vandaag, Chris Farlow. Een liedje van de Rolling Stones. En straks mag je dus bepalen welke je horen. Of van de Stones of van de jarige Job. We hebben ook de Beatles erbij weer vandaag. En in de krant hier een mooi berichtje over prinses Beatrix. Die was toen 24. Ja, die is nu ook al heel lang met
0: pensioen.
2: Dus het nieuws van toen. En we beginnen zo meteen met deze. Ja, die is ook al 91. Frankie Valli. Ja, die is een stukje jonger hier. Hè? En ik weet niet of die nog zo hoog kan komen nu die 91 is.
0: Dan moet je wel hele soepele stembanden hebben.
2: De Four Seasons zo meteen. En allemaal weer fijne muziek om een uurtje lekker door te komen zo meteen.
0: Als opmaat naar volgende week. Nou, lekker genieten. Ik wens je nog een hele mooie middag. En heel veel plezier zo meteen bij Edwin. Dit komt uit Ierland. Het zijn de Corrs.

0: halen. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 2 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg en Erkens moet de zaken nu alsnog beoordelen. Albert Heijn gaat weer winkels bevoorraden. Sinds gisteren ligt het werk in sommige distributiecentra stil door een online veiligheidsprobleem. Daardoor moesten de systemen uitgeschakeld worden. Vannacht zijn er ook al leveringen geweest aan supermarkten. Een bron zegt tegen de NOS dat er nog weinig coördinatie is, dat de leveringen willekeurig lijken. Het is nog steeds niet mogelijk om online boodschappen te bestellen. Medewerkers zeggen tegen vakbond CNV dat de systemen van Albert Heijn mogelijk later vandaag weer opgestart worden. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer 1 week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie-seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim 1 jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. En wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
9: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuurse op mitchikofftuinen.nl.
10: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
11: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
12: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
13: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Creedence Clearwater Revival. En Down on the Corner uit het staartje van de jaren 60. Eind 1969 dus, van hun LP Willie and the Poor Boys. Misschien staat of stond hij wel in je kast uit.
1: Studio 60's.
0: Op 33 toeren vooral nog. Welkom terug in de tijd dat je nog contant kon betalen in de winkel. Dat was misschien zo gek nog niet. Maar ja, die digitale snelweg biedt ook wel weer veel voordelen. Bijvoorbeeld dat je nu overal en ergens kunt luisteren naar onze muziek, waar je ook gaat of staat. Het komende uur dus weer allemaal uit de jaren 60 van The Birds. Tot The Monkees. En ook blader ik even door een oude krant. Een mooie bijdrage van de Beatles. En ook een jarige Job straks in onze jukebox. Ik ben Edwin, dus leuk dat je er bent. Studio.

Association was dat. En dan te bedenken dat we dus vanaf zaterdag 7 dagen lang die 60's draaien. Smullige blazen, dus dan komen dit soort leuke liedjes ook allemaal voorbij. Long Comes Mary was dat. Ik duik even in de krant van toen. 13 oktober was in 1962 een zaterdag. Dus een dikke krant betekent dat dan. Het Utrechtse Nieuwsblad heb ik hier voor me ook. Ik zie een foto van prinses Beatrix op de voorpagina, die een tewaterlating verrichtte gisteren op de werf van J.N.K. Smit in Kinderdijk was dat. En ze doopte tevens ook de motorsleepboot Zwarte Zee. Met maar liefst 9000 pk zal dit de grootste en krachtigste zeesleper ter wereld gaan worden. En ook de lengte van deze Zwarte Zee overtreft alles in de wereld van de scheepvaart met 77,5 meter. Volgende week, donderdag 18 oktober in 1962 dus, wordt in Utrecht de internationale kunststoffenbeurs Macroplastic geopend. Een week lang in de jaarbeurshallen aan de Kroeselaan, in de Juliana, Margriet, Bernhard en Marijkehallen. De snelle ontwikkeling op het gebied van de kunststoffen in ons land maakt deze internationale beurs belangrijk. Dat zegt de directeur commerciële zaken van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, dus de heer G.G. Meester. Vorige maand reden 184 bromfietsers te hard, lees ik verder op pagina 4 van deze krant. En de Utrechtse politie is tot de conclusie gekomen dat er bij verkeersongelukken meer brommers dan fietsers betrokken zijn. En dat terwijl er nog altijd meer fietsers dan brommers deelnemen aan het verkeer. Het harde rijden wordt vooral als oorzaak gezien, waardoor niet op tijd gestopt kan worden. De meeste overtredingen van de maximumsnelheid worden begaan door bromfietsers tussen 19 en 25 jaar. En andere overtredingen die worden genoemd in het verkeer zijn onder meer door geel of rood licht rijden en lopen op een autoweg. Maar de lijst is veel langer, met bijvoorbeeld ook rijden zonder rijbewijs, geen voorrang verlenen en ook slechte verlichting. Totaal werden in september 1047 mensen hun bekeuring werd afgedaan met een transactie. Dat wil zeggen 2,50 gulden voor voetgangers en bromfietsers en motorrijders 5 gulden. En automobilisten die kregen een bekeuring van 7,50. Op de pagina Vrouwenvaria nog even heel iets anders dat ik ook nog even meeneem vanmiddag. Dan gaat het over de favoriete karweitjes van de huisvrouw. Op nummer 1, dus de prettigste, de kinderen verzorgen. Op 2 staat naaien en op 3 koken en bakken. Een onderzoek heeft al eerder uitgewezen dat de gemiddelde huisvrouw met jonge kinderen belangrijk langer werkt dan haar man in diens beroepsarbeid. Haar werkweek duurt namelijk 62 uur. Anno 1962. En verder ook in de top 10 genoteerd onder andere kleren wassen, boodschappen doen, verstellen en stoppen, strijken en helemaal onderaan op nummer 10 dweilen en schrobben. Nieuws van vandaag dus, 64 jaar geleden. En ik kijk even in de Nederlandse top 30. Een mooie ode nu aan Niels Sedaka.

0: Common Summers waren dat op Radio M Utrecht.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Volgende week hebben we enkele bijzondere Beatle-opnames in de week van de 60s. En vandaag eentje waarbij je destijds toch wel waar voor je geld kreeg. Want dat hadden ze wel vaker. Zo'n dubbele A-kant, dus twee hits tegelijk voor de prijs van één. Op de andere zijde van dit plaatje staat We Can Work It Out. En ik ga dus die andere A-kant laten horen. Het was een grote hit in 1965, toen werd hij opgenomen. En eigenlijk geïnspireerd op dit nummer van Bobby Parker. Luister even. En ze haalden de inspiratie vaak ook elders vandaan, hè, uit het verleden toen al. En zo ontstond dus Dave Ripper.

0: Eerst opgenomen door Dionne Warwick. En uiteindelijk voor Aretha Franklin een grote hit. Say a Little Prayer was dat. En zometeen het tweede half uurtje van Studio 60's. Met onder meer The Small Favors. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Chico Park. En we hebben ook een jarige Job vandaag in onze jukebox direct. Ik ga zo meteen vertellen om wie het gaat. Eerst het regionieuws met Marjolein. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie zoekt een vrouw na oplichting via een sms'je. En over geld gesproken, statiegeldoverlast loopt de spuigaten uit in Utrecht.
0: Tot zo.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: En dit is Radio M Utrecht, het regionieuws van 14:30 met Marjolein Heijen.
6: Met een oplichtingszaak. De politie zoekt een vrouw die heeft gepind in meerdere Utrechtse supermarkten met een pas die niet van haar is. De pinpas is wel van een 42-jarige vrouw uit Brabant die een nep sms'je kreeg van een bezorgdienst. Het leek onschuldig. Ze vulde adres en bankgegevens in, waarna oplichters ermee aan de haal gingen. En in onze app zie je beelden van de vrouw die pint met een gestolen pas. Vanmiddag is een tweede zitting in een schokkende zaak. In april werd een 69-jarige man in Utrecht in brand gestoken op het Smaragdplein. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd overgoten met spiritus. Daarna werd een brandende folder naar hem gegooid. Dankzij omstanders overleefde hij dat. Twee mannen van 37 en 55 staan terecht. Ze zijn onderzocht in het Pieterbaancentrum. In Utrecht ligt meer zwerfafval op straat sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes. Steeds vaker worden vuilniszakken opengescheurd en afvalbakken opengebroken, zegt het college op vragen van de raad. Er is vooral een toename sinds 2023, toen statiegeld op blikjes werd ingevoerd. Met name in het centrum van de stad en bij winkelcentra neemt de troep toe. En jaarlijks is de gemeente zo'n 1,3 miljoen euro kwijt aan schoonmaakkosten. De politie vraagt opnieuw aandacht voor de vermiste Ouadouz

0: uit Zeist. De 22-jarige man verdween tijdens een zomervakantie met zijn ouders in Marokko en sindsdien ontbreekt ieder spoor. De man heeft een lichamelijke beperking en psychische problemen en is erg afhankelijk van zorg. En zijn foto zie je in onze app. Dan het weer. Het is een grijze dag. Af en toe kan er nog wat motregen vallen en het is 18 graden.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeelhaadjes.nl.
3: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl. Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Studio 60's met Edwin Meerman.

gaat over spijbelen van school. Dus hopelijk luisteren niet al te veel kinderen. De kans is niet zo groot, hè, Studio 60's. Small Faces, Ichiko Park.

Hey! En vandaag hebben we er eentje in twee smaken. De vraag is, welke zullen we zo meteen gaan draaien? Opgenomen begin 1966, als eerste door de Rolling Stones in Hollywood. Het kwam terecht op hun LP Aftermath. Het gaat om Out of Time.

ons land werd deze versie geen hit. Maar wel voor de jarige van vandaag, Chris Farlow. Dus die van hem hebben we als tweede dan.

Overigens ook gewoon geproduceerd door de Rolling Stones, hoor. Maar gezongen dus in tweede instantie door Chris Farlow. Er is wat verwarring rondom zijn leeftijd. Hij zou 85 of 86 worden vandaag. We geven hem het voordeel van de twijfel. We houden het op 85. Dus welke zullen we doen? 1 of 2? Welke van Out of Time heb je het liefst zometeen? Laat het maar even horen in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl.

En ook de Kings zul je de komende week veelvuldig horen met de nog jonge Ray en Dave Davies. Als we de week van de 60's hebben. Vanaf zaterdag is dat het geval. Hè? En ook mooie pareltjes. Zoals je ze ook in Studio 60's regelmatig voorbij hoort komen. Zoals in dit geval met Leslie Gore.

Gaan de Monkees. Met ook een mooie rol voor Louis Shelton. De flamenco gitaarsolo verzorgde hij op hun zwanenzang. Eigenlijk Valerie was het laatste hitje voor ze. En de serie stopte toen ook in 1968. Vandaag gaat het dus om Out of Time. In onze jukebox van de Rolling Stones. Die het allemaal hadden bedacht. En ook eerst hadden opgenomen. En al snel ook Chris Farlow. En die is vandaag dus jarig. En die heeft als keuze 2. Dus één liedje in twee smaken. Even wat mensen danken die ondertussen hebben gereageerd. Mario, Ruud aan de telefoon net. Ineke, Jaap, Nonno, Reinie en Teddy. En die verheugt zich nu ook al op de week van de 60's. Nog een paar nachtjes slapen. En Hans vanaf Ameland helemaal deze keer. Ik hoop dat het zonnetje nog een beetje doorbreekt daarbij. Anja heeft ook nog even snel een berichtje gestuurd. En Marja en Joop die gaan ook voor Chris Farlow. Nou, de meeste. Dat was ook echt de hit in Nederland. Hè? Die van de Stones was hier in principe geen hit. Maar net zo bekend. Maar de voorkeur dus voor de jarige Job met meer dan 80%. Dus die gaan we dan draaien. Zijn Out of Time.

0: zaterdag de week van de 60s.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
2: Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
1: De week van de 60s mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag bij ons. Radio M Utrecht.

Het werd een mooie cacophonie zo aan het eind. Het Oostenrijkse volksmelodietje O du liebe Augustin is dit, hè? Wij kennen het ook wel als daar wordt aan de deur geklopt. Met een mooie ode nu aan de zanger die eerder dit jaar overleed. David Clayton Thomas, Blood, Sweat and Tears. En daarvoor hadden we Chris Farlow, dus vandaag jarig. Volgens sommige bronnen vandaag 85 geworden. Dat geldt overigens ook voor Paul Simon. En daar gaan we het zo meteen na drieën uitgebreid over hebben.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering.
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
11: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling?
0: Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

I'm your man. En ik ben je man ook na drieën. Mijn naam is Edwin. Dus even nablijven, want Jos heeft herfstvakantie. Op deze, mag je ook wel zeggen, karakteristieke herfstdag. Buiten dwarrelen de eerste blaadjes en ik draai dus de plaatjes. Wham was dit, dat schreef je met een uitroepteken aan het eind. En dat mag je ook zeker wel zeggen als we het hebben over de leeftijd van Paul Simon, die vandaag toch zomaar 85 geworden is. Bekend als de ene helft van Simon & Garfunkel. Zo zul je hem zeker ook horen vanaf zaterdag tijdens de week van de 60's. Maar ook een indrukwekkende solo-carrière. En de vraag is, welke zullen we vandaag draaien? Je kan er een paar doen. Een plaatje van Paul dus, met of zonder arts. En er is heel veel, dus ik zal je een beetje op weg helpen. Dit zou een mooie zijn. Sing it late in the evening. And all the girls out on the stoops, yeah. Iets uit zijn latere carrière. Why did I be obvious, child? En dit is ook wel een pareltje. Talking about diamonds on the soles of the shoes. Ook op Facebook heb ik een mooie reeks met hoesjes neergezet. Daar kun je ook even gaan snuffelen. Dit is ook een echte hele mooie. Oh, still crazy after all these years. Zeg nou zelf, waar hoor je die nog? Still crazy after all these years. 85 vandaag dus, Paul Simon. Laat me even horen welke ik kan draaien. In onze app of mail naar studio@rtvutrecht.nl. We beginnen even met een glimlach en smiley uit de 70's.

0: Elvis, Don't Be Cruel was dat. Nou, we hebben dus een jarige vandaag, hè?
1: Hyper de piep, hoera!
0: Paul Simon, 85 is hij geworden. En welke van deze zanger, al dan niet in duet, wil je vanmiddag horen vanwege zijn verjaardag? Aan de lijn heb ik Jan Hoek, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent rijles aan het geven?
2: Ja, klopt.
0: Waar doe je dat?
2: In de Bonnestreek.
0: Ah, daar ben ik vroeger als kind ook heel vaak geweest.
2: Kijk.
0: Lisse en omgeving, hè?
2: Klopt.
0: En hoe lang doe je dat eigenlijk al, Jan?
2: 13 jaar.
0: En wat heeft jou daartoe bewogen om dit werk te gaan doen? Vond je het ook als kind al leuk om mensen les te geven? Had je al iets met auto's bijvoorbeeld?
2: Ik heb 30 jaar auto's verkocht.
0: Oh, weer een hele andere kant op ineens.
2: Nou, ik werd altijd zo ongeschikt. En dat van jou wordt eruit geknikkerd. En toen dacht ik, ja, wat vind ik nou leuk? Mensen iets leren. Transport vind ik leuk. Dus toen was eigenlijk 1 en 1, 2.
0: Ja, toen heb je je om laten scholen.
2: Ja.
0: En toen ben je in een rijschool begonnen of werk je voor een rijschool?
2: Ik ben ZZP'er en ik laat me inhuren en ik heb een aantal van eigen klanten. Dat is lekker divers.
0: Het is altijd wel leuk om even te horen, wat zijn de meest gemaakte fouten anno 2026 in het verkeer? Ik zie ze natuurlijk ook zelf als ik onderweg ben. Maar wat doen leerlingen vaak fout nog?
2: Leerlingen zijn vaak te voorzichtig.
0: Zou ik niet zeggen.
2: Nou, weet je, je mag 100, dus je kan eigenlijk 90 op de snelweg.
0: Oh, ja. Ja.
2: Nou, dan ga je een examen met redden. Motorleerlingen die rijden vaak als een automobilist.
0: Ah, ja.
2: Dat willen we ook niet zien. En ja, met de brommer, die gastjes van de jaren 16. Dat is heel leuk. De meiden die rijden voorzichtig en de jongens die rijden te branden achter.
0: Toch wel, hè? Toch wel. Klassiek voorbeeld, ja. Maar ja, zodra ze hun rijbewijs hebben, dan rijden ze geen 90 meer volgens mij.
2: Nee, heel raar.
0: Dat is wel opvallend, ja. Goed. En nu had je even tijd om mij een ondertussen. Heb je nu geen les?
2: Ja, nog steeds. Oh, ja. Ik heb een zeer ervaren leerling.
0: Oh, die luistert lekker mee.
2: Ja.
0: Mag hij al afrijden binnenkort?
2: Als hij theorie gehaald, dan wel.
0: Dat moet hij ook nog doen.
2: Ja.
0: Een beetje je best doen en dan kan je straks lekker zelf achter het stuur. Paul Simon is dus jarig vandaag. Dan kun je kiezen uit heel veel liedjes, al dan niet met Art Garfunkel. Jij koos voor een solo hit uit de tijd dat hij al van Art verwijderd was, vooral hè, in de jaren 70. 50 Ways to Leave Your Lover, waarom deze?
2: De simpelheid van de muziek. Het is eigenlijk een drummetje wat de basis is. En het is ook een hele goede drum. De simpelheid heeft me altijd aangesproken. En dan de tekst is natuurlijk helemaal waanzinnig goed. Ja, iedereen herkent zich daar wel in. Het is altijd wel een manier om iemand kwijt te raken.
0: Ja, hij schreef het ook kort na zijn scheiding, hè, van zijn eerste vrouw, Peggy Harper.
2: Heel raar.
0: Ja, en je bedoelt dit riffje, hè?
2: Ja.
0: En als je goed oplet, dan hoor je ook nog meezingen. Patty Austin, die was op dat moment nog niet zo heel bekend. En Valerie Simpson. Er zit dit achtergrondkoortje.
2: Oké.
0: Maar ja, je moet ook een beetje op de weg blijven letten. Maar misschien kun je het zo meteen horen. Het komt van zijn LP Still Crazy After All These Years, waar ik net ook al even een stukje van liet horen. Misschien heb je hem zelf ook wel in de kast, of niet?
2: Nee, nog niet.
0: Wie weet komt dat nog. Nou, in ieder geval, deze is voor jou.
2: Is goed.
0: Dag Jan.
2: Hoi.

0: Het heet The Look of Love. En dan uiteraard met de stem over Martin Fry. Eerst is het tijd voor het regionieuws met Marjolein. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Dat gaat over Utrecht. Die stad komt met plannen om kraamzorgmedewerkers naar Utrecht te trekken. En nieuwe bewoners voor een kinderboerderij na ophef over geslachte varkens.
2: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal deals die je niet mag missen.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Het nieuws van 4:30 met Marjolein.
1: Ja, het gaat over gratis kraamzorg in Utrecht. De stad wil dat voor bewoners van de wijken Kanaleneiland en Overvecht. Vanaf volgend jaar begint een pilot om de eigen bijdrage voor kraamzorg te vergoeden. En dan moeten de personeelstekorten in de geboortezorg wel zijn weggewerkt. Utrecht wil het werk aantrekkelijker maken door kraamverzorgenden voorrang te geven op sociale huurwoningen en door gratis parkeren aan te bieden. Twee jongeren uit Oudewater hebben zich bij de politie gemeld nadat beelden van hen waren gedeeld door de politie. Ze worden verdacht van het vernielen van een drankautomaat en diefstal. De jongens waren onherkenbaar gemaakt en ze kregen te horen dat ze een week de tijd hadden om zich te melden. Niet alleen hebben ze de drankautomaat kapot gemaakt, maar ook een bewakingscamera. De gemeente Baarn zoekt mensen die willen meedenken over nieuwe straatnamen die bij het dorp passen. Een expert hoef je niet te zijn, maar interesse voor taal, geschiedenis en de ontwikkeling van Baarn, dat is wel belangrijk. Een speciale commissie zoekt twee nieuwe leden. Na de ophef over twee geslachte varkens krijgt stadsboerderij Giftstede in Utrecht nieuwe varkens. De slacht van de vorige bewoners leidde tot veel commotie en een petitie. Stichting Utrecht Natuurlijk is eigenaar van de boerderijen en past de informatiebordjes bij de hokken aan. Maar het beleid verandert niet. Varkens van 8 tot 10 maanden gaan naar de slacht om bezoekers bewust te maken van de vleesproductie. En wil je daar meer over weten? Ga dan naar onze app. Het weer dan nog, bewolking, af en toe wat motregen en 18 graden. Vannacht droog, net als morgen, en dan krijgen we ook meer zon.
0: Dus morgen hebben we ook weer meer nazomer, hè?
1: Ja, morgen en donderdag, ja, wordt het weer heel mooi.
0: Ja, heerlijk. Ja. Nou, dankjewel Marjolein. We gaan nog even naar de weg. Ik heb 3 files te melden. 2 daarvan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg, 10 minuten. En richting Den Bosch vanuit Utrecht tussen Nieuwegein en Beest ook zo'n 10 minuten. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is de weg slecht. Voor zware vrachtwagens is hij dicht. En daar heb je ongeveer 10 minuten vertraging. We spelen zo meteen een spelletje 3 voor 4.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
11: Ook de Graaf Maarsen. Voor

0: Trekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in Hart van Maarsen, daar moet je zijn. Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
4: Goedemiddag met Edwin Meerman.

Hip, hip, hooray. Vandaag dus vooral voor Paul Simon. Daar kom ik straks weer eventjes op terug. Dit was The Look of Love over het einde van de relatie van Martin Fry, de zanger van ABC. En je hoort ook, als je goed luistert, goodbye gefluisterd. Dat is naar verluid ook zijn ex-vriendin. Dat is wel leuk om even te weten. Nou, ik heb hier een paar leuke cadeautjes liggen voor degene die mij weet te vertellen wat de overeenkomst is tussen de nu volgende drie platen. En als je dan in de uitzending komt, dan mag je zo'n leuk cadeautje kiezen, waaronder een schrijfzet of zo'n mooie nieuwe cap of een puzzelboekje of een shopper. Dus doe even je best, let goed op uitvoerende en titels. Raad de rode draad van vandaag. En hier is aanwijzing nummer 1. En dat is lang geleden.

Dat was er nog eentje uit de tijd van Elvis, die we net ook hoorden. Dat heeft overigens niets met de overeenkomst te maken, hoor, zeg ik alvast bij deze. Hoewel dit ook een tijdje geleden is van het Eurovisie Songfestival. Aanwijzing nummer 2.

0: Ronald, jij hebt al een idee, hè?
1: Ja, ik denk opschiet op vlug.
0: Hoe kom je daarop?
1: Ik denk opschiet op vlug.
0: Je moet ook nog even aanwijzing nummer 3 goed beluisteren. Eventueel even terugbellen, dan is het misschien wel goed. Dank je voor het meedoen. Laat maar weten in de app of mail naar studio@rtvutrecht.nl. Dan moet het toch wel duidelijk worden volgens mij.

0: 3 van 4. Raad de rode draad. Speelt Jos ook altijd. Dat gaat uiteraard gewoon door, ook als Jos vakantie heeft. Ik bel even iemand die het antwoord heeft doorgeappt. Jaak, goedemiddag, met Edwin van Radio MUT.
1: Goedemiddag.
0: Vanmorgen heb je ook geprobeerd om met mijn andere spelletje mee te doen. Drie is prijs. Dat was niet helemaal gelukt, hè? Dus een herkansing klopt, ja. Bij deze.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En ik zag ook nog allemaal mooie foto's in de app. Want Pieter had een woord, het had twee woorden over paddenstoelen.
1: Ja.
0: En heb je die in je eigen omgeving gespot, deze?
1: Nee, die had ik zo ergens
0: vandaan. Die is ergens geleend.
1: Geleend, ja. Ja,
0: ja. Ja, het is in ieder geval helemaal herfst ook in onze app met al die leuke plaatjes die voorbij komen. En ook de plaatjes die we op de radio draaien zo af en toe.
1: Ja.
0: Hoe breng jij deze dagen zo door?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje slecht weer nu, hè. Maar s'morgens dan, vanmorgen ook, dan was het ook weer een beetje nat. En dan kun je niet naar buiten. Dus dan moet je nog een beetje rommelen.
0: Je kan best naar buiten, hoor. Ik moest ook gewoon door de regen.
1: Ja, maar ik heb een hekel aan dat ik nat
0: word. Oh, je hebt een hekel aan? Ja, dat is wat anders.
1: Maar goed, ik heb de keuze om binnen te blijven. Ja. Dus dan wacht ik gewoon dat het droog wordt.
0: Ja, nou ja, in ieder geval voor morgen wordt het veel beter weer verwacht. Volgens mij is vanavond ook al droog, dus...
1: Ja, het wordt wel beter.
0: Ja. En vanaf zaterdag de 60's. Ik hoop dat je daar ook een beetje op verheugt. Dan moet je vooral wel binnen blijven, hoewel de radio mee kan nemen. Maar thuis genieten, lekker ongestoord, is toch ook wel prettig, hoor?
1: Ja. Oké. Okay.
0: Nou, vandaag hadden wij in 3 is prijs overigens geen liedjes uit de jaren 60. Wel nog een oudere uit 1957, waar we mee begonnen. Die heb je herkend dus.
1: Ja.
0: Wie waren dat ook alweer? Weet je dat nog?
1: Danny en de juniors.
0: En de juniors, ja. En die draaiden vooral even voor de senioren van vandaag, zeg maar. Hè?
1: Oh ja. Maar
0: het ging om de titel.
1: Ja. Ed de Hop.
0: Ed de Hop. En toen kregen we?
1: Hop, hè?
0: Ja, nee, de zangeres daarna was Mary Hopkin. En dan moest je wel weer op de naam letten. En als laatste hadden we ook nog Hip Hop Hop.
1: Hip Hop Hop.
0: En dat was dan weer de
1: groep Spargo.
0: Ja hoor. Nou goed, dus Hop, dat zochten wij niet te veel Hop nuttige overigens. Sjaak.
1: Hop.
0: Ja, ja. Nou ja, je weet waar het in zit, toch? Of niet?
1: Ja. Hinkelen, springen.
0: Ja, maar ook in bier, hè?
1: Ja, hop bier.
0: Goed, nou, wat zou je voor cadeautje willen hebben? We hebben hier een cap, een schrijfset, een schort zou je kunnen nemen. Of een puzzelboekje of een shopper.
1: Ja, nou, je schort ik al. Oh. Maar zo'n petje, dat lijkt me eigenlijk wel wat. Zo'n zwart petje, hè?
0: Ik zou niet weten hoe die volgens mij wel. Of het een zwart is, weet ik niet.
1: Niet
0: een rode,
1: hè?
0: Weet ik niet, dus laat je verrassen, zou ik zeggen.
1: Oké. Nee, is goed.
0: En goed vastzetten, want het dreigt wel hard te gaan waaien. Het is herfst immers, hè, dus dat je hem niet verliest.
1: Nee, ik doe er wel een schietje
0: aan. Oké, heel goed. Okay. Blijf nog even hangen, Sjaak, en ik wens je alvast een fijne avond.
1: Dankjewel.

En blijf ook lekker bij Radio 1 Utrecht. We zijn er 24 uur per dag immers. André Hazes, Gerard Joling, dankzij de wonderen der techniek kon dit na zijn dood nog eens nieuw leven worden ingeblazen. En vandaag dus de verjaardag, want hij is gelukkig nog altijd. Paul Simon, 85 kaartjes blaast hij uit. En ook op Facebook kun je dus reageren. Met ook een aantal hoesjes die ik erop heb gezet van solo hits vooral. 50 Ways to Leave Your Lover hebben we net al gedraaid. Harry Tarsoen, die heeft daar ook nog iets over gezegd. Dank je voor het berichtje. En Ellen, die kwam met Late in the Evening. Die doen we nog even tot het nieuws. Dank je.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water
3: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de twee schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avondspits is begonnen, meldt de ANWB. Met verspreid over het land een aantal files. In onze regio valt het nu nog wel mee. Ik heb er hier 5 op mijn scherm. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 10 minuten. En de A2 ook 10 ongeveer. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen. Iets meer nog richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Dat is nu ruim 20 minuten. En ook op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar heb je ongeveer een kwartier vertraging. Ook onderweg Dr. Hoek.
6: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
7: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
8: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
9: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

0: Dr. Hoek is dat. Een baby makes her blue jeans talk. Nou, vandaag hebben wij dus speciale aandacht voor Paul Simon. Want hij is 85 geworden. Niet alleen de hits in de jaren 60 met Simon en Garfunkel. Die zullen we zeker vanaf zaterdag gaan horen als we weer de hele week in de jaren 60 zijn. Maar ook zijn latere solo carrière die we een beetje uitlichten. Dit zou bijvoorbeeld een leuke machine nog zijn. Hè? Wordt ook veel genoemd op Facebook, Graceland. You Can Call Me Al, waarmee die 40 jaar geleden weer terugkeerde. Favorietje van velen. Maar dit was ook in de jaren 80 en ken je deze nog?
1: Allergies, allergies. Something's living on my skin.
0: Allergies, op deze. Er is veel keuze, dus ik laat me graag even adviseren. Welke hebben we nog over en wil je graag zeker dit uurtje nog even horen? Laat het maar weten in onze app. Of mail naar studio@rtvutrecht.nl. Dus proficiat voor Paul.
2: Goedemiddag.

0: tranen met uiten bij heel veel meisjes toen bekend werd dat Take That uit elkaar ging. Dat was Back for Good. En ze komen af en toe weer even terug zo met die liedjes. Ook bij Radio en Utrecht. Ik zei al even, Jos heeft herfstvakantie. Bij René Lems is het ook helemaal herfst inmiddels, hè? Goedemiddag, René.
1: Hallo, Edwin. Goedemiddag. Ja, het is helemaal herfst, ja, hier.
0: Bij jou in Zijderveld, waar al een hoop blaadjes op de grond liggen.
1: Ja, er staan hier veel grote bomen. En door die wind, die regen, waar je al die bladeren... en ook van die, ja, ik noem dat altijd neusjes. Dat is van een iep, volgens mij. Die waaien allemaal mijn tuin in. Dus ik was ze net aan het opvegen.
0: Ja, er zullen er vast nog wel een paar bij komen, denk
1: dat
0: ik zo.
1: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Maar dat maakt niet uit.
0: Nee,
1: dat
0: houdt je lekker bezig.
1: Zo is dat.
0: Het gaat dus buiten om de blaadjes en binnen om de mooie plaatjes. En we hebben die van Paul Simon even op een rijtje gezet. Althans, een greep uit zijn grote oeuvre, zijn lange carrière. Nou, ja, kun je je voorstellen, ja. Hij is 85 geworden vandaag.
1: Ja, dan kan je het gewoon niet voorstellen, dat hij al zo oud is. Hè?
0: Nee, inderdaad. Dat zou je toch ook niet zeggen. Maar, en dan kun je dus heel veel kiezen. Bijvoorbeeld zijn begintijd met Art Garfunkel erbij. Mm-hmm. Ja, hij heeft ook nog een heel indrukwekkende solo carrière.
1: Ja, de mooiste plaat die hij heeft gemaakt vind ik Graceland.
0: Graceland, ja, ik noemde hem net al even. De LP waarmee hij 40 jaar geleden toen kwam.
1: Ja. Ik heb hem nog.
0: Je hebt de originele LP nog?
1: Nee, een CD.
0: Oh, de CD, ja.
1: Ja, maar die heb ik toen de tijd gekocht en ik draai hem nog heel vaak.
0: Ja, oké. Okay. Want ik heb ze thuis eigenlijk niet eens meer echt een CD-speler. Maar jij, ik heb er nog wel één, maar ik zet hem bijna nooit meer aan. Maar dat doe jij nog wel?
1: Ik gebruik hem nog. Ja, en ook een platenspeler, die gebruik ik ook heel vaak nog.
0: Ja. Ja, dus, dat komt alweer een beetje terug ook, hè, de pick-up.
1: Ja, maar ik heb denk ik nou meer dan 100 LP's, dus ik kan genoeg kiezen. En ik heb ze ook nooit weggedaan, daar ben ik ook wel heel blij om.
0: Ja, dan kun je ze gewoon opzetten wanneer je er zelf zin in hebt. Er gaat niks boven een echte LP of CD.
1: Nee, ik vind een LP toch het mooiste.
0: LP is
1: hoor,
0: eigenlijk het allermooiste inderdaad.
1: Ja, het mooiste, ja. En ik heb zo'n kastje waar die in zit en dan trek je het laadje eruit. Oh, en dan komt die speler naar buiten. Dan kan je heel makkelijk LP's draaien.
0: Wanneer heb je die gekocht ooit? Weet je dat
1: nog? Nou, 40 jaar geleden denk ik, zoiets.
0: Het ding is echt van antiek, denk ik, of niet?
1: Ja, ik heb wel een keer een paar keer die banaalt erin gezet. Maar het is een oudje. En het is een, ik weet niet eens het merk hoor, dat moet ik zelf moeten kijken. Maar het is wel een direct drive, dus zonder snaar.
0: Oké.
1: Dus het is wel een goeie.
0: Mocht je wel van geluk spreken dat er nog naalden verkrijgbaar zijn, anders heb je ook weinig aan zo'n
1: piepen. Ja, nou, die heb ik voor het laatst gekocht toen bij Staphorst in Utrecht. Maar ja, die is al heel lang weg, dus dat is ook alweer, 15 jaar geleden, denk ik.
0: Ja.
1: Maar je kunt ze nog wel online bestellen, hoor.
0: Mooi. Goed om te weten voor de mensen die nog zo'n ding ook thuis hebben. Ja. Nou, gaan we even naar die LP dus, Graceland. Wat weet jij daarvan? Want er zit wel een heel verhaal bij, hè? Hij is toen helemaal naar Zuid-Afrika gegaan.
1: Ja, ik heb toen, ik denk vorig jaar, documentaire gezien over dat concert wat hij daar gaf. Live concert. Ook met die Afrikaanse zangers erbij. Geweldig, echt geweldig, ja.
0: En die komen ook terug op dit nummer wat je hebt gekozen van die LP. Die groep heet overigens Ladysmith Black Mambazo, als ik het goed zeg.
1: Oh ja, nu je het zegt weet ik het weer. Ja.
0: Beetje moeilijk uit te spreken.
1: Maar ik vind gewoon die hele LP of CD, het is zo apart. Het is zo tijdloos en zo vooruitstrevend geweest in die tijd om dat zo te maken. Ja. Dus ik vind het nog steeds een van mijn mooiste LP's, CD's die ik heb.
0: Het leek wel of Paul Simon zichzelf steeds weer opnieuw uitvond, hè?
1: Ja, dat deed hij altijd. Ik vond ook dat Kodachrome, dat vond ik ook een hele...
0: Kodachrome, dat was vele jaren daarvoor inderdaad. En later kwam Obvious Child nog, waar ik iets van liet horen al. Ook weer heel ander geluid.
1: Nou, wat ik ook heel mooi vond was toen dat live concert met Art Garfunkel in het Central Park.
0: Oh, ja. Dat was in 1981. Ja, ja,
1: maar ze konden niet zo goed met elkaar samenwerken.
0: Nee, er waren wat strubbelingen onderling. Ja, ja, zo goed. Gaat het dan vaak.
1: Ik vind het een rasartiest.
0: Ja, we gaan deze doen. Diamonds on the Soles of Her Shoes.
1: Soles of Her Shoes. Ja, een hartstikke mooi.
0: Want
1: dankjewel.
0: Oude schoenen zitten niet alleen het lekkerste, maar ze klinken ook het mooiste.
1: Ja, als er diamanten zitten, is helemaal goed.
0: Zeker. Heb je nog wel aan ook. Nou, dankjewel.
1: Is goed, Edwin. Succes nog. Dankjewel. Hoi.

0: Pointer Sisters waren dat en Happiness. Binnenkort dus de week van de 60's vanaf zaterdag. En wij proeven graag even voor. Zometeen ga ik deze draaien. Het wordt ook weer de week van de Golden Earrings. Nog vooral met een S. Deze zometeen dus alvast even helemaal na het nieuws van 16:30 met Marjolein. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Kamervragen over de bouwstop in Renswoude door konijnen en hazen. En in de Utrechtse wijk Overvecht, daar is op dit moment de stroom uitgevallen.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hey, misschien per

0: Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
2: Het nieuws van 4:30 met Marjolein Heijer.
3: En er is een grote stroomstoring in Utrecht. In de wijk Overvecht zijn meer dan 2000 huishoudens getroffen. Volgens netbeheerder Stedin viel de stroom rond 4:15 uit. En mogelijk gaat het tot 6:30 duren voordat de problemen zijn opgelost. Over een oorzaak is nog niks bekendgemaakt. Verbazing in de Tweede Kamer over de maandenlange bouwstop in Renswoude. Bij een controle werden daar konijnen en hazen gezien in het bouwgebied en werd het werk stilgelegd. VVD en CDA willen van het kabinet weten hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Ze zijn benieuwd waarom Utrecht geen vrijstelling heeft voor de bescherming van het konijn bij bouwprojecten. In andere provincies is dat wel zo. Het is nog altijd onduidelijk of er twee windmolens komen op bedrijventerrein Isselt in Amersfoort. Al jaren wordt daarover gepraat. De veiligheidsregio is tegen, omdat een eventuele brand in zo'n windturbine niet kan worden geblust. Volgens het college zijn de risico's minimaal, maar verschillende partijen zijn het daar niet mee eens. Omwonenden zijn ook niet blij, zij vrezen slagschaduw en geluidsoverlast. De politie zoekt een vrouw die heeft gepind in meerdere Utrechtse supermarkten met een pas die niet van haar is. Deze pinpas is van een 42-jarige vrouw uit Brabant die een nep-sms'je kreeg van een bezorgdienst. Dat leek onschuldig, maar ze vulde adres en bankgegevens in, waarna oplichters ermee aan de haal gingen. En tussen 20 en 31 oktober rijden er geen treinen op delen van het traject Utrecht-Arnhem. ProRail werkt dan aan het spoor en wordt onder meer een onderdoorgang aangelegd. Reizigers kunnen niet van Driebergen-Zeist naar Rhenen en Arnhem. En de NS zet bussen in en verwacht grote drukte. Kijk dus goed in de NS-app of in onze app, want daar staat ook meer over.
2: Het is goed opletten of je naar met de trein gaat of de weg op gaat. Overal
3: wordt gewerkt, ja. Hè? Ja. Dat is wel lastig af en toe. Nou, dan nog even het weer. Eind van de middag kan er nog wat regen vallen. Vannacht opklaringen en morgen wordt het een mooie herfstdag.
2: Fijn, dat is mooi om naar uit te kijken. De file is wat minder prettig. Nou, het valt in onze regio overigens nog wel mee. Maar het is in de rest van het land wel behoorlijk druk, meldt de ANWB. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Beest. Een 30 minuten vertraging. Dan de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden. Bijna 20 minuten. Iets meer dan 20 minuten op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein. En ook op de 27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. Ook daar zo'n 20 minuten.
4: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
5: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
6: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
8: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuursche op mitchikofftuinen.nl.
9: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: En zo klinkt country in de 21ste eeuw. En in ieder geval favorietje ook van Aard, heb ik gehoord.
1: Ja, ik vind het een heerlijk liedje.
0: Ja, ze heeft ook al vele prijzen. Mooie platina-platen, gouden platen ontvangen. En ze is nog maar 27 lentes, deze Ella Langley. Choosing Texas was dat. Zo dadelijk na 5. Want Aard, jij bent er even om te vertellen wat je gaat doen straks in Utrecht. Kom thuis.
1: Ja. De meeste mensen zullen zich wel herinneren de man die op het Smaragdplein in Utrecht in brand werd gestoken. Een man in een rolstoel. Vandaag was er een rechtszaak daarover. Onze verslaggever is daar en praat ons bij. Horen we misschien iets meer over de achtergronden daarvan. Onze tuinman is er, Jurgen Smit. Die gaat het hebben over rudimentaire peren.
0: Oh?
1: Ja, ik heb hem even gestuurd. Wat zijn dat? Het antwoord komt.
0: Niet te vergelijken met appels?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, het zijn onontwikkelde peren. Oh. Kan je een hoop over vertellen. En Jurgen kan dat op een mooie manier. Dus daar gaan we over praten. En we praten over het pensioen, naar aanleiding van de gast die vanmiddag bij Connie was. Een boek over wat je dan in je derde leven moet gaan doen. En ik ben benieuwd hoe dat bij onze luisteraars is. Want ik weet van mijn vader, die kreeg volgens mij aan het eind van zijn arbeidszame leven een cursus. Van straks ben je met pensioen, wat kan je allemaal gaan doen? Om te zorgen dat je niet in een zwart gat valt. En ik ben heel benieuwd hoe dat bij onze luisteraars is die met pensioen zijn. Viel je in een zwart gat? Of heb je zoveel hobby's dat je het drukker hebt dan ooit?
0: Dus... Nou, er zijn mensen die kijken ernaar uit. Maar er zijn ook een heleboel die lekker door willen blijven werken.
1: Hè? Ja, ja. Nou ja, als ik naar mezelf kijk. Werken is voor mij een best belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik vind het ook hartstikke leuk. Ik vind het gezellig om om te gaan met collega's en met de luisteraars. Ik denk dat ik het ook zou missen.
0: En je vrouw dan?
1: Of die mij zou missen?
0: Nou ja, die zou die het fijn vinden als je gewoon tot je
1: Oh ja, mijn vrouw die werkt ook hard. En, maar ik kan me wel voorstellen dat dan ben je opeens thuis. 7 dagen in de week. Ja. Je moet er wat voor verzinnen.
0: Het voordeel is dat je bij de radio werkt en meestal mag je dan nog wel even door.
1: Oh.
0: Er zijn genoeg radiopresentatoren die nog op zeer hoge leeftijd nog altijd op de radio te horen zijn.
1: Genoeg over Jos nu, hè?
0: Jos is er maandag weer.
1: Grapje.
0: Dankjewel, Aard. Tot zo. Hè.

0: Nou, ik ga wel zo lekker naar huis. En Aart komt dus straks na vijven. Maar ik ga eerst nog even bellen met Marijke in de beeld. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Marijke, welkom in de uitzending. Ja, je bent een beetje buiten adem, want je komt net van bovenaf, zei je.
1: Ja, ja.
0: Dus blaas even uit. Ga ik even vertellen waarom ik jou aan de lijn heb. Vandaag de verjaardag van Paul Simon. Die is 85 geworden. We zoeken zijn liedjes een beetje, zijn mooiste liedjes. En dat kon ik mooi even combineren met volgende week, de week van de 60's. Want dan hebben wij namelijk als laatste dag, volgende week vrijdag, de top 100 van 1966.
1: Ja.
0: Dus de officiële lijst zoals de plaatjes toen verkocht werden. En daarin staat ook het nodige aan Simon & Garfunkel. Waaronder de keuze van jou.
1: Klopt.
0: Sounds of Silence. Waarom heb je deze gekozen, Marijn?
1: Ja, ik vind dit een mooi nummer. De andere ook wel. Maar ik vond deze ook altijd wel mooi.
0: I'm a Rock, hè? Was er die andere volgens mij?
1: Ja,
0: die er ook
1: klopt.
0: In staat. Ja,
1: ja klopt. Die is ook liedje. Mooi, maar deze, ja, heb iets. Ik weet niet. Ik vind deze mooier.
0: Ja, want je kan dus op zich niet stemmen voor de lijst, maar je kan wel je mooiste liedje eruit kiezen. Want ja, die top 100 staat al vast, maar je mag dus wel even aangeven wat je een fijn nummer vindt. 3 zelfs. Ja, Koos voor Sound of Silence. 60 jaar geleden hebben we het dan over, Marijke.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Mag ik vragen hoe oud jij toen was?
1: 18.
0: Even snel rekenen. 78.
1: Ja, ik word eind van het jaar 79.
0: 79, oké. Ja. Dus het is helemaal jouw tienertijd.
1: Zeker, zeker. En de rock'n'roll tijd was natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Ja, ja, want dit is natuurlijk een mooi ingetogen nummer, liedje. Die waren er ook veel in de jaren 60. Maar er was ook genoeg aan energie, hè?
1: Klopt, zeker.
0: En waar woonde jij toen ook al in de beeld?
1: Nee, Zeist.
0: Oh ja, dus je bent
1: daar
0: altijd
1: ben
0: wel een beetje...
1: geboren en getogen. Dus,
0: maar wel een beetje in de buurt gebleven, in de regio in ieder geval.
1: Ja, nou ja, Utrecht in principe. Mijn man kwam uit Utrecht. En dan later toch weer terug naar Zeist. En nou in de beeld.
0: Oké, dan weet je in ieder geval altijd wat voor weer het wordt, hè?
1: Ja, nou ja, dat dacht ik. Daar is het altijd mooi weer.
0: Ja, precies, ja. Ja, als je daar in de buurt bent, dan valt hij altijd wel op die mooie weerbol van het KNMI ook, hè, die daar staat.
1: Inderdaad, ja zeker.
0: Ja, we krijgen lekker weer de komende dagen. Dus nou, ik hoop dat je er een beetje van kan gaan genieten sowieso.
1: Het ziet er goed uit. Het was gisteren ook trouwens mooi weer.
0: Ook wel, ja. En volgende week dus, vooral op de radio, de jaren 60. Dus ik hoop dat je lekker veel kan luisteren, Marijke.
1: Nou, als ik uit bed kom, gaat het wel aan, 's morgens hoor. Dus altijd.
0: Maar het ligt eraan hoe laat je uit bed komt dan, hè?
1: Een uur of 8.
0: Oh ja, dan heb je een mooie hele dag voor je, inderdaad.
1: Ja, en dan zondagsmiddags alleen, ja, dat is bij jullie niet meer. Adres onbekend vind ik ook altijd wel mooi om te luisteren. Ja. Maar dat zenden jullie niet meer uit.
0: Nee, dat gaat ook helemaal stoppen, heb ik gehoord.
1: Ja, eind van het jaar geloof ik, hè?
0: Ja, jammer. Mooi programma.
1: Ja, zeker.
0: Zo gaat het helaas ook bij de radio. Maar er blijft nog genoeg over om van te genieten.
1: Oh, zeker.
0: En vooral
1: radio
0: de muziek.
1: M staat hier altijd aan.
0: Goed. Nou, Sound of Silence doen we nog even voor de verjaardag van Paul Simon. Hier dus deze keer met Art Garfunkel. En ik wens je voor nu alvast een fijne avond.
1: Oké, jij ook.
0: En dank je voor je bijdrage in de app.
1: Ja, niks te danken.

0: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij KRO NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op karo-ncrv.nl en maak morgen mee.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, het is dinsdag, het is even na vijf en het is een beetje regenachtig, maar kan ons het schelen. Marjolein, goeiedag.
8: Hi, jij zit er lekker binnen.
7: Ja toch, en jij hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
8: Ja, dat is begint even met wat vervelend nieuws voor mensen in de Utrechtse wijk Overvecht. Daar is een grote stroomstoring aan de gang. Meer dan 2000 huishoudens die zijn getroffen en soms ook winkels, waardoor de stroom is uitgevallen. Dat is nu nog onduidelijk, maar monteurs van Stedin die zijn er druk mee bezig. Verbazing in de Tweede Kamer over de maandenlange bouwstop in Renswoude. Woningbouw moest daar stoppen omdat er konijnen en hazen in het gebied leefden. En wie morgen met de bus of tram wil, moet rekening houden met veel minder ritten, want de vakbonden hebben een landelijke staking aangekondigd.
7: De files vanaf 10 minuten vertraging. Dat begint op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. Daar een kwartier vertraging. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest 35 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 25 minuten. En tussen Noorderloos en Werkendam rijden opnieuw de file in. Opnieuw 25 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand. René Vroger hoor je zometeen en Fleetwood Mac.
9: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
11: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
12: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
13: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
14: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 euro. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen.

0: René Vroger, Nobody Else. Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is 13 oktober 2026, dinsdag. De dag dat blijkt dat de verdachte van de gewapende overval op een gezondheidscentrum in Amersfoort nu vandoor is gegaan met medicijnen. Die man is nog op de vlucht. En vandaag staan de verdachten van het in brand steken van een man in een rolstoel in Utrecht opnieuw voor de rechter. Daar hoor je zo meteen onze verslaggever Tessa Beyer over. Op deze ook historische dag. Want op deze dag in 2016 wordt de Nobelprijs voor literatuur voor het eerst in haar bestaan toegekend aan een liedjeschrijver. De eer valt te beurt aan Bob Dylan. En die horen wij hier.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: Ja, Dylan krijgt de belangrijkste literatuurprijs voor het scheppen van nieuwe poëtische uitdrukkingsvormen in de grote Amerikaanse liedtraditie. Hele mond vol. Terug naar vandaag. Bij Connie ging het over het leven na je pensionering. Nou, ik ben benieuwd, ben je al met pensioen? En viel je in een zwart gat toen je geen werk meer had? Of geniet je je helemaal suf nu je niet meer elke dag naar de baas hoeft? Het leven na je pensioen. Genieten of best even wennen? Stuur me een appje. Ik ben benieuwd naar je ervaringen.

0: You make loving fun. Radio M Utrecht, het is 5:15. Ja, het maakte veel indruk afgelopen voorjaar in Utrecht. Een man van 69 in een elektrische rolstoel die in brand werd gestoken. Hij overleefde het, maar raakte zwaar gewond. Vandaag was de tweede voorbereidende zitting in de rechtbank, waar twee mannen terecht staan die verdacht worden van poging tot moord.
1: Het zijn akelige beelden. Een rolstoel die in brand staat waar enkele seconden eerder nog een man in zat. Veel mensen zagen het gebeuren en hebben hem geprobeerd te helpen.
2: Wat zagen jullie?
3: Ja, een rolstoel die in brand staat met een man erin.
4: En ik, gepakt zo.
3: Mensen blote handen proberen vuur te doven. Hij heeft hem eraf kunnen trekken met een andere jonge man die erbij stond. En dat is denk ik de redding geweest. Ik denk als die 10 seconden later waren, dat niet meer uit te krijgen is.
1: De man in de rolstoel is Paul. Hij raakt ernstig gewond en is die dag nog afgevoerd naar een brandwondencentrum. Paul was een bekende verschijning in het winkelcentrum. De gebeurtenis greep de buurt dan ook erg aan. Op de plek werden al snel bloemen neergelegd.
5: Ik vind het schandalig.
6: Verschrikkelijk.
5: Ja, natuurlijk.
6: Ja, man in een scootmobiel en dan zoiets.
7: En ik werk zelf in de gehandicaptenzorg, dus het raakt me enorm. Maar ook dat ik denk van, ik heb die man een dag daarvoor ook nog zien rijden, dus je weet om wie het gaat.
1: Kort na het incident werden twee verdachten opgepakt. Ze blijken Paul te kennen. Hoe het zo uit de hand kon lopen, daar probeert de rechter ook achter te komen.
0: Ja, verslaggever Tessa Beijer, die volgt dat proces voor ons. Tessa, allereerst weten we hoe het met het slachtoffer is?
8: Nou, hij was er niet bij vandaag. Zijn advocaat was er wel bij. Die vertelt dat hij ook liever een beetje in de luwte blijft. Eigenlijk ook ons niet te woord wil staan, geen interview wil geven. De inhoudelijke behandeling, want dit was een voorbereidende zitting, die is volgend jaar, daar wil hij wel heel graag bij zijn, heeft zijn advocaat verteld. En bewoners van het Smaragdplein hebben hem wel weer gezien. Dus hij is in ieder geval wel weer daar in zijn rolstoel aanwezig. Dus nou ja, hopelijk is dat een goed teken.
0: Ja, je zei al, vandaag was niet een inhoudelijke behandeling. Bij een inhoudelijke behandeling wordt uitgebreid op die zaak ingegaan. Dit noemen ze dan een pro forma zaak. Ging snel. Is daar nog iets duidelijk geworden vandaag?
8: Nou, vooral dat de twee verdachten op dit moment nog psychiatrisch worden onderzocht. Dat gebeurt in het Pieter Baan Centrum. Daar zitten ze dan een aantal weken of maanden gedetineerd. Dat zal zeker nog tot volgende maand zijn. Daarna moeten er nog allerlei rapporten worden opgesteld. Dus zij zitten nog vast en het onderzoek loopt nog eigenlijk. Dat werd vooral duidelijk.
0: Ja, weten we uit die eerdere zittingen wat eigenlijk de aanleiding was voor deze zaak? Waarom is dit allemaal gebeurd?
8: Ja, een klein beetje weten we dat. We weten in ieder geval dat de twee verdachten voor een supermarkt zaten. Paul zat daar ook bij. Dat was dus in april van dit jaar. Op een bepaald moment ontstond er een woordenwisseling. Een van die mannen is die supermarkt ingegaan en heeft een fles spiritus gekocht. Die heeft hij over Paul heen gegooid, in zijn rug en in zijn nek. Nou, vervolgens zijn de twee mannen weggelopen en daarna toch weer teruggekomen. En toen heeft een van hen een folder in brand gestoken en naar Paul toegegooid. Ja, en toen vatte dat natuurlijk enorm vlam en hebben omstanders hem, wat we net hoorden, al uit die rolstoel getrokken en eerste hulp verleend.
0: Ja, een geplande daad. Is dat ook waarom het Openbaar Ministerie deze verdachte aanklaagt voor poging moord?
8: Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Poging moord, dat wil wel zeggen dat het Openbaar Ministerie vindt dat ze nog genoeg momenten hadden om toch zich te bedenken, om erop terug te komen. Die man die ging die winkel in, die ging spiritus kopen, vervolgens is die weggegaan, toen weer teruggekomen. Maar goed, voor de zekerheid legt het Openbaar Ministerie ook poging doodslag te lasten. En dan eventueel daaronder nog zware mishandeling. Dus ze laten het er zeker niet zomaar bij zitten.
0: Ja. Hoe gaat dit nu verder? Is er duidelijk wanneer dit nou inhoudelijk behandeld kan worden?
8: Nee, dat nog niet. Het is wel duidelijk dat in ieder geval volgend jaar de zaak weer verder gaat. Dat is nog met één voorbereidende zitting. In de eerste week van januari zal dat zijn. Nou, en hopelijk zijn dan alle rapporten klaar en kan er ook een inhoudelijke behandeling worden gepland. En dat zal dan wel ergens volgend jaar moeten gebeuren.
0: Tessa Beijer vanaf de rechtbank in Utrecht.

0: Billy Joel.
1: And the River of Dreams.
0: Ja, het pensioen. Ik ben heel benieuwd, als je met pensioen bent, hoe dat nou bevallen is. Er zijn mensen die vallen in een zwart gat, die weten niet meer wat ze moeten doen. Andere mensen die vullen de tijd met nuttig werk, vrijwilligerswerk, kleinkinderen. Hoe gaat dat bij jou? Nou, Mariska stuurt een bericht. Die zegt, mijn man is december 2023 met pensioen gegaan. En is vanaf dag 1 bij onze zoon in de hal bezig met meubels maken voor de verhuur. Haar zoon verhuurt tenten en ook de inrichting. En het meubels maken is leuk om te doen. Het voordeel van pensioen is, je hoeft niet meer zo op de tijd te letten. En bezigheden kan je doen die je leuk vindt. Het is een win-win situatie. Hoe is dat voor jou? Laat het maar weten. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen Marjolein met het regionieuws. Waar gaat het over?
2: Nou, dat gaat over de stroom die is uitgevallen in een groot deel van Overvecht in Utrecht. En verbazing, ook in de Tweede Kamer, over de reden van een bouwstop in Renswoude.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar. Zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 17:30, het regionieuws met Marjolein. Eerst naar Renswoude.
4: Ja, want daar lag de bouw van huizen maanden stil. En niet alleen in Renswoude vinden ze dat opmerkelijk, ook in de Tweede Kamer. Bij een controle op een bouwterrein werden konijnen en hazen gezien en werd dat werk dus gestopt. VVD en CDA willen van het kabinet weten hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Ze zijn benieuwd waarom Utrecht geen vrijstelling heeft voor de bescherming van het konijn bij bouwprojecten. Want in andere provincies is dat wel zo. Er is een grote stroomstoring in de Utrechtse wijk Overvecht. Meer dan 2000 huishoudens zijn getroffen. En volgens Netbeheer de Stedin viel de stroom rond 16:45 uit. En ze hopen dat het rond 18:30 allemaal is opgelost. Over een oorzaak is nog niks bekend. En wil je weten waar precies die stroomstoring nu aan de gang is, dan moet je even naar de app. Wie morgen met de bus of tram wil, moet rekening houden met minder ritten. De vakbonden hebben een landelijke staking aangekondigd omdat er nog geen nieuwe cao is. Ze willen meer loon en minder werkdruk voor de chauffeurs. Het is nu niet duidelijk waar morgen wel en niet wordt gereden. En vervoersbedrijven geven het advies om de reisapps goed in de gaten te houden. De vakbonden zijn van plan om tot en met kerst elke week één dag te staken. Het zijn spannende tijden. Voor Kringloop de Waarde in Utrecht. Per maart moeten ze uit het huidige pand. Maar er is nog geen zicht op een nieuwe locatie. Op de huidige plek aan de Veilingstraat moeten huizen komen. De organisatie wil graag door met deze kringloop, waar ook 50 mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. En er zijn zorgen hoe het met hen verder moet als de winkel dichtgaat. Het weer dan nog. Nu nog regen. Vanavond zijn er opklaringen. En morgen wordt een mooie herfstdag met flink wat zon.
3: De files met een vertraging vanaf een kwartier. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 20 kilometer, een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Grijshoort. 10 kilometer, 20 minuten oponthoud. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. 15 kilometer stilstaan blik, een half uur oponthoud. En dan de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Een kwartier vertraging. De laatste melding vanaf de A28. Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. 15 kilometer en 25 minuten vertraging. Zometeen Dolly Parton.
5: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
6: Op zoek naar vervoer waar je echt van op aan kunt? Taxi Touringcar Middelweert is een absoluut begrip in de regio als het gaat om stiptijd. Wist je dat Middelweert ook luxebussen heeft in alle maten? Voor 15, 20, 30 tot 50 personen. Wel zo makkelijk. Taxi Touringcar Middelweert. Ook Schiphol Service.
5: 03484-1800. Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames

0: ere- en schoenmode.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
3: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Het is 10 minuten over 5:30. We praten over pensioen. Hallo Nettie.
1: Hallo Art.
0: Nettie Loze uit Utrecht Overvecht. Ja, je was even druk met het opstarten van het internet. Jij zat midden in de stroomstoring?
1: Wij zaten midden in de stroomstoring, ja.
0: En?
1: Nou ja, weet je, we zijn natuurlijk niks meer gewend. Wij zijn goed voorbereid. We hebben kaarsen, een radio die opgeladen was. En nou ja, we hebben eten en drinken in huis. Dus ja. het was even, ja, het is even raar, maar we hebben het overleefd.
0: Heeft het lang geduurd?
1: Volgens mij ongeveer 2 uur, 1,5, 2 uur zeker, ja.
0: Oh ja, ja. Maar nu doet alles het weer en ook in de omgeving?
1: Ja, voor zover ik kan zien, doet het allemaal weer. Ja, ik kan niet aan de achterkant kijken, want ik heb begrepen dat ook alle flats eromheen allemaal zonder verlichting of zonder stroom zaten. En omdat het nog niet al te donker is, dus de verlichting is nog niet aan buiten, weet ik niet of het overal al zo is. Maar hier is het weer verlicht.
0: Nou, dat is even het laatste nieuws uit Overvecht. En we gaan ook even praten over pensioen. Mm-hmm. Jij bent net met pensioen, hè?
1: Ik ben vanaf juni met pensioen, ja.
0: Wat heb je al die jaren gedaan?
1: Mijn eerste baan was in Utrecht op het postkantoor van de Neude. Dat was in 1985, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: Dat was mijn eerste baan. Dat was toen het postkantoor en wat nu de bibliotheek is. En ik heb een lange tijd bij de Sociale Verzekeringsbank gewerkt op de afdeling Kinderbijslag. Die zat eerst op de Moeder Theresa-laan en later op de Graat van Roggeweg.
0: Mm-hmm.
1: En mijn laatste baan was BNU in Maarsen bij de klantencontacten.
0: Oh ja.
1: En dat was mijn laatste baan.
0: Ja.
1: En ik ben nu thuis en ik ben niet in een zwart gat gevallen.
0: Oké. En ben je daarop voorbereid door je werkgever op de een of andere manier? Er zijn cursussen, begrijp ik wel eens.
1: Ja, die zijn er als je daar belangstelling voor hebt. Maar
0: ik hoor een hele grote maar.
1: Ja, ik had daar, weet je, je weet toch dat je met pensioen gaat. Je komt niet 's ochtends uit bed en dat je in één keer zegt, oh jee, ik ben met pensioen.
0: Ja.
1: Je weet het zelf. En ik vond het welletjes. Ik heb ruim 40 jaar gewerkt. Volgens mij precies zijn 43 jaar. En ik vind het helemaal prima nu. Nu is de tijd voor de jongeren.
0: Ja, en hoe vul jij je dagen, ja, dat klinkt wel dramatisch, maar waar hou je je mee bezig?
1: Ja, dat is heel dramatisch. Niks dramatisch hoor. Nee, ik vind het heerlijk. Ik doe ook nog vrijwilligerswerk voor de voedselbank Overvecht Ondiep. Dat doe ik wel vanuit huis. Zo'n 5 ochtenden in de week, zo'n 1-2 uurtjes per dag. En dan behandel ik de aanvragen die via de mail binnenkomen. Voor de aanvraag formuleren van mensen die hulp vragen aan de voedselbank. Dus dat ook vanuit huis. En dan hebben wij hier in ons woonappartementencomplex ook nog een klankbordgroep. Waar ik lid van ben. En organiseren we allerlei activiteiten voor alle bewoners.
0: Ja.
1: En dat is ook leuk om te doen.
0: Je verveelt je niet, dus?
1: Zeker niet. Nee,
0: en is het dan zo dat je elke dag wakker wordt en denkt, ik hoef eigenlijk niks?
1: Bijna wel.
0: Lijkt me wel lekker ook.
1: Toen ik nog werkte, dacht ik altijd op zondagavond van, oh jee, het weekend is voorbij.
0: Ja.
1: Nou ja, dat heb ik nu niet. En als ik 's ochtends vroeg, want wij wonen 5 hoog, als ik dan 's morgens om 7 uur de krant beneden haal en ik gooi het vuil weg in die ondergrondse container, dan zie ik de mensen bij de bushalte staan. En daar heb ik ook jaren gestaan.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, oh lekker, ik ga weer naar boven.
0: Ja,
1: ik hoef niet meer.
0: Is dat extra lekker als het dan regent?
1: Ja, ja. je kan beter in de zomer inderdaad vrij zijn dan in de winter. Maar ik vind het sowieso prettig dat ik gewoon niet meer hoef.
0: Ik snap het. Dankjewel Nettie. En fijn dat alles het weer doet.
1: Ja.
0: Oké, fijne avond daar.
1: Fijne avond. Dag.
2: Als ik met pensioen zou zijn, dan zou ik naar de zee gaan. Bij harde wind, de golven begroeten. En met mijn tenen in het zand gaan liggen vroeten.

0: Gino Martin samen met Anouk. Voor je het weet, is Grita Spannenburg er weer. Dag Grita.
1: Goedemiddag Aart.
0: Goedemiddag. Zacht weer, maar natterig, is het zo te omschrijven?
1: Ja, toch wel een beetje natterig. Ik kreeg al een mailtje van ene Danny. Een heel net mailtje van, ja, jij zei gisteravond bij Aart dat het zo ongeveer wel droog was. Maar die was twee keer nat geregend op de fiets. Dus tik op de vingers, dat klopt.
0: Danny, ja, dat is... teleurgesteld, maar niet boos?
1: Nee, het was een heel net mailtje. Hij moest er ook wel om lachen. Ik eigenlijk ook wel nette mailtjes. Daar kun je heel wat in schrijven. En het was inderdaad de mieze regen. Als je daar een tijdje in liep of fietste, ja, dan werd je nat. En er is nu net een uitloper van een buienlijn vanuit het noorden over ons heen aan het trekken. Dus het is nog wat buiig in de oostelijke helft van Midden-Nederland. Dat trekt vrij snel weg. En Piet van der Mel, vaste waarnemer uit Kamerik in het westen van Midden-Nederland, die ziet de opklaringen al naderen. En ik moet zeggen, boven de zuidelijke Noordzee is het behoorlijk schoon. En dat betekent dat we behoorlijk brede opklaringen krijgen waar we dan morgen van gaan profiteren.
0: Oh, wat goed. Het komt eraan, mensen.
1: Het komt eraan, ja.
0: Dus wat voor dag krijgen we morgen dan?
1: Een droge dag, een kalme dag, een dag met flink wat zonneschijn. Wat sluierbewolking of een paar stapelwolken kan zeker. En morgen wordt het denk ik 17, 18 graden met dus veel zon. Eigenlijk wat minder warm dan vandaag. Het was vandaag best klammig op enig moment in de middag. De Bild heeft 19,8 graden gehaald. En er zijn diverse plekken met 20 graden vandaag in de klammigheid. Nou, morgen net ietsjes lager, maar dan hebben we ter compensatie wel de zon.
0: Oké, dankjewel. Tot zometeen.
1: Ah ja.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
10: Zes uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei toen van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Minister Van Weel van Justitie wil van de Amsterdamse burgemeester Halsema weten waarom ze zondag niet heeft ingegrepen bij een pro-Hamas-demonstratie. Demonstranten droegen gezichtsbedekkende kleding en dat is volgens Van Weel al genoeg reden om een demonstratie te ontbinden. Hij wil in gesprek met Halsema hierover. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak. Dat kon een week lang zonder gestraft te worden. Vuurwapens mochten niet worden ingeleverd omdat dat te gevaarlijk was. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het eerst droog met veel zon, later wat meer stapelwolken en dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Radio M Utrecht. Het is even na zessen de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Krijgen we van Marjolein. Goedenavond.
11: Goedenavond. En de stroom is weer terug in de Utrechtse wijk Overvecht. Meer dan 2000 huishoudens die zaten ruim 2 uur zonder elektriciteit. Ook winkels die zaten zonder. En we zijn even langs geweest bij een tuincentrum. De twee verdachten van het in brand steken van een 69-jarige man in Utrecht zijn opgenomen in het Pieterbaancentrum. Ze worden daar onderzocht. Ja, een heel schokkende zaak. Het slachtoffer werd midden op een plein in brand gestoken in april. Nou, en volgend jaar dan gaat deze rechtszaak verder. Problemen in het openbaar vervoer ook in het nieuws. Morgen staken bus- en tramchauffeurs. En vanaf volgende week rijden er veel minder treinen tussen Utrecht en Arnhem. En dat komt dan weer door werkzaamheden.
6: De files nu. Je krijgt de meldingen vanaf 10 minuten vertraging. Dat zijn er 3. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Een kwartier oponthoud. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein. Ook een kwartier. En op diezelfde A27 tussen Noorderloos en Werkendam nog eens 10 minuten oponthoud. Zometeen tuintips van onze Jurgen en muziek van ABBA.
12: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeeluitjes.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
15: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Wakker worden, Radio M Utrecht hier.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedenavond, het is even na zessen en tot zeven uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis met de lekkerste muziek. Zometeen Paul McCartney samen met Michael Jackson. Shocking Blue gaan je horen. Ja, en als we het dan toch over muziek hebben. We hebben er alweer ontzettend zin in. Vanaf zaterdag de week van de 60's. Een week lang de mooiste muziek en de mooiste herinneringen uit de jaren 60. Met op vrijdag de top 100 van 1966. Die lijst die kan je al bekijken. Ga naar onze website radiomutrecht.nl of pak de app erbij en dan zie je die lijst en dan kan je een paar van je favorieten aankruisen en dan horen we ook graag jouw verhaal daarbij. Herinneringen aan een prachtig decennium. Zometeen dan praat ik met onze tuinman. Dat is Jurgen Smit. Rudimentaire peren, daar gaat het over. Wat zijn het? Ja, dat vroeg ik me ook af. Nou, we gaan het zometeen horen. En verder ben ik heel benieuwd naar je pensioenverhaal. Viel je nou in een zwart gat na je pensioen? Of geniet je je suf? En doe je alleen maar leuke dingen? Laat het weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: McCartney. Michael Jackson. CCC. Van deze dinsdag hier op Radio M Utrecht. Tijd om te praten met Jurgen Smit. Onze vaste hovenier. Dag Jurgen, goedenavond.
1: Aardig goedenavond.
0: Ja, altijd ergens in de middag dan stuur ik jou een berichtje van Jurgen, waar zullen we eens over praten?
1: Ja.
0: En dan kom jij altijd met mooie ideeën. Meestal heb ik daar wel een voorstelling bij. Nu schreef jij, we gaan praten over rudimentaire peren. Ja. Ik dacht, ik ga mij inhoudelijk voorbereiden. Ik ga zoeken. Niks over te vinden.
1: Goed, hè?
0: Ja, wat is dit?
1: Nou, ik zal eerst even vertellen waar het was. Met tuinmanieren zoeken wij natuurlijk ook weer af en toe leuke nieuwe locaties. En ik kwam weer met een oude collega in het vak. Kwam ik in gesprek een paar weken geleden. En dat is bij Bomencentrum Baren. Dat is een hele grote kwekerij. Ooit ontstaan uit de Rijkskwekerij. Er staan alleen maar bomen van 20 tot 60 jaar oud. En die kun je kopen. Grote bedrijven en nou ja, gemeentes die kopen daar. En wij hebben daar video gemaakt. Over gekke, mooie, leuke dingen met bomen in het najaar. En die heeft peren geplant en die staan kruislinks. Dus die staan 145 graden naar rechts, 45 graden naar links. En dat zijn dus perenbomen die onder die stand staan. En dan snoeit hij daar vensters in. Dus die perenbomen worden niet op de vrucht gesnoeid, maar die worden eigenlijk gesnoeid om ja, esthetisch er leuk uit te zien. Nou, daar stonden wij bij. En ineens zag ik in die perenbomen allemaal hele kleine besjes, hele kleine vruchtjes hangen. En die waren ongeveer een centimeter in het rond.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en daar zijn we toen ingedoken. En dat zijn dus rudimentaire peren.
0: Peren zijn die nog in ontwikkeling zijn? Of blijft het allemaal zo klein?
1: Ja, dat blijft zo klein. Dat zijn dus peren die niet tot ontwikkeling zijn gekomen. Maar ze zijn gewoon hard en stevig. Centimeter groot. Exact de kleur ook van de peer. Maar verder niet doorgegroeid. Er zit ook geen zaad in. Het is een besje, lijkt het. Maar het is dus een heel klein rond peertje wat er dan in hangt. En er hingen er zo een stuk of 20, 30, 40 hingen erin.
0: Ja.
1: Nou, dan ga je kijken, hoe komt dat nou dat zo'n peer niet tot ontwikkeling komt? Nou, en in dit geval kunnen er twee mogelijkheden zijn. Of de boom heeft last van stress gehad in het voorjaar. Of de bloesem is niet goed genoeg bestoven geweest. Dus dat hij een heel klein beetje bestoven is, maar niet genoeg om uit te groeien tot een hele peer. En dan krijg je dus rudimentaire peren. Ze zijn in ontwikkeling, is het een peer, maar daar hield het ook precies mee op.
0: Ja, kan je ze wel eten?
1: Nee, je hoeft ze. Nee, ze zijn knetteraard. Maar het grappige is, en dat had je misschien wel kunnen vinden dat je ging googlen, dat de supermarkt er vol mee ligt. Want in de landbouw zijn rudimentaire vruchten en groentes juist heel bekend. Zoals de komkommers, meloenen, bananen. Daar zit eigenlijk ook geen zaad meer in. En de zaadjes die er eventueel nog in zitten zijn minuscuul aanwezig en kunnen ook niet uitgroeien tot nieuwe bananen of nieuwe meloenen. Die zijn eigenlijk weggekweekt om het voor de consument ja, makkelijker eetbaar te maken. Dat er niet zoveel pitten in zitten. Pitloze druiven is er ook een mooi voorbeeld
0: van. Ja.
1: En dat zijn dus ook rudimentaire groentes en vruchten. Maar dat is door de landbouw doorgekweekt. In de natuur komt die rudimentaire vrucht bijna niet voor. Het is maar heel weinig. Dus het is eigenlijk wel ook een bijzonderheid dat we dat met tuinmanieren tegenkwamen.
0: Ja, precies. Dus zeg maar de rudimentaire vruchten die je in de supermarkt tegenkomt, die zijn zo gekweekt.
1: Ja.
0: Maar deze rudimentaire peertjes, ja, dat komt uit een perenboom die bijvoorbeeld last heeft gehad van stress.
1: Bijvoorbeeld. En het is dus eigenlijk een klein biologisch wondertje, vind ik het eigenlijk wel. Want het was voor het eerst in mijn hoeveeljarig bestaan wel niet,
0: ja,
1: dat ik dat tegenkom.
0: Ja, dus je gaat nog niet naar je pensioen toe, maar dat scheelt niet veel, dus je loopt al even mee.
1: Ja, maar ja, als ik dit soort dingen nog moet leren, kan ik ook niet met pensioen.
0: Je kan nog even door. We weten meer over de rudimentaire peer. Dankjewel Jurgen en een hele fijne avond.
1: Jo, fijne avond.
0: Hoi.

Guus Meeuwen stelt tot 3. Radio M Utrecht. Ja, misschien heb je vanmiddag het gesprek gehoord dat Connie had over het boek De Derde Helft. En ja, dat gaat over die periode van je leven dat je met pensioen bent. Nou ben je misschien met pensioen en ik ben heel benieuwd of je nou in een zwart gat gevallen bent toen je niet meer hoeft te werken, of dat je volop geniet van de vrijheid die voor je ligt. Wat ben je gaan doen? Vrijwilligerswerk, oppassen op de kleinkinderen. Nou, Marianne stuurde een bericht. Die zegt, ik ben al jaren met pensioen. Na jaren een eigen zaak te hebben gehad. Ik miste mijn collega's, maar ook de fijne klanten. Maar mijn lijf was er wel klaar mee. Kon nu opeens overdag afspraken maken die ik de laatste jaren s'avonds niet meer op kon brengen. En ik verveel me nog steeds geen moment. Hoe is dat voor jou? Laat het even weten en stuur een berichtje. Je weet het, hè? Dat kan via de RTV Utrecht-app.

0: Alicia Bridges, komt een appje binnen van Jaap. Die zegt, vervelen? Hoe schrijf je dat? Groetjes van twee pensionado's. Dankjewel, Jaap. Goed, laat maar weten hoe jij je pensioen viert. Dat kan via de RTV Utrecht app. Zometeen het regio nieuws met Marjolein. Wat heb je in de aanbieding?
1: Ik heb stroom in de Utrechtse wijk ook.

0: mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: 6:30, tijd voor het regionieuws met Marjolein.
11: Over de stroomuitval in Utrecht. Die is opgelost. Overvecht die heeft weer stroom. Meer dan 2000 huishoudens zaten 2 uur lang zonder. Ook winkels werden getroffen, zoals tuincentrum Stek.
12: Kassa's die liggen er ook helemaal uit. Alleen wij hebben mobiele pin.
11: Okay.
12: Dus vanuit die kant vandaan kunnen we natuurlijk wel de mensen af laten rekenen.
11: Okay.
12: Ja, het is een beetje improviseren om de prijzen op te zoeken, te verwerken.
11: Ja.
12: En alsnog de klanten zeg maar betaald de deur uit te krijgen.
11: Ja.
12: Ze kunnen afrekenen, het is alleen minder gezellig. De sfeer is uit de winkel.
11: Oh.
12: Hey. Huh? Kijk, dit is nog eens...
11: Het licht gaat weer aan. Ja, het licht ging weer aan. En daar was onze enthousiaste verslaggever ook bij. Dus weer stroom daar. En volgens wijkbewoners is de storing ontstaan door werkzaamheden. De twee verdachten van het in brand steken van een 69-jarige man in Utrecht zijn opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Ze worden daar de komende tijd psychisch onderzocht. Vandaag was een korte zitting in de rechtbank en de zaak gaat volgend jaar verder. In april werd het slachtoffer in brand gestoken op het Smaragdplein. En dat zou zijn gebeurd na een woordenwisseling met de verdachte. Utrechtse partijen hebben vragen gesteld over de leesvaardigheid van kinderen. Aanleiding is een recent onderzoek waaruit blijkt dat bijna 40% van de 15-jarigen niet goed genoeg leest om mee te komen op school. De partijen willen van het college weten hoe groot die groep leerlingen is in Utrecht en of bekend is wat de oorzaken zijn. Speelt bijvoorbeeld het lerarentekort in de stad een rol? Tussen 20 en 31 oktober rijden er geen treinen op delen van het traject Utrecht-Arnhem. ProRail werkt aan het spoor en een onderdoorgang. Reizigers kunnen dan niet vanaf Driebergen-Zeist naar Rhenen en Arnhem. En de NS verwacht hierdoor grote drukte. En wil je meer weten over de staking van buschauffeurs morgen? Dan ga je even naar onze app. Het weer dan, het blijft vanavond en vannacht droog. Morgen wordt een mooie herfstdag met flink wat zonneschijn.
10: Een paar files nog. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes. 10 minuten vertraging daar. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Beest. Ook 10 minuten. En de laatste, de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. 10 minuten vertraging. Dan nog wel een extra melding vanaf de A27 Utrecht richting Gorkum. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Everdingen. Ongeluk gebeurt daar. Verkeer richting Gorkum. Volgt dan Den Bosch via de A2 en dan de A15. Zometeen Love Affair en Teddy Swims.
13: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen.
16: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe

0: favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Yola.
1: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ja, als je niet meer hoeft te werken en lekker met pensioen bent, hoe is dat dan? Is er dan een zwart gat? Of geniet je van alles wat je nu wel kan doen? Hans stuurt een bericht, die is al een jaar of 8 met pensioen. Zomers woont hij in Loosdrecht, zo'n 7 maanden. Gaat hij veel watersporten met de hond. Lopen en kinderen en kleinkinderen komen dan langs. Druk, druk, druk. En in de winter maakt hij 3D-hobby tekeningen. Hele mooie. Heeft er een paar foto's van gemaakt en opgestuurd. Dankjewel, Hans. Agathe, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo, Maart.
0: Al 6 jaar met pensioen?
1: Ja. Ja, ik werkte in de zorg. En ja. Ik ging net met pensioen vlak voor de coronatijd.
0: Ja.
1: Vervolg pensioen dan, want mijn man die was al met pensioen. En die zei van, joh, hou er mee op, want het is allemaal zwaar en bla bla bla. En dat heb ik gedaan. Alleen ik viel wel een beetje in een zwart gat, omdat toen net die coronatijd begon.
0: Ja, dat is en geen werk, ja, en geen corona. Werk, en,
1: ja, thuis zitten. Dus ik heb wat dat betreft, ik heb me gek gehaakt, zeg maar.
0: Ik heb me gek gehaakt.
1: Aan dekens en allerlei leuke dingetjes en zo. En ja, je moet toch wat, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja. En toen je uitgehaakt was, wat ben je toen gaan doen?
1: Toen ben ik, na een jaar of 2, toen werd het allemaal weer een beetje rustiger. En toen ben ik gaan werken in het Volksbuurtmuseum in Utrecht.
0: Oh, wat leuk.
1: Als vrijwilligster. En dat is zo ontzettend leuk,
0: ja,
1: daar.
0: Ja, wat is jouw rol daar?
1: Ik ben publieksmedewerker.
0: Ja.
1: Maar ik ben sinds kort ben ik ook coördinator, vrijwilligerscoördinator.
0: Oh, ja. Wat een goeie, ja, zeg.
1: Ja, en ik hou dan het rooster in de gaten. En ja, ik bel mensen als ze niet kunnen of als ze ziek zijn of wat dan ook.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus je bent regelneef.
1: Ja, zoiets.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja, erg leuk. Ja.
0: Nou, geen zwart gat dus voor jou.
1: Nee, nee, dus absoluut niet. Nee, nee. En dan hebben we nog natuurlijk een aantal kleinkinderen. En ik heb 2 vriendinnen waar ik regelmatig iets mee doe. En mijn man natuurlijk. En, ja.
0: Klinkt goed. Ja, Agathe, dank je wel. En een fijne avond.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: En haak ze als je nog op de bank wat gaat doen.
1: Ja, okay. Nou, ik heb het al wel even een beetje gezien.
0: Ja, dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Dag, Agathe.
1: Oké,
0: dag.
1: Doeg.
0: Hallo, Thea.
2: Oh ja, het is goedenavond.
0: Oei, 43 jaar gewerkt, hè?
2: Ja,
0: wat
2: kijk
0: deed je?
2: Wat deed je? Dat deed ik hoofdzakelijk financiële administraties. Ik heb 4 jaar in Italië gewerkt. Toen ik 22 was, ben ik naar Italië gegaan.
0: Oh.
2: Lange zomers gedaan. En eigenlijk hoofdzakelijk in de financiële administraties.
0: Oh ja. Hoe lang ben je al met pensioen?
2: 20 jaar.
0: Oh, nou dan kan je wel weer gaan werken.
2: Ja, nou, ik doe niet anders dan werken.
0: Ja. Wat doe je dan?
2: Ik ben secretaris van de KBO Veenendaal.
0: De wat?
2: Secretaris.
0: Ja, van de KBOV?
2: Oh, dat is de Katholieke Bond voor Ouderen in Veenendaal.
0: Oh.
2: Ja.
0: En wat organiseert de KBOV?
2: En die organiseren onder andere... ik heb hier een lijstje liggen. Wacht even. Maaltijden 's avonds... donderdag gaan we naar het museum in Veenendaal voor de Rienpoortvliet.
0: Ja.
2: 80, 90-jarige, 100-jarige festiviteiten in de middag voor de mensen die dan dat in het jaar 100 jaar geworden zijn of 80,
0: oh,
2: 90.
0: Ja.
2: Van alles en nog wat.
0: Ja. En als secretaris, is dat een drukke baan?
2: Ja, dan heb je best wel wat te doen. Ja, ik vind het ook leuk, dus ik doe nog altijd wel extra dingen. Hè?
0: Ja. Dus, ja, je doet er wat bij.
2: Ja, leden bezoeken, nieuwsbrieven rondbrengen. Doe niet alles alleen natuurlijk, want dat zou natuurlijk flauw zijn. Maar ik doe het allemaal wel.
0: Ah, wat leuk.
2: Geef een taalles aan buitenlandse vrouwen.
0: Oh, wat goed van je.
2: En morgenochtend.
0: En wat mis jij het minst aan werken?
2: Nou, 's morgens niet zo vroeg meer op.
0: Hoe laat moest je op?
2: Nou, ik ging vaak om 6:30 de deur uit of 6:15 de deur uit.
0: Oh.
2: Ja, ik moest nu terecht, hè? Naar de koffiefabriek.
0: Ja, oh, je zat je bij,
2: ja,
0: bij Douwe?
2: Bij Douwe zat ik, ja.
0: Ja.
2: Ik zat bij Douwe.
0: Jij zat lekker bij Douwe. Oké, okay, nou, geniet van je pensioen nog een tijd. En leuk dat je dat vrijwilligerswerk doet en dat je taallessen,
2: ja,
0: geeft.
2: En ik zit nog op Italiaanse lessen op mijn leeftijd.
0: Oh, ja, maar daar had je toch gewoond? Had je de taal niet onthouden?
2: Ja, ik spreek het wel, jawel, jawel. Maar ik wilde graag ook de grammatica een beetje beter beheersen.
0: Leuk.
2: Maar dat valt ook nog niet mee, zal ik je vertellen.
0: Kun je nog even op zijn Italiaanse afscheid nemen?
2: Nou, buonasera, buon divertimento, vediamo ancora una volta.
0: Schitterend.
2: Nou, goed of niet?
0: Het was una giornata particolare.
2: Sì, signor. Ciao.
0: Oké, ciao Thea.
2: Grazie. Ciao, ciao.

0: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
1: en de verhalen van toen.
0: De week van de 60's mag je niet missen.
1: Vanaf zaterdag. Bij ons. Radio M Utrecht.

0: Blondie. Denise, Radio M Utrecht. Hallo Grita, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, het weer van vandaag, het was toch een beetje natterig.
1: Een beetje druilerig. Beetje nattig. Er is 1 à 2 millimeter op de meeste plekken gevallen. En nu naar de westelijke horizon kijken, kun je nog net de zon zien die onder aan het gaan is. Aan een niet helemaal heldere hemel, maar er zijn wel grote opklaringen.
0: Oké, dus je kunt de zon zien zakken ergens
1: die,
0: waar de zee
1: in
0: zee.
1: Ja, daar ja.
0: Juist. Oké, laten we vooruit kijken.
1: Ja, want hij komt ook weer op morgen om ongeveer 8 uur. En dan is hij er in behoorlijke glorie bij. Er zullen wel wat hoge wolkenvelden voorbij drijven. Een paar stapelwolkjes ontstaan in de loop van de ochtend. En langzaam loopt de temperatuur op naar morgenmiddag 17 of 18 graden. Dat zijn natuurlijk ook weer mooie middagtemperaturen. En dat doen we ook op donderdag en vrijdag nog een keer. Daarbij lijkt de donderdag de mildste dag te zijn. Misschien wel 18, 19 graden op veel plekken. Met een zuidelijk windje, want die zuidelijke wind die moet die warmte gaan aanvoeren. En ergens in de loop van vrijdag dan is het eerst op zich wel mild. Maar later op de middagavond dan gaat er een aantal buien vallen.
0: Oké, nou, daar gaan wij op wachten. Maar don't hold your breath, want dat red je niet.
1: Doe dat maar niet. Nee, laat dat maar even zitten. En geniet van het mooie weer de komende dagen.
0: Zo is dat. Grita, fijne avond.
1: Zelfde, doei.

0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
11: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
10: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
12: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen. Waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
10: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij 1 graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
16: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
7: Op zoek naar vervoer waar je echt van op aan kunt? Taxi Touringcar Middelweert is een absoluut begrip in de regio als het gaat om stiptijd. Wist je dat Middelweert ook luxe bussen heeft in alle maten? Voor 15, 20, 30 tot 50 personen. Wel zo makkelijk. Taxi Touringcar Middelweert. Ook Schiphol.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Erik van der Meer, wat moet je hierover zeggen?
2: Dat het bedroevend was vandaag.
3: Dan is het wel nog lekker dat hij uiteindelijk komt. En wat ik zeg, dat we eerder kunnen lachen met z'n.
4: De ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist.
5: De weg naar boven is ingezet.
1: Ja. Dankjewel voor nu, dit was Matchtalk.
5: Dat is wel een opluchting, absoluut.
0: Ja. Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
7: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
6: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
8: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
6: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En die begon ik vanavond met een feestje. Een feestje dat over de liefde ging. Je kan natuurlijk een heleboel vieren, het leven. Een lustrum. Het behalen van een diploma, maar vooral de liefde. De liefde die je voelt voor elkaar. En in dit liedje wordt een specifieke avond bezongen. Maar eigenlijk vieren wij elke avond de liefde hier op Radio M Utrecht. Zoals je weet, ik ben blij dat je ontdekt hebt dat hier tussen 10 en 11 uur... de mooiste liedjes over de liefde worden gedraaid. Zegt het voort. Want ook vanavond zijn ze weer de moeite van het beluisteren waard.

Engelse popmuziek is goed vertegenwoordigd vanavond in de Love Songs op Radio M Utrecht. George Michael hoorde je zojuist. Robbie Williams komt eraan. En dan nu nog Sir Cliff Richard.

fantastische piepstemmetje van Michael Jackson. Daaraan was al te horen wat een groot talent hij is. De Jackson 5 op Radio M Utrecht. And I'll be there.

fantastische artiesten Dusty Springfield. Ik hoop dat je genoten hebt van You Don't Have to Say You Love Me. Yeah. Shania Twain in ieder geval wel. Love.

de hartslag van een nog ongeboren kindje als basis voor Take Your Time Girl van Niels Geusbroek. Dit zijn de Love Songs op Radio M Utrecht. En bedenk je nu iemand met wie je lekker gaat dansen op Pieter Saarstedt. It's all-

uit de film Pretty Woman. Misschien weet je het nog wel. Hoorde je It Must Have Been Love van Roxette. En dit is het bekende pianootje van de Carpenters.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De AV.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Duane Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon en later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.